1 Petrus 5 vers 7. Mijn naam is Johan Herbert en ik luister graag naar Radio Shalom 94.5 FM Stereo. U kunt ook livestream beluisteren via www.shalomsuriname.com. Radio Shalom, a daily inspiration, not just a radio. Vertrouw, vertrouw, vertrouw op hem. Non, mi finga con facile.

0: Het is 10:00.
1: Een extra pensioen naast uw basispensioen. Dat is erg verstandig. U regelt het allemaal met het flexibel spaarpensioenplan Self-Reliance. Gegarandeerde uitkeringen vanaf de pensioendatum, zodat u gewoon door kunt met uw leven. Bezoek zelf koppelteken reliance.sr voor meer informatie.

0: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
1: Connected, I say.
2: Internet, fast bellen, mobiel data en mobiel bellen.
1: Connected, I say.
2: Connected na Oso, affordable for you.
1: Yeah, yeah.
2: Connected na Broco, met TVCU business pakketten zijn alle klanten fresh en online. Connected na Scoro, online plus Larry is lobby.
1: Connected, all I say. Enjoy affordable connectivity.
2: Still the most affordable. Taylor's here keeping us in touch.
3: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: slullefix. Bereid uit kruiden en oliën. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Elke dag luister ik naar 94.5 FM. Radio Shalom.

Radio Shalom is de enige echte radiovriend. Met een muzikaal en programma-aanbod voor een ieder. 94.5, de juiste frequentie. Ja toch?

0: Het is 11 uur.
1: Taiori. Aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418. De Heer Jezus onderschrijft het belang van het huwelijk. Het eerste wonder verrichtte de Heer niet op een verjaarwissel of een berie, maar op een bruiloft in het stadje Cana. Als hij het huwelijk niet belangrijk vond, was hij daar niet geweest. Hij was bovendien met zijn leerlingen uitgenodigd. Dit mochten ze niet missen. En om te benadrukken dat het feest niet mocht stoppen, zorgde hij ervoor dat het tekort aan wijn werd opgeheven. Wijn verwijst naar de vreugde die de gelovige zal ervaren als het uiteindelijke rijk van de Messias een feit is. In het Oude Testament worden de vruchten van de wijnstok gezien als een bijzonder geschenk van God, omdat wijn volgens Psalm 104 de harten van de mensen verblijdt. Het is alsof de Heer Jezus door het wonder van water in wijn te veranderen zegt: in jullie huwelijk mag de vreugde doorgaan. Anomuzukba. In Matteüs 19 vers 6 benadrukt hij: ze zijn niet langer twee, maar één. Wat God heeft verbonden, mag een mens niet scheiden. De Heer Jezus onderschrijft het belang van het huwelijk.
2: Taiori. Aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418.
3: Hallo, ik ben Makela. Lies, love, shalom.
2: 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418.
3: Hallo, ik ben Makela. Lies, love, shalom.

Radio Shalom, uw nationale gospelzender. De juiste vitamine voor lichaam, ziel en geest. Radio Shalom, 94.5 FM, a daily inspiration.

0: Het is 5 uur. Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
1: God zegen, geliefde luisteraars. Ik groet u allen in de wonderbare naam van Jezus en ik heet u van harte welkom op dit programma bij Een Goed Begin. Ik ben moeder David Hira, verbonden gemeente Revival Center en het is vandaag wederom een voorrecht om u te mogen bemoedigen uit Gods woord. Amen. Laten we bidden. Vader, ik dank u deze dag, Heer. Vader, Heer, dat u ons helpt, Heer. En Vader, Heer, dat u ons sterkt, Heer. En we bidden, Heer, deze dag, Heer, dat uw woord, Heer, een zegen mag zijn, Heer, voor velen, Heer. En licht mag zijn, Heer. In Jezus' machtige naam bidden wij dat vandaag, Heer. Amen en amen. Zo, geliefde luisteraars, we gaan naar een bekend passage, Kronieke 4, vers 9. Daar staat geschreven dat Jabes was de aanzienlijkste onder zijn broers. Zijn moeder had hem Jabes genoemd, want zij zeide, ik heb hem met smart gebaard. Jabes nu riep de God van Israël aan met de woorden, wil mij toch overvloedig zegenen en mijn gebied vergroten. Laat uw hand met mij zijn, weer mij het kwade, weer van mij het kwade, zodat mij geen smart treft. En God schonk wat hij had gevraagd. Geliefde luisteraars, kennen dit verhaal van Jabes. Hij was de aanzienlijkste, hij was de gezegendste onder zijn broers. En zijn moeder had hem Jabes genoemd. Want zeide zij, ik heb hem met smart gebaard. En het is heel vaak zo dat wanneer de Heer ons wil zegenen, dit gaat niet gewoon dat we morgen direct dat wij gezegend worden. Nee, er is een proces, maar de Heer gaat ons zeker zegenen. De Bijbel zegt, het einde van de rechtvaardige is een zegen, is een overvloed. Het einde van u zal in overvloed zijn, het einde van u zal in zegen zijn. Uw einde, de Bijbel zegt dat hij een besloten, een geweldige, een volkomen goede einde heeft. Amen, hij heeft een goede einde voor iedereen. Maar het begint vaak niet zo. De Bijbel zegt hier dat Jabes was de aanzienlijkste onder zijn broers. En zijn moeder had hem Jabes genoemd, want ze zei, ik heb hem met smart gebaard. En soms kan het zijn in je leven dat je door heel veel smart bent heen gegaan. Dat ineen troon smart. Je hebt mensen die hun naam, amen, hun naam. Men kent hun naam niet meer. Men kent hem aan de hand van dat probleem die ze dragen. De Bijbel zegt in Marcus dat er een vrouw was die 12 jaar aan bloedvloeiing leed. 12 jaar lang. Die naam van die vrouw is er niet. Amen. Enige wat er van die vrouw is, was ze had bloedvloeiing en niemand raakte er aan. Niemand wist wie ze was. Tenzij dat men wist dat deze vrouw een bloedvloeiende vrouw was en niemand in de buurt wil komen, want ze was onrein. En ze raakte de Heer aan. De Bijbel zei, Jabes was de aanzienlijkste. Jabes nu riep de God van Israël aan. Hij riep de God van Israël aan. Je ziet dat er is iets in gebed. Hè? En het gebed is zo'n machtige wapen. Vandaag dacht ik nog, dat men vaak zei, ja, maar niet alles is bidden, et cetera, et cetera. En de Bijbel zegt, gij hebt niet omdat gij niet bidt. Want als je niet bidt, is er geen geloof. En als er geen geloof is, heb je niets. Want wie tot God komt, moet geloven. Amen, want zonder te geloven, moet iemand niet menen iets van de Heer te ontvangen. Zonder geloof moet je niet menen dat je iets van de Heer gaat ontvangen. Amen, Jacobus 1 vers 6. Want wie tot God komt moet geloven dat hij bestaat en een beloner is van wie hem ernstig zoeken. Er zijn beloningen bij de Heer indien we bidden. Amen, en deze Jabes was een man van gebed. En de Heer had hem aanzien gegeven. De Heer had hem vreselijk rijk gemaakt. En de Heer, de Bijbel zegt van, wil gij mij toch overvloedig zegenen, mijn gebied vergroten, Laat uw hand met me zijn, weer mee van het kwade, zodat geen smart mij treft. Amen. Een tijd komt dat het lijden dat je nu meemaakt, ga je niet meer hebben. Amen. Want God bless you zodanig. In his panga noti. Hoort u me geliefde? God bless you zodanig. Je maakt je niet meer druk. Ik gaf laatste getuigenis in de gemeente. Ik zei, ik had 5 SRD. 2 maanden lang aan het begin van de bediening. Ik had 5 SRD, 2 maanden lang. En elke keer als ik het wou gebruiken, kwam iemand en hij betaalde dat ding voor me. En het is een paar keer gebeurd dat vreemden zijn gekomen om voor me te betalen. En ik dacht van, ha, hoe kunnen deze mensen voor me betalen terwijl ik ze niet ken? En de Heer wees mij dat hij voor me zorgt. En die 5 SRD was meer dan genoeg. Het was net als die vrouw met die meel in die pot. Amen. Die handvol meel in die pot. Het was meer dan genoeg. Amen. Het was meer dan genoeg. Zo. Maar ik ben niet meer op dat punt. Dat na 5 golu dat me abi. Nee. Hoort u me geliefde? De smart die je hebt gekend in het verleden. Ga je op den duur niet meer kennen. Wil mij toch overvloedig zegenen. Dat is wat uw toekomst is. Dat is wat de Heer met u gaat doen. Dat is waar de Heer u wil. Wil gij mijn gebied vergroten? Amen. Ik zie dat vanaf vorig jaar dat de Heer mijn gebied vergroot. Amen. Met land. Dat ook niet. Want toegrong hier en daar. Amen. God heeft ook waar ik ben, heeft hij mijn gebied vergroot. Prijs God. Prijs God. Amen. De Heer heeft mijn gebied vergroot. Ik ben niet goed alleen gezegend. Met kleren en een auto. Nou. Amen. De Heer vergroot uw gebied. En weer mij van het kwade, zodat mij geen smart treft. Ons zien dat de sleutel hiervan is dat Jabes een man van gebed was. Amen. Jabes bad tot de Heer. En de Heer maakte hem de aanzienlijkste. Dat wil zeggen, hij had het recht van eerstgeboorte. En om aanzienlijk te zijn, om rijk te zijn. Eerstgeboorte is rijk, hè. Je bent dubbel, je krijgt dubbel zoveel. Je krijgt dubbel zoveel aanzien. Recht van eerstgeboorte is ook dat je lang gaat leven. Amen, je hebt kracht. Je bent de eerstgeboorte in kracht, de eerstgeboorte in hoogheid. Eerstgeboorte in aanzien. Amen, de Heer zegent je met aanzien. De Heer zegent je met dubbel zoveel. Toen, als we horen over die salving die van Elia op Elisa was gegaan, was niet dat toevallig dat Elisa het dubbele had van Elia. Nee, dat onder de zonen van Elia, dat Elisa de aanzienlijkste zou zijn. Hij was de aanzienlijkste in alles, in geld, in kracht. Amen, wonderen tekenen gebeurde dubbel zoveel in Elisa's bediening. Amen, er waren veel wonderen en tekenen die gebeurden in Elisa's bediening. Elisa had dubbele autoriteit. Amen, Elisa sprak tot koningen. Elisa had zodanig veel aanzien dat die geweldige grote leger aanvoerder van Aram. Hij kwam thuis bij hem om hem te zien. Elisa en Guadorosi niet eens. Hoort u mijn geliefde? Dat grote mannen en hooggeplaatste mannen komen zoeken naar u. Huh. De Heer verhoogt u in hoogheid. De Heer doet dingen in uw leven. De Heer maakt dat de wereld, Elisa, niet alleen Israël kende over hem. Men sprak in het huis van de koning. En onder de mensen daar sprak men, in de andere landen zei men over, er is iemand in Israël die weet wat je in je binnenkamer bespreekt. Amen. Wat een geweldige salving was dat. Wat een geweldig ding. Zo, maar Jabes bad. Amen. Jabes bad tot de Heer. En het begon met smart. Als je ziet dat je onterecht leven verliest. Onterecht is er smart in je leven. Je leidt voor Christus. Terwijl je niets hebt gedaan. Je leidt. Er is een zegen erin. Er is niet alleen een zegen in uw toewijding. Alhoewel uw toewijding grote zegen heeft hoor. Amen. Dat je toegewijd bent aan de Heer. Maar er zijn ook dingen dat de Heer je door lijden zal laten heen gaan. Amen. En onterecht leden. Amen. Dat mensen misschien schande hebben gegeven. En onterecht zijn die dingen gebeurd in je leven. En de Heer laat je erdoor gaan. maar is een zegen in lijden. Ik geloof dat de Heer Jabez verhoogd omdat hij door smart is heen gegaan. Wanneer we door smart heen gaan, dan is er een nieuw seizoen waar de Heer ons gaat verhogen. Zit u bij Job? Job ging door een seizoen heen. Hij ging door smart heen, maar daarna, hij bezat het dubbele. Hij bad zelf voor die vrienden, Sabe Kot Odojeng. De Mati Kot Odojeng. Amen. Deze tijd wees je vaak tak niongo. Zo zo odos mij koti. Amen. Men kan niet meer iets recht aan je zeggen. De takewa odo. Amen. In het huis van God moet het niet zo zijn. Amen. Wanneer je predikt, predikt het woord dat God je gegeven heeft. Nogo priki kot odojala zoet mij boy. Amen. Bekering is bekering, maar voor kot odo, als je iets niet recht kan zeggen, dan heb je wat odo. Ik vind van, ach man. Die dingen moeten we achterwege laten, man. Amen. Wanneer je predikt, predikt het woord van de Heer. Dat ook je woord dan. Predik je dat, maar als je met allerlei soort odo's op mensen afkomt, dan. Je bedienen, nou hoort toen ze langer ook toe. Amen. Zo, wanneer de Heer ons brengt door smart. Amen. Hoe is ons houding in die tijd van smart? We zien dat Jabez, hij bad tot God. Jabez nu riep de God van Israël aan. En hij zei, wil gij mij overvloedig zegenen, mijn gebied vergroten? Laat uw hand met me zijn. Amen. Als we iets van de Heer vragen, laat het zijn dat zijn hand met ons is. En weer mij van het kwade, zodat mij geen smart treft. En God schonk wat hij hem gevraagd had. En ik geloof dat, omdat hij door ook een seizoen van smart is geweest. Iedereen die door een seizoen van smart is geweest. De Heer komt om je te zegenen. We zien het bij Hanna. Hanna bad, want ze ging door beledigingen van de andere vrouw die wel kinderen had en zij geen kinderen had. En we zien het bij Lea. We zien het in het woord van God. Amen. Uw christelijke wandel gaat nooit gewoon zo over een leien dakje gaan. Amen. De Heer gaat u overwinning geven. Maar het begint ergens. En het lijden van Christus moeten we omarmen. Amen. Het lijden van Christus. Het lijden van Christus in ons leven is. Dat wij het lijden van Christus. Dat wij verdragen om Christus wil. Amen. Dat is er een geweldige zegen daaraan verbonden. Laten we bidden. Vader, ik dank u mij, God Heer, voor deze dag Heer. Leg deze dag in uw handen. Dat wanneer het lijden van Vader, Heer, komt Heer om voor u te leiden, Heer, dat wij, mijn God, Heer, het zullen omarmen, mijn God, Heer, dat we het zullen herkennen. Want soms herkennen we het niet, maar ik bid Heer deze dag, Heer, dat we het herkennen, dat het uw vorming is, dat we het herkennen, dat u het bent, Heer. En ik dank u, mijn Heer, mijn God, Heer, deze dag, Heer, Vader, Heer, dat u ons helpt, dat u ons zegent, Heer. Vader, Heer, wil mij toch overvloedig zegenen. Mijn gebied vergroten, dat uw hand met ons is. Weer ons van het kwade, zodat ons geen smart treft. In Jezus naam. En zo proclameer ik over uw geliefde. Dat de Heer uw gebied mag vergroten. Dat de Heer u mag zegenen. Dat de hand van de Heer met u mag zijn. Dat er overvloed mag zijn in uw huis. Dat uw schuren gevuld zullen zijn. Dat er overvolle maat in uw schoot wordt geworpen. In de machtige naam van Jezus bidden wij vandaag dit. In Jezus machtige naam. Amen en amen. Zo, God zegen geliefde. Bless you.
0: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.
2: Hi, my name is Sonny Buddy. You're listening to Radio Shalom, a daily inspiration. Don't touch that dial.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma auto-onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf /reliance.sr voor meer informatie.
1: Zin in een spangen burger, juicy kip of knapperige churros, maar geen zin om uit huis te gaan? Naspang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
2: Zranazani, Naskip, Naviu.
3: Internet, vast bellen, mobiel data en mobiel bellen. Connected naar Osso, affordable for you. Yeah, yeah. Connected naar Broco, met TVCU business pakketten zijn alle klanten fresh en online. Connected naar Scoro, online plus Larry is lobby.
4: Connected à la C. Enjoy affordable connectivity.
3: Still the most affordable. TVCU keeping us in touch.

Een mooie en gezegende ochtend, geliefde Rhapsody Time, Blessing Time. Het vereist het bovennatuurlijke is onze thema vandaag en onze thematekst is Handelingen 1 vers 8. Maar u zult kracht ontvangen van de Heilige Geest die over u komen zal en u zult mijn getuige zijn. Het prediken van het evangelie vereist het bovennatuurlijke. Let op, zegt pastor. Ik zei niet het spectaculaire, maar het bovennatuurlijke. Het bovennatuurlijke is dat wat door de geest wordt aangestuurd. De geest van God is in ons en met ons. Hij is de kracht van ons leven. Onze bekwaamheid is in hem. 2 Korinthe 3 vers 5 en 6 zegt, niet omdat wij van onszelf bekwaam zijn iets te denken, als was het uit onszelf, maar onze bekwaamheid is uit God. Hij heeft ons namelijk bekwaam gemaakt om dienaars van het nieuwe verbond te zijn. De bediening, geliefde, waartoe u geroepen bent, is de bediening van de geest, die u door de geest zelf is toevertrouwd. Zonder hem kunt u die niet vervullen. Maar met hem is niets onmogelijk. Daarom is uw relatie met hem absoluut essentieel. Hoewel God wilde dat de eerste discipelen erop zouden gaan, om erop uit zouden gaan en het evangelie zouden verkondigen, gaf hij hun een belangrijke opdracht. En dat kunnen we zien in Lucas 24 vers 49. En zie, ik zend de belofte van mijn vader op u, maar blijft u in de stad Jeruzalem totdat u met kracht uit de hoogte bekleed zult worden. Halleluja. De bekrachtiging kwam precies zoals beloofd in Handelingen 2 vers 1 tot 4. Toen zij vervuld werden met de Heilige Geest. Vanaf dat moment veranderde alles. Het werd dynamische evangelisatie. Ze predikten het evangelie met vrijmoedigheid en demonstreerden de kracht van God door wonderen, tekenen en miracles van de Heilige Geest. Halleluja. De boodschap die hij ons gaf, geliefde, is er één die menselijkerwijs moeilijk te geloven is zonder het bovennatuurlijke. Sterker nog, het was voor mensen in de Bijbelse tijd gemakkelijker om erin te geloven dan voor mensen vandaag de dag. Maar zelfs toen hadden ze nog steeds het bovennatuurlijke nodig. Hoeveel te meer hebben wij het dan in onze tijd nodig? We hebben het bewijs van onze boodschap nodig. En onze hemelse Vader is zich daar volledig van bewust en heeft al de nodige voorzieningen getrokken. Halleluja. Wijsheid komt van God, geliefde. U bent niet degene die God probeert te overtuigen om u.

u de Heilige Geest heeft ontvangen, geliefde, heeft u de kracht om een effectieve getuige te zijn. Een bewijsmaker, net zoals we in onze themavers lezen. Vertrouw op zijn genade die in uw leven werkt. Vertrouw op zijn woord, geliefde. Want wanneer hij tot u spreekt en u leiding geeft in uw hart, aanvaard die dan. Zijn leiding is altijd bovennatuurlijk. Zelfs als die uiterlijk misschien niet spectaculair lijkt. Halleluja. Halleluja. Geliefde, we hebben de leiding nodig. Zonder de Heilige Geest kunnen we geen evangelisatiewerk doen. Want Hij is het die het door ons doet, geliefde. We gaan samen bidden, lieve mensen. U mag me nazeggen. U zegt, in de naam van de Heere Jezus functioneer ik. Altijd in de kracht van de Geest. Ik geef mij over aan de Heilige Geest. Die mijn gedachten en woorden inspireert. En mijn boodschap bevestigt met wonderbaarlijke tekenen en wonderen. Ik ben een uitdeler van goddelijke kracht en oplossingen. Door mij worden levens getransformeerd en worden naties beïnvloed door de Geest van God. Amen. Halleluja. Halleluja. Glory to God. Halleluja. Mantarabo Shanta. Oh, halleluja. Geliefde, ik wil u bedanken voor het willen meedoen met de Rhapsody van Realiteiten vandaag. En als u de Rhapsody opgestuurd wenst te krijgen, mag u ons gerust contacten op het nummer 864-644-6. En geliefde, als u samen met ons de Heer wil loven en prijzen, bent u van harte welkom aan de Ringweg Noord 110. Ik ben Michella, afzender van Christ Embassy. Ik hou van u. Wees u lief voor uzelf en voor de ander. Tot de volgende dag. Hey.

0: Het is 6:00.
1: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uwer is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.

0: Verdient u minimaal 5000 SAD per maand, bent u tussen 21 en 60 jaar en rekeninghouder van DSB, dan is dit het moment. Kerpelani introduceert de samenwerking met de Surinaamse bank DSB, een unieke persoonlijke lening waarmee u uw dromen snel en eenvoudig kunt realiseren. Laat tot 100.000 SRD gemakkelijk en snel financieren tegen de laagste rente van slechts 0,75% per maand met flexibele looptijd en terugbetalingsvoorwaarden, 0% aanbetaling en snelle goedkeuring. Met de unieke Kerpelani DSB PL kunt u van alles en nog wat aanschaffen bij Kerpelani. Vraag via de kredietafdeling in een van de Kerpelani winkels naar alle informatie. Kies voor de unieke Kerpelani DSB PL om uw dromen te realiseren. Kerpelani, save and enjoy.
1: Luister u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom, a Daily Inspiration, Not Just Radio.

0: with double ketchup.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hey Rui, bij HSDS Online kan je alles kopen hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik dingen sneller.
1: Liefste tante als Griffy. En wij zijn weer mee in de acte, jong. Dat is wat ik niet aan niks doe.
3: En dan,
2: Je hebt die dingen aanbesteld, Rui.
1: Nou, Sam, tante, die zat ik om mijn phone voor een chimboy ding. Dat ben ik wel haastig, Mino. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
4: We are you, we are Sue.
5: Blanketing Paramaribo and your community with a message of peace. This is Radio Shalom 94.5.

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

0: telefoni strad.
1: Of check-ons op Facebook.
0: Community Services. Jouw oplossing.
2: Fill your school bag met 30% korting. Samen met Trustbank Amana lanceert Kerpelanis & Vee een exclusieve actie voor alle Trustbank Amana klanten. Besteed een bedrag van 7000 SRD aan schoolspullen en profiteer van 30% korting. Deze actie geldt voor bestaande Trustbank Amana Giro-rekeninghouders, nieuwe klanten die hun salaris laten storten en klanten die via Trustbank Amana een financiering aanvragen. De actie duurt van 15 augustus tot en met 31 oktober. Registratie vanaf 15 augustus bij alle Trustbank Amana filialen. Kerbalanis, save and enjoy. Trustbank Amana, confidence is the key.
3: Luister u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom, a Daily Inspiration, Not Just Radio.
4: Poimio Clara Ozo. Malas zijn op prijs. Je hebt een chat kost, Mara? Maar met zo'n kwaliteit toch?
5: Hé, hey broer. No stress you a day. Je no jere. Historex abonneu verfi. Verfi.
4: Hè? Huh?
5: Verfi.
4: Verfi? Dat zei dat hij.
5: Verfi. Na jere, na jere. Dofi, dofu. Tu lees me tegen ik, ba. Verfi. Na een nieuw merk top. En na verfi disi. G.U. na voordelig tori ja. Ama op waterbasis, acrylatex, mat, nange zijde glans. Voordelig tori, vooral van jouw bouw. Dus, if me bij de you. Me bouw ver van een ver verre. Verfi, by Historex.
6: Ga je binnenkort op vakantie of wil je online shoppen en heb je nog geen creditcard? Dan is dit het moment om een DSB Easykaart aan te vragen. Vraag voor 1 augustus jouw Easykaart aan en profiteer van een exclusieve actie. 1 jaar geen jaarlijkse kaartkosten en geen transactiekosten tot en met 31 december 2026. Aanvragen kan makkelijk en snel via www.dsb.sr. DSB, mijn bank. Mijn manier van bankieren.
7: De nieuwste Parbode ligt nu in de winkel. In haar kofferverhaal onderzoekt Parbode de status van ons gebouwd erfgoed. Dit gaat ten onder aan sloop, brand, verwaarlozing en nieuwbouw. En dat terwijl er miljoenen dollars worden geleend om onze panden te herstellen. Heeft het allemaal nog wel zin? Verder in het magazine. Parbode kocht groenten op de markt en liet die testen in het lab op pesticiden. De uitkomst is verrassend. We besteden aandacht aan de kansen op een olieramp, HIV en mentale gezondheid met een reconstructie van de fatale nacht in Kommerwijnen. Hoe kon dat gebeuren? Dit alles en nog veel meer lees je in Parbode Magazine voor maar 250 SRD. Meer weten? Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief Parbode Extra via www.parbode.com en volg ons op Facebook.
6: Thans vragen wij uw aandacht voor een bekendmaking van de NV Surinaamse Waterleidingmaatschappij in verband met aanscherping van de aanpak van betalingsachterstanden. De NV Surinaamse Waterleidingmaatschappij SWM zal binnenkort de aanpak voor het terugdringen van betalingsachterstanden verder aanscherpen. De nieuwe maatregel houdt in dat de uitvoeringsuren van de afsluitwerkzaamheden worden uitgebreid, bij huishoudens waar de watermeter niet toegankelijk is, er op de berm zal worden afgesloten, de gemaakte kosten hierbij zijn voor rekening van de klant. De SWM roept klanten op betalingen tijdig te verrichten, zodat onnodig ongemak, extra kosten en een eventuele onderbreking van de watervoorziening kunnen worden voorkomen. Namens de directeur van de Surinaamse Waterleidingmaatschappij, Dr. C. Lingam.

Lisbeth Jarkiman van harte goedemorgen. Tire manteng na ina neng vir koning Jesus. Kom er lekker by sitte Lubiwang, dis na ala wiki programma for the Church of the Living God. Ibri sonde vide yu oso kamera na mboskopu fu Libi, mboskopu fu da Libi garo, Lubiwang aboskopu die verander Libi. Mi na Bishop Alfred Mayo for the Church of the Living God International. En met de regio Zuid-Amerika. Amen. We hebben gemeente in Suriname en in Frans-Guyana. En we gaan door naar Auroko Fumasra. We gaan door naar Panya Abu Nyunsu. Want dat is weer roeping. Daartoe zijn wij geroepen. En we gaan stop voor het vertering grondtapu. Dat Masra en Libi. Iedere maand 10 uur weer bij elkaar naar in de gemeente. En ook toen naar in de differentie ter gemeente voor wie perende, wie perende. Ook toen 10 uur weer de maand dan dinsdag die alasma in de omgeving. Iedereen is van harte welkom in onze gemeentes in de naam van Jezus. Vanmorgen om 10 uur. Amen. We waren ordinale collega voorgangers. En we danken ook aan Tangi voor Abundidis. Amen. Dank u, Heer Jezus. Lobiwa Midoro. En dan praat ik vandaag naar jullie Lobiwa Abra Abunyuzu voor Masra Jezus. Die verander Libi. Het is geen goede nieuws van iemand in het verleden. Geen goede nieuws van iemand in de toekomst. Geen goede nieuws van iemand met een andere naam. Nono. Ego Abra Jezus. Omdat na inwa wang, na asma di garoji, lobi wang, enige sma na ondro hemel, voor libi sma kafini jepi. De Bijbel zegt in Romeinen 1 vers 6, in een heel bekende vers, dat want ik schaam mij het evangelie niet, toch, want het is een kracht Gods tot behoud voor ieder die gelooft. Ik schaam mij het evangelie niet. En le bon voor de situatie in Suriname, dan weten wij dat akondredis abi gado van oudo. Akondredis abi jepi van oudo. Akondredis abi koning Jezus van oudo. Amen. Wanneer we praten over het goede nieuws, dan weet ik dat no one tranjonsu moro da anjonsu lobiwang fu masra Jezus. Une shenje? Ik kan naar Libi. Amen. Is een na wans verlusumi. Tiede familie je Jeremi jana gado verlusumi. Amen. Door Jezus. A evangelie aan gewoon wat mooi boskopu. Lobi om een krachtig voor gado die verlusu Libisma. Niet alleen, maar hij verander Libisma. Hij verander levens. Hij verander sma van de richting. Toch, maar ze hebben iemand crimineel. Het is een heel rustige en nette persoon. Lobby was smaam, die bij Libi was jij jouw Libi. Een heer Libi voor de man die zich verandert. Garanobun. Hij is zeer goed. A Bijbel is zo, wie Lobby was dat. Voor een smaam die kon naar Jezus veranderen. Amen. Remember wat man in de Bijbel, Zacchaeus. Zacchaeus ben de man, ze hebben pikkie lantimoni en hebben druk den smaam. En hij de man die bij Abi. Hij was een vermogend mens. Hij bij Abi omdat. En hij ben de man een rechtvaardig man. Hij ben druk dus man. En hij ben teki moro. Leksa ben moest teki. Toch? En, maar die amit naar Jezus. Lobby van Bijbelboeken leer wie. Dat amand is totaal veranderd. Die amand is met naar Masra Jezus. We zien dat voor amand die bij greedy. En juist. En bij je voegi. Dat is Masra op en dag met je meer dan dat die betekent. Masra, leg je me verklaar. Dat is maar die bij me vervoeren. Moet je er zo min maal meer. Lobby wat ik al is, is na in Lucas 19. En met naar Jezus en veranderen met tegen je ba. Dat in was maar die met naar koning Jezus. Libi en verander. In was maar die met naar Masra. Want transformatie moet zo'n presie. We zien hetzelfde in Saulus. Toch? Later, we zijn bij Paulus. Heel bekend. Ja, man voor Gado. Man die Gado raak en veranderen. Maar man die zou voor vervolging toe. Naar in een passie voor Masra.
Saulus lobi wang, ben de wang vervolger. Saulus ben de wang man, die ben lombak a gemeente voor Masra. Saulus ben de wang man, die ben shi a gemeente voor Masra lek wang. Wang groepus ma di, ja, a ben shi de lek wang sekte. Wang groepus ma di, long e broei a her pres, a her gebied. En a tak roeide ma di uit. Want volgens zijn leri, ja, a leri sa be kisi uit de schriften. A leri voor de bigima van wel eer. Dan, aan de man, aan de macht de man die schrijft. Maar we zien dat op weg naar Damascus, die Masra nak en trouwe. En Masra tegen dat, na mij vervolgen, na mij baka jude, lobby wang, die aan mij naar een Masra drapen. Ik kan tegen dat, Saulus libi, verander totaal. En precies lef van Bijbelboeken betekent, Amansi of Firi, ou leri sabi, zij betekent voor dini Masra. Ou tjara evangelie, ja, die voerus ma, met name de heidenen. Maar, ou gedoro voerupina. Maar we zien dat kalibi van man is veranderd totaal. Amen. Halleluja, Handelingen 9. Lobby wang, wil is dat door dat Maar ook toen mijn memory actori voor een man die bij de na BRP. Ja, een man die bij de bezeten tot en met een libina in die grebi. Ketti, na bij mijn tijama, en brok uit een Bijbelboek taki. Wat zien wij gebeuren, lobby, want die man die niet met een masra. En dat die libre bij die barik ba. Jezus, zei je kon doen, ja, Jezus. Hij begi, hij bevi, den jeje na ineng. Poor we, mano, send me go drabe, send me go in de hagu. Lobby wan nanga bevi, nanga bari. En Masra, pot amadis free lobby wan. Maar het mooie voor atori dis lobby wan, dat die amadis kon free, a een zo bezeten man, kan getuigen over de bigis en sa Masra doen na ineng, libi. Totaal veranderd. Bij die dieper woon kieren. Bij die dieper bechare kwa verkeerde richting. Lobby wat we zien aan man die snow. Lobby wat totaal veranderd. Totaal. Een totaal nieuwe mens. Ik getuig voor de weldaden voor Gado. Ja, dat na Masra verandering. Oh, wat groot, groot en goed is onze God. Amen. Halleluja, mijn lobby Masra. Die is Bijbelboeken tegen mij daarom. If you look on in 2 Korinthe 5, vers 17. Toch? En hij tak drapen taki. As Masra kona Masra na wan nieuw schepping. Toch? Het oude is voorbij gegaan. Zie, het nieuwe is gekomen. Alles ma die kon miti, die kon connect naar Jezus. Lobby wan etron wan nieuw sani, een nieuwe schepping, opnieuw gemaakt, opnieuw gecreëerd, opnieuw geschapen. Toch? En dat is toch geweldig. Dat want ik wil hier een nieuw mindshift en depressie. Maar ook toe, lobby wat je relatie naar Gado, die de zonder zonde is, wordt hersteld. Ja, vanwege Jezus. Het bloed van Jezus, zij was zonde geweest, zij je accepteert. En beleid dat ja, jullie zijn nog boom. Je bent liefde van zonder. Ik ben met voor een voetje. Je bent een zonde geboren zelfs. En dat moet zitten. En dat kan alleen door Jezus. Ja, je wordt een nieuwe schepping in hem. Dank u, Heer Jezus. Een nieuwe schepping. Mijn loba Masra die zei. Loba, ik wil doorvoeren naar Jezus. Ik wil verteren, maar. Abra, Jezus. Ik kan niet gaan met je liefde veranderen. Met je liefde. Maar het gaat om je bestemming, je eeuwigheid. Ja, want alle diebesjes maar even veranderen naar grondtappen. Zoals maar bij de wanboesma, ik kon takroesma. Zoals maar bij de wantrouwma. Hij kon trouwma zijn niet trouw. Zoals maar nooit bekierisma, maar plotseling. Hij trouw een moordenaar. Maar het gaat hier sec om het feit, lobby, want, dat hij wansma naar een bestemming. Ze hebben de verkeerd aan einde voor een liefde voor jou, voor een rit voor jou. Naar helfaya. En je meet naar een Masra Jezus. Het betekent dat dat bestemming voor jou de hemel kon zijn. Amen. Halleluja. Prijs de Heer. Lobby wan, mek wie dinkara, mek wie wakabaka Jezus. Oh, mi lobby Jezus.
Lubiwang Masra Gado Redewi door haar wedergeboorte en haar vernieuwing door de Heilige Geest. Dat de Bijbel boeken tegen wie? Na ini tutus. En met wie horen godoro. De Bijbel zegt in Johannes 8 vers 36, Lubiwang, dat wie de Zoon heeft vrijgemaakt, die is daadwerkelijk vrij. Amen. Je ziet er op je verandering. En dan kijk je naar je beliebe. Te wie niet naar een masra. Lopen we dat we vrij. Tot dan waren we nog in katibo wie die slavernij eten. Misschien niet lichamelijk. Toch? Maar geestelijk. Want tijden. En telk je niet naar een masra. Lopen we dan je eten totaal vrij. Halleluja. Dank u Jezus. De Heer Jezus was ook weer naar hemel. Lobiwan tegen die zippel van tegen de voor de go dat in Marcus 16 drapen gaat daarheen en predik het evangelie aan ieder aan de hele schepping. Chara bunyusu ji alasma, charingi alasma, panya anyusu, amen. Zodat sma de behouden, de man die bribi of de behouden, de man die ne bribi, el deserf kiezen voor golasi. En mijn loop bakker dat zei dat zo mooi dat en deze tekenen zullen de gelovigen volgen. Toch hij tak abra de marki die owaka naga den bribiwang. Ja, bika, you know, de zomaar moro, je de ambassadeur, je de chief of alibigado, vol met kracht. Amen. En dat nama gevolg lobbywang voor aanraken, feit dat je kon de wananga masra, dat ook to biggie blessie. Ja, die e waka mee nanga u, e volg u. Matthäus 28 vers 19 is heel bekend bij u alle, bij velen van u. Ja, send een discipel ook toe van, go heen en make den discipel, alle volken tot mijn discipelen. En dopu ding, toch? Na ini aneem voor dat papa, dat man piking nanga da santai. En leer ding voor onderhoud. Alla sami leer u, alla sami commandeer u. Prijs dan neem voor Jezus. Lubiwang. We abba opdracht. We abi a commanderi. Lobiwang fu panya abu nyonsudis. Omdat we alla ebribi. Dat al woord to disi. A evangelie dis. Na evangelie sa e verander levens. Mek wie boek wie de vader. Wet ak yu grantang ina ina neem fu Jezus. Garamasra. A enige passie. Die u creëer gilibisma. A enige passie. Die deji libisma. Oefen je libi futego. Grantang in Masran dat je bless de lespeci arkiman. Terwijl de Heer je woord toe, de arki je woord toe. Na in aan neem voor Jezus. Lobiwang, mij nodig je uit je diensten te de manten. 10 euro na in de gemeente. Jezus de cornerstone, abrikoosweg nummer 80. 10 euro mantelijk met dat ik bij alle de gemeente voor wie na Frans-Guyana, Mungo, meer zorg. Paramaribo, Wanika, overal waar we zijn starten we vanmorgen om 10 uur. En u bent van harte welkom. God bless you. En Tewantralis Baka, na ina ning voor koning Jezus.

0: Verdient u minimaal 5000 SAD per maand, bent u tussen 21 en 60 jaar en rekeninghouder van DSB, dan is dit het moment. Kerpelani introduceert de samenwerking met de Surinaamse bank DSB. Een unieke persoonlijke lening waarmee u uw dromen snel en eenvoudig kunt realiseren. Laat tot 100.000 SRD gemakkelijk en snel financieren tegen de laagste rente van slechts 0.75% per maand met flexibele looptijd en terugbetalingsvoorwaarden, 0% aanbetaling en snelle goedkeuring. Met de unieke Kerpelani DSB PL kunt u van alles en nog wat aanschaffen bij Kerpelani. Vraag via de kredietafdeling in een van de Kerpelani winkels naar alle informatie. Kies voor de unieke Kerpelani DSB PL om uw dromen te realiseren. Kerpelani, save and enjoy.
1: Gi ala yu blessing yang, yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelmina Straat nummer 93, vlak tegenover de Pater Weidmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presie, pika horo aan face, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pika horo you fesa. En terwijl je geniet, we set aan nyang fu bless you tong. Kom daarom langs aan de Wilhelmina straat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Die Allah you blessing yang, Yum Dena Wilhelmina Fast Food Restaurant.
2: Thank you, cause you keep on blessing.
3: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
4: Na lang wachten is het zover. De Zonen Gods present Rebuilding David's Tabernakel met niemand anders dan Mercy Siwo. Live in concert in de Live Entertainment Center, de voormalige Flamboyant Park. Ze wordt bijgestaan door top Surinaamse artiesten zoals Kenya Domini, Ricardo Harderwijk, Raf Shanko, Eugène Mijn, Peter Domini en Mama Kalo. Dit moet je dus dan meemaken. 7 augustus 2026. Om 7 uur is de inloop en we starten precies om 8 uur. Een kaart kost 1000 SRD in de voorverkoop. Voor VIP-reservering kunt u bellen of appen naar 8379-348. De kaarten kan je kopen bij Digital Block aan de Domineestraat. Go to Latour. Voor de Siri Hotspot Nieuweer. Mausa op het nummer 7261624. Frans Uyana kan je bellen op het nummer 594-694-136540. Deb Stomerij aan de Indira Gandhiweg. Lely Dorp, RGD, Blauw Stand. Mungo op het nummer 8260317. En Flo's Barbecue. Merci Siwo, live in concert.
5: Ga je binnenkort op vakantie of wil je online shoppen en heb je nog geen creditcard? Dan is dit het moment om een DSB Easykaart aan te vragen. Vraag voor 1 augustus jouw Easykaart aan en profiteer van een exclusieve actie. 1 jaar geen jaarlijkse kaartkosten en geen transactiekosten tot en met 31 december 2026. Aanvragen kan makkelijk en snel via www.dsb.sr. DSB, mijn bank, mijn manier van bankieren. Thans vragen wij uw aandacht voor een bekendmaking van de NV Surinaamse Waterleidingmaatschappij in verband met aanscherping van de aanpak van betalingsachterstanden. De NV Surinaamse Waterleidingmaatschappij SWM zal binnenkort de aanpak voor het terugdringen van betalingsachterstanden verder aanscherpen. De nieuwe maatregel houdt in dat De uitvoeringsuren van de afsluitwerkzaamheden worden uitgebreid. Bij huishoudens waar de watermeter niet toegankelijk is, er op de berm zal worden afgesloten. De gemaakte kosten hierbij zijn voor rekening van de klant. De SWM roept klanten op betalingen tijdig te verrichten, zodat onnodig ongemak, extra kosten en een eventuele onderbreking van de watervoorziening kunnen worden voorkomen. Namens de directeur van de Surinaamse Waterleidingmaatschappij, Dr. C. Linga.

0: Het is 8:00. Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
1: God zegen, geliefde luisteraars. Ik groet u allen in de wonderbare naam van Jezus en ik heet u van harte welkom op dit programma bij Een Goed Begin. Ik ben moeder David Hira, verbonden gemeente Revival Center en het is vandaag wederom een voorrecht om u te mogen bemoedigen uit Gods woord. Amen. Laten we bidden. Vader, ik dank u deze dag, Heer. Vader, Heer, dat u ons helpt, Heer. En Vader, Heer, dat u ons sterkt, Heer. En we bidden, Heer, deze dag, Heer, dat uw woord, Heer, een zegen mag zijn, Heer, voor velen, Heer. En licht mag zijn, Heer. In Jezus' machtige naam bidden wij dat vandaag, Heer. Amen en amen. Zo, geliefde luisteraars, we gaan naar een bekend passage. Kronieken 4, vers 9. Daar staat geschreven dat Jabes was de aanzienlijkste onder zijn broers. Zijn moeder had hem Jabes genoemd, want zij zeide, ik heb hem met smart gebaard. Jabes nu riep de God van Israël aan met de woorden, wil mij toch overvloedig zegenen en mijn gebied vergroten. Laat uw hand met mij zijn, weer mij het kwade, weer van mij het kwade, zodat mij geen smart treft. En God schonk wat hij had gevraagd. Geliefde luisteraars, kennen dit verhaal van Jabes. Hij was de aanzienlijkste, hij was de gezegendste onder zijn broers. En zijn moeder had hem Jabes genoemd. Want zeide zij, ik heb hem met smart gebaard. En het is heel vaak zo dat wanneer de Heer ons wil zegenen, dit gaat niet gewoon dat we morgen direct dat wij gezegend worden. Nee, er is een proces, maar de Heer gaat ons zeker zegenen. De Bijbel zegt, het einde van de rechtvaardige is zijn zegen, is zijn overvloed. Het einde van u zal in overvloed zijn, het einde van u zal in zegen zijn. Uw einde, de Bijbel zegt dat hij een besloten, een geweldige, een volkomen goede einde heeft. Amen, heeft een goede einde voor iedereen. Maar het begint vaak niet zo. De Bijbel zegt hier dat Jabes was de aanzienlijkste onder zijn broers. En zijn moeder had hem Jabes genoemd, want ze zei, ik heb hem met smart gebaard. En soms kan het zijn in je leven dat je door heel veel smart bent heen gegaan. Dat ineens gewoon smart. Je hebt mensen die hun naam, amen, hun naam, men kent hun naam niet meer. Men kent hem aan de hand van dat probleem die ze dragen. De Bijbel zegt in Marcus dat er een vrouw was die 12 jaar aan bloedvloeiing leed. 12 jaar lang. Die naam van die vrouw is er niet. Amen. Enige wat er van die vrouw is, was ze had bloedvloeiing en niemand raakte eraan. Niemand wist wie ze was. Tenzij dat men wist dat deze vrouw een bloedvloeiende vrouw was en niemand in de buurt wil komen, want ze was onrein. En ze raakte de Heer aan. De Bijbel zei, Jabes was de aanzienlijkste. Jabes nu riep de God van Israël aan. Hij riep de God van Israël aan. Je ziet dat er is iets in gebed. Hè? Gebed is zo'n machtige wapen. Vandaag dacht ik nog dat men vaak zei, ja, maar niet alles is bidden, bidden, bidden, et cetera, et cetera. En de Bijbel zegt, gij hebt niet omdat gij niet bidt. Want als je niet bidt, is er geen geloof. En als er geen geloof is, heb je niets. Want wie tot God komt, moet geloven. Amen, want zonder te geloven, moet iemand niet menen iets van de Heer te ontvangen. Zonder geloof moet je niet menen dat je iets van de Heer gaat ontvangen. Amen, Jacobus 1 vers 6. Want wie tot God komt moet geloven dat hij bestaat en een beloner is van wie hem ernstig zoeken. Er zijn beloningen bij de Heer indien we bidden. Amen, en deze Jabes was een man van gebed. En de Heer had hem aanzien gegeven. De Heer had hem vreselijk rijk gemaakt. En de Heer, de Bijbel zegt van, wil gij mij toch overvloedig zegenen, mijn gebied vergroten, Laat uw hand met me zijn, weer mij van het kwade, zodat geen smart mij treft. Amen. Een tijd komt dat het lijden dat je nu meemaakt, ga je niet meer hebben. Amen. Want God bless you zodanig. In een spangen, noti. Hoort u me geliefde? God bless you zodanig. Je maakt je niet meer druk. Ik gaf laatste getuigenis in de gemeente. Ik zei, ik had 5 SRD. 2 maanden lang. Aan het begin van de bediening. Ik had 5 SRD. 2 maanden lang. En elke keer als ik het wou gebruiken, kwam iemand. En hij betaalde dat ding voor me. En het is een paar keer gebeurd dat vreemden zijn gekomen om voor me te betalen. En ik dacht van, ha? Hoe kunnen deze mensen voor me betalen terwijl ik ze niet ken? En de Heer wees mij dat hij voor me zorgt. En die 5 SRD was meer dan genoeg. Het was net als die vrouw met die meel in die pot. Amen, die handvol meel in die pot. Het was meer dan genoeg. Amen, het was meer dan genoeg. Zo. Maar ik ben niet meer op dat punt dat ik na 5 geloof dat me abi. Nee. Hoort u me geliefde? De smart die je hebt gekend in het verleden, ga je op den duur niet meer kennen. Wil mij toch overvloedig zegenen? Dat is wat uw toekomst is. Dat is wat de Heer met u gaat doen. Dat is wat de Heer u wil. Wil gij mijn gebied vergroten? Amen. Ik zie dat vanaf vorig jaar dat de Heer mijn gebied vergroot. Amen. Met land. God heeft want toegang hier en daar. Amen. God heeft ook waar ik ben, heeft hij mijn gebied vergroot. Prijs God. Prijs God. Amen. De Heer heeft mijn gebied vergroot. Ik ben niet goed alleen gezegend met kleren en een auto. Nou. Amen. De Heer vergroot uw gebied. En weer mij van het kwade, zodat mij geen smart treft. Al zien dat de sleutel hiervan is dat Jabes een man van gebed was. Amen. Jabes bad tot de Heer. En de Heer maakte hem de aanzienlijkste. Dat wil zeggen, hij had het recht van eerstgeboorte. En om aanzienlijk te zijn, om rijk te zijn. Eerstgeboorte is rijk, hè. Je bent dubbel, je krijgt dubbel zoveel. Je krijgt dubbel zoveel aanzien. Recht van eerstgeboorte is ook dat je lang gaat leven. Amen. Je hebt kracht. Je bent de eerstgeboorte in kracht, de eerstgeboorte in hoogheid. Eerstgeboorte aanzien. Amen. De Heer zegent je met aanzien. De Heer zegent je met dubbel zoveel. Toen, als we horen over die salving die van Elia op Elisa was gegaan, was niet dat toevallig dat Elisa het dubbele had van Elia. Nee, dat onder de zonen van Elia, dat Elisa de aanzienlijkste zou zijn. Hij was de aanzienlijkste in alles, in geld, in kracht. Amen, wonderen tekenen gebeurde dubbel zoveel in Elisa's bediening. Amen, er waren veel wonderen en tekenen die gebeurden in Elisa's bediening. Elisa had dubbele autoriteit. Amen, Elisa sprak tot koningen. Elisa had zodanig veel aanzien dat die geweldige grote leger aanvoerder van Aram. Hij kwam thuis bij hem om hem te zien. Elisa en Guadoro zien niet eens. Hoort u mijn geliefde? Dat grote mannen en hooggeplaatste mannen komen zoeken naar u. Huh. De Heer verhoogt u in hoogheid. De Heer doet dingen in uw leven. De Heer maakt dat de wereld Elisa, niet alleen Israël kende over hem. Men sprak in het huis van de koning. En onder de mensen daar sprak men, in de andere landen zei men over, er is iemand in Israël die weet wat je in je binnenkamer bespreekt. Amen. Wat een geweldige salving was dat. Wat een geweldig ding. Zo. Maar Jabes bad. Amen. Jabes bad tot de Heer. En het begon met smart. Als je ziet dat je onterecht leven verliest. Onterecht is er smart in je leven. Je leidt voor Christus. Terwijl je niets hebt gedaan. Je leidt. Er is een zegen erin. Er is niet alleen een zegen in uw toewijding. Alhoewel uw toewijding grote zegen heeft hoor. Amen. Als je toegewijd bent aan de Heer. Maar er zijn ook dingen dat de Heer je door lijden zal laten heen gaan. Amen. En onterecht lijden. Amen. Dat mensen misschien schande hebben gegeven. En onterecht zijn die dingen gebeurd in je leven. En de Heer laat je erdoor gaan. maar er is een zegen in lijden. Ik geloof dat de Heer Jabes verhoogd, omdat hij door smart is heen gegaan. Wanneer we door smart heen gaan, dan is er een nieuw seizoen waar de Heer ons gaat verhogen. Zit u bij Job? Job ging door een seizoen heen. Hij ging door smart heen, maar daarna, hij bezat het dubbele. Hij bezat het dubbele. Hij bad zelf voor die vrienden, ze hebben kot odojeng. De mati kot odojeng. Amen. Deze tijd wees je vaak tak jongen. Dus ook odos mij koti. Amen. Men kan niet meer iets recht aan je zeggen. De takiwa odo. Amen. In het huis van God moet het niet zo zijn. Amen. Wanneer je predikt, predik het woord dat God je gegeven heeft. Nogo priki kot odojeng ala zoet mij boy. Amen. Bekering is bekering, maar voor kot odo, als je iets niet recht kan zeggen, dan heb ik wat akewa odo. Ik vind van, ach man, die dingen moeten we achterwege laten, man. Amen. Wanneer je predik het woord van de Heer, dat ook je woord toe dan. Predik je dat, maar als je met allerlei soort odo's op mensen afkomt, dan je bedienen, nou hoort toen si langa ook toe. Amen. Zo, wanneer de Heer ons brengt door smart, amen. Hoe is ons houding in die tijd van smart? We zien dat Jabes, hij bad tot God. Jabes nu riep de God van Israël aan. En hij zei, wil gij mij overvloedig zegenen, mijn gebied vergroten, laat uw hand met me zijn. Amen. Als we iets van de Heer vragen, laat het zijn dat zijn hand met ons is. En weer mij van het kwade, zodat mij geen smart treft. En God schonk wat hij hem gevraagd had. En ik geloof dat, omdat hij door ook een seizoen van smart is geweest. Iedereen die door een seizoen van smart is geweest. De Heer komt om je te zegenen. We zien het bij Hannah. Hannah bad, want ze ging door beledigingen van de andere vrouw die wel kinderen had en zij geen kinderen had. En we zien het bij Lea. We zien het woord van God. Amen. Uw christelijke wandel gaat nooit gewoon zo over een leien dakje gaan. Amen. De Heer gaat u overwinning geven. Maar het begint ergens. En het lijden van Christus moeten we omarmen. Amen. Het lijden van Christus. Het lijden van Christus in ons leven is. Dat wij het lijden van Christus. Dat wij verdragen om Christus wil. Amen. Dat is er een geweldige zegen daaraan verbonden. Laten we bidden. Vader, ik dank u mijn God Heer voor deze dag Heer. Leg deze dag in uw handen. Dat wanneer het lijden van Vader, Heer, komt, Heer, om voor u te leiden, Heer, dat wij, mijn God, Heer, het zullen omarmen, mijn God, Heer, dat we het zullen herkennen, want soms herkennen we het niet, maar ik bid, Heer, deze dag, Heer, dat we het herkennen, dat het uw vorming is, dat we het herkennen, dat u het bent, Heer, en ik dank u, mijn Heer, en mijn God, Heer, deze dag, Heer, Vader, Heer, dat u ons helpt, dat u ons zegent, Heer, Vader, Heer, wil mij toch overvloedig zegenen, mijn gebied vergroten, dat uw hand met ons is, weer ons van het kwade, zodat ons geen smart treft. In Jezus' naam. En zo proclameer ik over uw geliefde, dat de Heer uw gebied mag vergroten, dat de Heer u mag zegenen, dat de hand van de Heer met u mag zijn, dat er overvloed mag zijn in uw huis, dat uw schuren gevuld zullen zijn, dat er overvolle maat in uw schoot wordt geworpen. In de machtige naam van Jezus bidden wij vandaag dit. In Jezus' machtige naam. Amen en amen. Zo, God zegen, geliefde. Bless you.
0: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.
2: Hallo, ik ben Mirko. Ik hou van Harry Door Shadow.

0: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf /reliance.sr voor meer informatie.
1: Weet jij wat syfilis is? Syfilis is een seksueel overdraagbare aandoening. Veroorzaakt door de spirogeet Treponema pallidum. Dit is de meest gevaarlijke SOA voor een ieder als het niet tijdig wordt ontdekt. In het bijzonder voor de zwangere vrouw en haar ongeboren kindje. Het is een bacteriële ontsteking die het slijmvlies van penis, vagina, anus of mond aantast. Zoenen is dus ook besmettelijk als er zweertjes in of rond de mond zijn. Zwangere vrouwen presenteren zich met de vlekken op de handpalmen en voetzolen. Deze kunnen zich ontwikkelen tot pijnloze wondjes, waardoor de diagnose vaak wordt gemist. De baby kan in de buik overlijden, te vroeg geboren worden, doodgeboren worden, direct na de geboorte overlijden of met afwijkingen geboren worden als de moeder niet behandeld wordt. Syfilis is indien tijdig ontdekt volledig te genezen. Zodra men een zweer ontdekt, moet men direct naar de dokter en de partner ook. Safe sex. Gebruik condooms. Voorkom ziektes en zwangerschap. Dit was een presentatie van SOR Optimist International Club Paramaribo in samenwerking met haar partners.
2: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
3: Hey Rui, bij HSDS Online kan je alles kopen hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik het sneller.
2: Liefste tante Ascrivi, wij zijn weer mee in de acte, jong. Wat denk je nou niks te doen?
3: Je hebt niet
2: dingen aanbesteld, Rui. Nou, Sam, tante, die zat ik om mijn phone voor Chimboy Ting. Dat ben ik wel haast in mijn hoofd. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
4: Wie are you? Wie are you?
5: Boy, mi ma clara ozo. Mala san op prijs. Plus aan de chapkos, mala? Aan mijn kwaliteit, toch?
6: Hey broer, no stress you a day. Ino jere. Historex abuan new verfi. Verfi.
5: Huh?
6: Verfi.
5: Verfi? Dat zei dat ie.
6: Verfi. Nayeri, nayeri. Dofi, dofu. Toelies mi tegi, ba. Verfi. Na a new merk, en a verfi disi. Giu, na voordelig tori, ja. Ama op waterbasis, acrylatex, mat, na a zijde glans. Voordelig tori, voor alfa jo bouw. Dus, if mi bede you. Mi bo verfa a verfi, er. Verfi, by Historex.
7: Een kwart eeuw aan lofprijs,
8: aanbidding en muzikale excellentie.
7: Dat moet zeker gevierd worden.
8: Het jongere koor
7: onder leiding van Ellen Terborg Douglas.
8: Nodigt u van harte uit voor het jubileumconcert.
7: Redeem 25 jaar.
8: En celebrate. Sing a new song.
7: Op zondag.
8: Zondag 2 augustus 2026 van 7 uur 's avonds tot 9:30.
7: In het Azuria Event Center.
8: Kom en geniet van een inspirerende avond vol prachtige gospelmuziek. Met speciale gastoptredens van
7: de Happy Song Singers.
8: Educeer uw kinderkoor,
7: Logan Scott en Noel Wilson.
8: En Advent Praise.
7: Kaarten die zijn verkrijgbaar voor slechts 500 SRD.
8: Bij de Adventzending aan de Brumastraat, het Surinaams Bijbelgenootschap.
7: En bij de leden van het jongere koor Redeemed.
8: I will celebrate and sing a new song.
7: Mis dit niet.
8: Zondag 2 augustus 2026.
7: Van 7 uur 's avonds.
8: Tot 9:30.
7: In het Azuria Event Center.
8: Kom en sing a new song.
7: Ino mag mee zingen.
9: Ga je binnenkort op vakantie of wil je online shoppen en heb je nog geen creditcard? Dan is dit het moment om een DSB Easykaart aan te vragen. Vraag voor 1 augustus jouw Easykaart aan en profiteer van een exclusieve actie. 1 jaar geen jaarlijkse kaartkosten en geen transactiekosten tot en met 31 december 2026. Aanvragen kan makkelijk en snel via www.dsb.sr. DSB, mijn bank, mijn manier van bankieren.
10: De nieuwste Parbode ligt nu in de winkel. In haar kofferverhaal onderzoekt Parbode de status van ons gebouwd erfgoed. Dit gaat ten onder aan sloop, brand, verwaarlozing en nieuwbouw. En dat terwijl er miljoenen dollars worden geleend om onze panden te herstellen. Heeft het allemaal nog wel zin? Verder in het magazine. Parbode kocht groenten op de markt en liet die testen in het lab op pesticiden. De uitkomst is verrassend. We besteden aandacht aan de kansen op een olieramp, HIV en mentale gezondheid met een reconstructie van de fatale nacht in Kommerwijnen. Hoe kon dat gebeuren? Dit alles en nog veel meer lees je in Parbode Magazine voor maar 250 SRD. Meer weten? Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief Parbode Extra via www.parbode.com en volg ons op Facebook.
9: Thans vragen wij uw aandacht voor een bekendmaking van de NV Surinaamse Waterleidingmaatschappij in verband met aanscherping van de aanpak van betalingsachterstanden. De NV Surinaamse Waterleidingmaatschappij SWM zal binnenkort de aanpak voor het terugdringen van betalingsachterstanden verder aanscherpen. De nieuwe maatregel houdt in dat de uitvoeringsuren van de afsluitwerkzaamheden worden uitgebreid, bij huishoudens waar de watermeter niet toegankelijk is, er op de berm zal worden afgesloten, de gemaakte kosten hierbij zijn voor rekening van de klant. De SWM roept klanten op betalingen tijdig te verrichten, zodat onnodig ongemak, extra kosten en een eventuele onderbreking van de watervoorziening kunnen worden voorkomen. Namens de directeur van de Surinaamse Waterleidingmaatschappij, Dr. C. Lingam.

0: Goedemorgen, luisteraars, broeders en zusters. Dit is het programma De Hernutter, verzorgd door de Evangelische Broergemeente in Suriname. Wij wensen u een gezegend half uur toe.
1: Onze hulp komt van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot een eeuwigheid en niet laat varen het werk zijner handen. Genade en vrede zijn met ons allen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Geliefde kijkers en luisteraars, broeders en zusters, een van harte goedemorgen. Ik groet u allen in de wonderbare naam van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Welkom in het programma De Hernutter. Ik ben zuster Shirley Carto di Krumo, voorganger van gemeente God is Liefde, de Kampong Baru, Saramaka. En ik heb deze week het voorrecht om u te bedienen met Gods woord. Laat ons bidden. Heilige Vader in de hemel, dank u wel voor deze nieuwe morgen. We danken u dat u deze dag aan ons leven hebt toegevoegd, Vader, in goede gezondheid en kracht. Dank u dat u ons wilt leiden en beschermen en wilt vervullen met uw liefde, met vreugde en met rust in ons hart. Dank u dat wij naar uw woord mogen luisteren en overdenken. Helpt u ons om uw woord te begrijpen, Vader, opdat wij het mogen uitdragen en toepassen in ons leven. Dank u voor vergeving van onze fouten en tekortkomingen en dat u ons wilt reinigen. Dank u, Vader, dat u deze dienst ook wilt leiden door de kracht van uw Heilige Geest. Halleluja. Amen. Broeders en zusters, ik houd u nu voor de dagwoorden van vandaag. Deze zondag is de 8e zondag na Trinitatis. De weektekst is gehaald uit Efeze 5, vers 8b tot 9, waar staat: wandelt als kinderen des lichts, want de vrucht des lichts bestaat in louter goedheid en gerechtigheid en waarheid. Wandelt als kinderen des lichts, want de vrucht des lichts bestaat in louter goedheid en gerechtigheid en waarheid. Vandaag is zondag 26 juli 2026 en de dagtekst is gehaald uit Genesis 45 vers 24. En luidt als volgt. Jozef zei tegen zijn broeders, maak geen twist onderweg. Jozef zei tegen zijn broeders, maak geen twist onderweg. Het leerwoord is gehaald uit Matteüs 5 vers 9 en daar staat: zalig de vredestichters, want zij zullen kinderen Gods genoemd worden. Zalig de vredestichters, want zij zullen kinderen Gods genoemd worden. Het bijbehorend lid: ga uw levenspad in vrede. En Gods genade gaat met u mede, omring u met zijn engelen wacht, dat u heilands hand geleide, dan gaat het, wat u ook verbeide, blijmoedig voorwaarts, dag en nacht. Vaarwel, zo bidden wij. De Heer zij u nabij, vroeg en spade, houd het oog op z'n licht, gedenk ons voor zijn aangezicht. Tot zover de dagwoorden van vandaag.

Ik hou u nu voor de schriftlezing van vandaag, dat gehaald is uit Efeze 5, vers 8 tot en met 14. Want gij wart vroeger duisternis, maar thans zijt gij licht in de Heere. Wandelt als kinderen des lichts, want de vrucht des lichts bestaat in louter goedheid en gerechtigheid en waarheid. En toets wat de Heere welbehagelijk is. En neemt geen deel aan de onvruchtbare werken der duisternis, maar ontmaskert ze veel eer. Want het is zelfs schandelijk om te noemen wat heimelijk door hen wordt verricht, maar als dat alles door het licht ontmaskerd wordt, komt het aan de dag. Want al wat aan de dag komt, is licht. Daarom heet het: ontwaak, gij die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten. Tot zover de schriftlezing van vandaag.

Geliefde broeders en zusters, de weektekst is gehaald uit Efeze 5, vers 8b tot 9, waar de apostel Paulus zegt: vroeger was u duisternis, maar nu bent u licht in de Heere. Wandelt als kinderen van het licht. We hebben vaak last van plotselinge stroomuitval, nietwaar? Wanneer dat 's avonds gebeurt, dan is het pikdonker. En dan gaan we niet de vraag stellen, waarom is het donker? Nee, we pakken meestal snel onze mobieltelefoon of flashlight om licht te schijnen op waar we naar gaan zoeken. Bijvoorbeeld een kaars of een lamp dat met batterijen gaat of gecharged was. Paulus zegt in vers 8, maar thans zijt gij licht in de Heere. Hiermee roept hij ons op om onze identiteit in Christus te kennen. U bent licht. Paulus zegt niet, probeer licht te worden. Hij zegt, u bent licht in de Heere. Net als wanneer we 's avonds de kamer binnengaan en het lamp aanmaken, dan wordt de kamer niet langzaam licht. Klik en het is licht. Zo is het ook met ons. Op het moment dat Christus in ons leven kwam, ging het licht aan. We hoeven niet eerst perfect te zijn, we zijn al licht. Daarom moeten we stoppen met praten en leven alsof we nog in het donker zijn. We horen mensen vaak zeggen, ik ben nu eenmaal zo, na somi de, na somi tang. Nee, je bent een kind van het licht, gedraag je daarnaar. Vers 9 tot 10 geeft aan, laat de vrucht zien. Welke vrucht? De vrucht van het licht. Licht is niet een gevoel, broeders en zusters. Licht heeft vrucht. Paulus noemt 3 dingen. 1. Goedheid. Doen wat goed is voor de ander, ook als de baas niet kijkt. Ook als je buurman je niet bedankt. 2. Rechtvaardigheid. Eerlijke weegschaal. Geen foefjes. Op je werk gaan. Op je werk geen halve dagen draaien, terwijl je wel volledig betaald wordt. En 3, waarheid, zeggen wat je meent. Vers 10 zegt, beproeft wat de Heere wel behagelijk is. We moeten het toetsen, broeders en zusters. Elke keuze, elke post, elk gesprek, stel de vraag, Heer, vindt u dit goed? Vers 11 tot 14 geeft ons aan om de opdracht te kennen. Om welke opdracht gaat het hier, broeders en zusters? De opdracht om de duisternis te ontmaskeren. Licht doet 2 dingen. 1. Het doet niet mee. Licht neemt geen deel aan de onvruchtbare werken. Onvruchtbaar betekent, het levert niks op. Het lijkt even leuk, maar het bouwt niks op. En 2. Het legt bloot. Duisternis houdt van geheim. Zodra je in het licht brengt, verliest het kracht. Dat kan door erover te praten met iemand die je vertrouwt. Broeders en zusters, net als wanneer iemand bijvoorbeeld 's avonds zonder licht rijdt, is dat heel gevaarlijk, hè? Je ziet ze pas als ze vlakbij zijn. Zo is zonde ook. Het rijdt zonder licht, het overvalt. Maar wij zijn geroepen om licht te zijn, zodat mensen de kuilen van de zonde zien en niet erin vallen. In vers 14 worden we opgeroepen om wakker te zijn. Daar staat, ontwaak, gij die slaapt. Word wakker. Sommigen zijn geestelijk ingedommeld. Je bent in de kerk, maar je hart staat op standby. God zegt vandaag, sta op. Christus wil over jou lichten. Broeders en zusters, dit gedeelte dwingt ons om onszelf te evalueren. We moeten onszelf de vraag stellen, waar loop ik nog in het donker? Bijvoorbeeld, welke gewoonte, welke gesprek breng je niet in het licht bij God? 2, waar kan ik licht brengen? Bijvoorbeeld op je werk, in je gezin, op school, 1 eerlijk gesprek, 1 goed gebaar. En 3, waar moet ik wakker worden? Bijvoorbeeld, in hoeverre verschil ik tussen toen en nu?
Broers en zusters, het gaat er niet om dat wij harder ons best moeten doen om licht te zijn. Het gaat erom dat Christus zijn licht over ons schijnt. En als we blijven wandelen in het licht, dan zien mensen niet ons, maar ze zien Christus door ons heen. Halleluja. Amen.

Laat ons bidden. Heilige Vader, dank u wel voor uw woord dat wij vandaag mogen overdenken. Dank u dat u ons door het gedeelte in Efeze 5 ons herinnert wie we zijn in u en dat het ons streven moet zijn om ook het licht te zijn in deze kapotte wereld. Heer Jezus, u bent het licht van de wereld. Helpt u ons om ook als u licht te schijnen. Overal waar we ons bevinden en waar we ons mee bezighouden. Maak ons wakker, Vader. Help ons om te kunnen zien waarin wij verslapt zijn. Het zij in gebed, het zij in onze bediening. Dat wij niet onze wil opdringen, maar uw wil mag geschieden. Dank u dat u ons ook wilt helpen. Dat wij niet onszelf voorop stellen, maar dat u en uw wil centraal mag zijn in ons leven. Vergeef ons, Vader, waar wij verkeerd zijn geweest. Het zij in ons denken als ons spreken. Reinigt u ons, Vader, opdat wij gereinigde kanalen mogen zijn in uw naam. Halleluja. Amen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht lichten over u en zij u genade. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. En

Radio Shalom, uw nationale gospelzender. De juiste vitamine voor lichaam, ziel en geest. Radio Shalom, 94.5 FM, a daily inspiration.

0: slullenfix. Bereid uit kruiden en oliën. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
2: Heb jij binnenkort iets te vieren? Dan hoef je maar naar één adres. Bij Kerpelani vind je echt alles om jouw event next level te maken. En dat begint natuurlijk in de keuken. Of het nou gaat om een lekkere nasi, een flinke pot pindasoep of een verfijnd tastingmenu. Voor elk gerecht vind je een geschikte pot of pan. Met natuurlijk alle bijbehorende tools en accessoires. Het geheel wordt op en top door elk drankje in het juiste glaasje en elk gerecht in fraai servies goed te serveren. De collectie is werkelijk enorm. Voor elke stijl en elk budget. Dus, heb jij binnenkort iets te vieren? Dan kom jij naar Kirpalani. Kirpalani. Save and enjoy.
3: Gi ala yu blessing yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelmina Straat nummer 93, vlak tegenover de Pater Wijdmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur 's morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur 's morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur 's morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur 's middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presi pika horo aan feest, we set yukong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe yuka hoor yu fesa. En terwijl je geniet, we set aan yang fu bless yu tongo. Kom daarom langs aan de Wilhelmina Straat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Yeah. Allah yu blessing yang. Yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant.
4: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Naskip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen, precies zoals jij het wilt. Naskip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Naskip. Altijd vers. Mmm.
5: Zrana Zani, Naskip, Nafi.

Ik ben Michelle Afsinde. Ik ben ondernemer en ik ben lid van Christ Embassy Suriname. En ik luister ook naar Radio Shalom. Radio Shalom, niet alleen radio, maar ook een dagelijkse inspiratie.

Maranatha, Maranatha, de groet vol verwachting naar de komst van onze Heer Jezus Christus op de wolken. Ik ben apostel Hanna Oliveira en ik verzorg dit programma Maranatha via Radio Shalom op 94.5 FM. En Maranatha wordt elke zondagmorgen uitgezonden van 9:30 tot 10:00 en de herhaling is op elke donderdagavond van 6:30 tot 7:00. Ook wil ik de luisteraars herinneren om pen en papier bij de hand te hebben voor aantekeningen over deze serie. Want het begint vele ogen te openen en er beginnen vragen binnen te komen, mensen. Dat is nu al het geval. Een evangelist uit Nederland stuurde al een vraag en ook een compliment over eye-openers. Dus wil ik u voorstellen dat als er luisteraars vragen hebben, schroom niet om te bellen naar Radio Shalom. Telefoonnummer 44-22-630. En voor de buitenlandse bellers natuurlijk het netnummer 597 erbij zetten. Tussen 8:00 's morgens Surinaamse tijd en 2:00 's middags. En u kunt ook mailen naar Radio Shalom RTVS. Of RTV, sorry. ShalomSR@gmail.com. Allemaal met kleine letters. Ik zal het op een gegeven moment opnieuw herhalen. rtvshalomsr@gmail.com. En dan gaan we kijken naar hoe wij dat in een andere editie de vragen gaan beantwoorden. En het programma moet je dus eigenlijk je naam natuurlijk erbij zetten. Maranatha en natuurlijk naar apostel Hanna Oliveira. En ik zal met Gods wijsheid al de vragen beantwoorden tijdens de uitzendingen. Of een speciale editie inlassen voor Q&A of vraag en antwoord. Oké, lieve luisteraars. Vorige week heb ik gesproken over het beeld van Nebukadnezar en de koninkrijken die elk deel van het beeld representeerden. Het gouden hoofd was zijn eigen koninkrijk, Babylonisch koninkrijk. En ik wil u eraan herinneren om het Babylonisch koninkrijk even vast te houden, want hij komt er later in Openbaringen terug. Het borst van zilver, Medo-Persisch, lendenen van koper, Grieks koninkrijk, benen van ijzer, Romeins koninkrijk. Ook dat moet u onthouden, want dat komt ook weer terug. En de voeten van twee componenten, namelijk ijzer en leem, of klei. En ik zei vorige week ook, die twee mengen niet. En het representeert een koninkrijk dat verdeeld zal zijn. En mensen, we zien dat we alle koninkrijken al hebben gehad. Dus wij zitten nu, 2026, zitten we in de era van de 10 tenen. Waar de 10 koninkrijken vertegenwoordigd zijn, die gemengd zijn. En ik heb vorige week in Openbaringen 13, heb ik gelezen dat er een beest uit de zee kwam. En ik heb u verteld dat de zee een mensenmassa, een volkeren en natie vertegenwoordigt. En hij komt uit de zee, dat beest. Dus hij is mens. En ik ga later ook nog zien dat Openbaringen het gaat bevestigen dat de zee een mensenmassa is. De Bijbel is niet moeilijk, mensen. Het is zo mooi hoe de Heer het in elkaar heeft gezet, zijn woord, dat het parallel loopt. Als u het ergens hebt gelezen, moet het weer in een andere deel van de Bijbel voorkomen. En het legt zichzelf uit, maar je moet het goed kunnen lezen en de Heilige Geest natuurlijk vragen om je te leiden. En u gaat zien hoe duidelijk alles wat ik heb verteld weer terugkomt. Hij komt niet alleen. Want we hebben ook gelezen in diezelfde hoofdstuk 13. Dat hij 10 horens en 10 kronen heeft. Dus dat wil zeggen, hij komt tegelijkertijd met 10 koningen of 10 koninkrijken. 10 tenen. Die 10 kronen op hebben. En omdat het beeld van Nebukadnezar op één volgende koninkrijken vertegenwoordigen, representeren de 10 tenen van deze voeten ook 10 koninkrijken. En ze hebben 10 kronen op. We gaan straks lezen over deze 10 koninkrijken. Maar er wordt ook gesproken over 7 koppen. Ik ga het niet opnieuw lezen. Het is goed om de editie weer te volgen.
En de vraag is, wat zijn deze zeven koppen? We zagen dat de voeten van het beeld gedeeltelijk uit ijzer bestaan. En het ijzer die vloeit eigenlijk uit die twee benen. En we weten dat die twee benen het koninkrijk van de Romeinen vertegenwoordigden toen. En diezelfde ijzer die gaat door in die voeten en in die tenen. Dus dat wil zeggen dat uit die tenen het Romeins koninkrijk gaat opstaan. En we weten allemaal dat een van de belangrijkste figuren uit het Romeins koninkrijk op dit moment in onze era de paus is. En dat Rome, zeven koppen, Rome is gefundeerd of gebouwd op zeven heuvels of zeven bergen. U kunt het allemaal nagaan. En dan zult u zeggen, hoe komt het dat na hoeveel jaren die het Romeins koninkrijk weer sijpelt in die voeten of in die tenen? Nou, we gaan terug naar de geschiedenis. En lieve mensen, ik wil u heel duidelijk zeggen dat ik geen enkele denominatie aanval. Ik haal simpel geschiedenis aan. Want door de geschiedenis gaan we zien dat de toekomst zich weer gaat herhalen. 400 jaar geleden heeft Rome door middel van het pausdom geregeerd, ik moet zeggen, als een beest. Over heel de aarde. Alle koninkrijken waren aan Rome onderworpen. En daarom is Rome zo rijk. Er werden landerijen in bezit genomen. Er werden schilderijen in bezit genomen. Er werden hele koninkrijken aan het pausdom onderworpen. En er zijn in die periode, we noemen het een tijd van inquisitie. Er zijn zoveel mensen vermoord. Als je er de straffen waren, niet om naar huis te schrijven. En ik heb het vorige week gezegd van dat onze Heer Jezus Christus ook onder het Romeins Rijk is geëxecuteerd, namelijk gekruisigd, maar ook alle apostelen, met uitzondering van Johannes, die is ook, ze hebben het ook geprobeerd hoor, om hem in kokend olie te gooien, maar het is niet gelukt, zoals die Sadrach, Mesach en die Abednego in die vurige oven. Maar verder, Paulus is onthoofd, alle anderen zijn geëxecuteerd, gevierendeeld, ze zijn omgekeerd gekruisigd, ze zijn door midden geslagen. Dus het Romeins koninkrijk was van ijzer en ze gedroegen zich ook kei en keihard. En er staat ook dat een van zijn koppen in wat ik vorige week gelezen heb in Openbaringen 13, dat een van zijn koppen dodelijk verwond werden, maar dat hij weer herleefde. En dat is wat er nu gebeurt. Want wat gebeurde er? Op een gegeven moment, zoals Nebukadnezar zijn koninkrijk en al die andere koninkrijken een eind aan kwam, zo kwam er ook een eind aan die twee benen van het Romeinse koninkrijk, het Romeinse koninkrijk. En dat gebeurde in 1517 mensen. En we weten allemaal het verhaal van de bekende priester-theoloog Martin Luther, die op een gegeven moment die Bijbel ging lezen, want in die tijd ik ben zelfs ook Rooms-Katholiek geweest en ik heb nooit een Bijbel in de kerk gezien. En in die tijd, om de mensen ook dom of onwetend te houden, werd er nooit een Bijbel gepresenteerd. Maar die priester en theoloog Martin Luther die ging de Bijbel lezen en hij schrok ervan dat het is dat Jezus Christus de prijs heeft betaald voor onze redding. En niet dat je redding moet kopen bij de paus, want zo was het vroeger. Je moest betalen om gered te worden. En mensen gaven ontzettend veel geld om hun redding bij de pausdom te kopen. Die gedroegen zich als goden. En die Martin Luther die spijkerde de 95 stelling op de kerk te Wittenberg. En daar is de reformatie begonnen. Maar ook de protestante kerk. Want hij protesteerde voor het eerst tegen het Romeins koninkrijk. En de reformatie begon en men begon zich af te scheiden van de moederkerk. En zo begon men te zien dat redding een genadegave is en niet iets dat je koopt bij de paus. Maar dat Jezus Christus het heeft volbracht. En dat was een opstand, mensen, van jawel. Ze hebben geprobeerd om die Martin Luther te executeren, maar het is niet gelukt. En de reformatoren en de hervormde kerken begonnen te ontstaan. En men begon genade te preken in plaats van vagevuur en al dat soort dingen. En langzaam maar zeker begonnen
andere stromingen op te staan. Er is zelfs een beeldenstorm heeft plaatsgenomen. En men vernietigt de vele beelden in de Rooms-Katholieke kerken zijnde als afgoderij. En zo begon er een eind aan het Romeins Koninkrijk. Na 400 jaar, vier eeuwen lang. En men noemt die 400 jaar of vier eeuwen wel de duistere eeuwen of de dark ages. Het was zo duister, want niemand kon opstand tegen dit koninkrijk. Dus het wordt de dark ages of de duistere eeuwen genoemd. En zo kwam er een eind aan deze duistere eeuwen. Maar haar dodelijke wond genas en ze stond weer op. Want u ziet, Rome heeft de afgelopen 10, 20 jaren weer opgestaan en begon weer de kerken te roepen van herenig je weer. En zo kon je zien ook dat er een wereldreligie is ontstaan, ook onder leiding van de paus. En dat heet de Christlam. En daar zijn heel veel, denominaties aan verbonden. Je ziet hoeveel mensen bij de paus, grote kerkleiders die gaan bij de paus op audiëntie. Je ziet boeddhisten gaan bij de paus. Hindustanen gaan bij de paus op audiëntie. Alle religieën gaan. En ze vormen één grote religie. En dat gaat onze religie worden. Een wereldreligie zijn ze bezig aan het ontwikkelen. En zo kwam er weer een opleving in het Romeins Koninkrijk. En dat gaat straks een grote rol spelen, mensen. Onthoud dat. Dit is geschiedenis. En ik zeg het altijd, om je toekomst te kennen, moet je je geschiedenis kennen. Waarom? De geschiedenis herhaalt zich altijd. Altijd. En Openbaring 13 lezen we dat die zeven koppen, dat één van ze verwond raakt. En ik vertel u waarom hij verwond raakt en waarom hij weer wordt waarom hij weer opstaat. Niet zeven horens, hè? Want die zeven horens, of die tien horens, dat is het koninkrijk van de antichrist, of de koninkrijken met wie hij gaat samenwerken. Ik wil even Openbaringen 17 lezen, waar ik ga bevestigen wat ik net gezegd heb. De Bijbel, die vertaalt zichzelf, mensen. En dit moet ik even als een soort fundament zetten voor jullie. Waarom? Omdat wat ik de afgelopen periode zie, wat er gebeurt met de humanoids die ze aan het creëren zijn in China. Het is gewoon eng hoe echt de huid die robots hebben. En hoe men zegt dat dit de toekomst gaat zijn. Dat ze de mensen gaan vervangen. Robots die kunnen timmeren. Robots die kunnen opereren. Nu worden er operaties gedaan met robots, maar ze worden nog bestuurd door de chirurgen. Maar ik heb nu gezien dat een robot jou gaat opereren. Nou, dat wordt wat. Want die kunnen ook een malfunction krijgen. En dus ik heb voor mezelf besloten, geen enkele robot die volledig op zichzelf staat, dat noemt men singularity, wanneer een robot dat allemaal zelf doet zonder een mens, dan neemt hij helemaal open. En dat, mensen, ik zei u al in een van de vorige editie, dit wordt totale controle en ons als mens, ik ga het later ook laten zien, dat men ons door de humanoids wil vervangen. De Heer Jezus zegt dat in de einde der tijden het zal zijn als in de dagen van Noach. En waarom heeft God de zonvloed gestuurd in de dagen van Noach? Waarom? Omdat er in Genesis 6 duidelijk staat dat de zonen Gods engelen op een gegeven moment naar de mensenkinderen keken, naar de vrouwen. En ze werden in lust ontbrand over die vrouwen. En ze begonnen met die vrouwen kinderen te krijgen. En uit die kinderen kwamen, dus uit die vrouwen kwamen hybride wezens. Dat is half mens, half demon. En dat waren de reuzen. Goliath was daar één van. En die reuzen werden zo verschrikkelijk groot en begonnen op een gegeven moment alles te eten. En ook die watchers, dus hun vaders, de demonische machten, die begonnen dus eigenlijk de mensen, afgoderij, abortus, hoe ze een wapens moesten maken, geheimenissen die God nog niet aan de mens wilde doorgeven, of helemaal niet, hebben ze aan hun vrouwen doorgegeven. En we lezen zelf, en ik heb het als kind nooit begrepen, dat toen Joshua
met de 12 verspieders naar Kanaan moest gaan, merkte je dat ze terugkwamen met een tros druiven die ze met 2 man moeten dragen. En als je teruggaat naar het verhaal, dan zie je dat 10 van de verspieders heel angstig zijn en zelfs zeggen, we zijn in hun ogen als sprinkhanen. Onze schaduw is van ons geweken. En alleen Joshua en Caleb hadden zoiets van, we maken ze gewoon af. Want die geloofden en waren sterk in hun God. En waarom waren de 10 verspieden? Omdat het reuzen waren. Hoe kan je 1 tros druiven met 2 man dragen? Dat wil zeggen, mensen, deze mannen, die aten niet gewone druiven zoals wij. Die druiven waren zo groot, omdat ze niet als gewone mensen waren. En omdat ze in de tijd van Noah alles vernietigde, heeft God de zonvloed gestuurd. En nu zie je dat de technici, waaronder Elon Musk en al die anderen, dat ze nu hybride wezens ook opnieuw willen creëren en mens en machine willen gaan combineren om weer de wereld over te nemen. Dus ik zeg het u, de geschiedenis herhaalt zich altijd, maar weer in een andere vorm. In een Openbaringen 17, ik hou ontzettend veel van de Bijbel, mensen. Het is een spannend boek. Als ik het lees, ben ik helemaal in die film. Dus ik bid ook dat u honger gaat krijgen om dat woord te gaan bestuderen, want God spreekt heel duidelijk. In Openbaringen 17, vers 9... wil ik even een stuk lezen en wat ik net heb gezegd. Nou, hier staat in vers 9, hier is het verstand dat wijsheid geeft. U ziet dat? Hier is het verstand dat wijsheid geeft. Dus je kunt het begrijpen, het is niet moeilijk. En hij zegt hier, de 7 koppen zijn 7 bergen. Waarop de vrouw Babylon, weet u nog, het eerste koninkrijk, het gouden hoofd van Nebukadnezar was het Babylonisch koninkrijk. Nu wordt Rome Babylon genoemd hier. De 7 koppen zijn 7 bergen waarop de vrouw Babylon gezeten is. Rome is op 7 bergen of 7 heuvels gebouwd. Ook zijn de 7 koningen. 5 ervan zijn gevallen. 1 is er nog en de ander is nog niet gekomen. En wanneer hij komt, moet hij een korte tijd blijven. Daar ga ik een andere keer over praten. En dan zegt hij in vers 11. En het beest, dat was het niet, is zelf ook de 8e. Maar het is uit de 7 van het vaart ten verderven. En de 10 horens die gij zaagt, zijn 10 koningen. Die 10 tenen, zegt Openbaringen duidelijk nu. Die 10 horens, die zijn 10 koningen. Die nog geen koningschap hebben ontvangen. Dat zag Johannes toen nog niet. Maar dat gaat binnenkort gebeuren. En ze gaan het voor 1 uur ontvangen. Dat wil zeggen, briefly, even snel. Waarom? Het beest gaat zijn koningschap met niemand delen, mensen. Met niemand gaat hij delen. Hij alleen gaat alleen heerser zijn. Waarom? Omdat hij gaat kopiëren wat de vorige koninkrijken hebben gedaan. Babylonisch koninkrijk heerste alleen. Het Griekse koninkrijk heerste alleen. Rome heerste alleen. Ze delen hun koninkrijk op hun eer en hun macht met niemand. Dus je ziet het, ze gaan het maar voor 1 uur ontvangen. En zij krijgen macht van het beest. En deze zijn 1 van zin. Je moet goed luisteren, 1 van zin en geven hun kracht, deze koninkrijken, geven hun kracht en macht aan het beest. En dan staat er, deze zullen oorlog voeren tegen het lam. Maar het lam, Jezus Christus, zal hen overwinnen. Want we lezen ook in Daniël, dat wanneer deze koninkrijken, dit beeld staat, gaat er zonder toedoen van mensenhanden een grote steen loskomen. En het zal al deze koninkrijken verpulveren. Het hele beeld gaat kapot gemaakt worden. En daarom zegt de Bijbel hier, deze koninkrijken gaan oorlog voeren tegen het lam. Want hij is de Heer der Heren en de Koning der Koningen. En zij die met hem zijn, en dat zijn wij, de geroepenen en de uitverkorenen en de gelovigen. En hij zeide tot mij, luistert goed,
de wateren die gij zag, die zee die je zag, waarop de hoer gezeten is, zijn naties, menigten en volken en talen. En de 10 horens die gij zag en het beest, deze zullen de hoer haten, nogmaals verdeeld, haten, en zij zullen haar berooid maken en haar naakt en haar vlees eten en haar met vuur verbranden, want God heeft in hun hart gegeven zijn zin te volbrengen en dit eensgezind te doen. Mensen, u ziet het, dat ondanks dat ze samen gaan werken, dat ze toch elkaar gaan eten en bijten. Waarom? Ze kunnen geen eenheid vormen. Leem, klei kan geen eenheid vormen met ijzer. Er gaat rivaliteit zijn. Er gaat gevecht zijn. Er gaat oorlog zijn. Diezelfde Babylon, die hoer, die nu alle eer krijgt. U ziet het, als de pausdom ergens komt, iedereen aanbidt hem. Iedereen komt bij elkaar. Elk land waar hij gaat, al gaat hij in een moslimland, iedereen komt om die man te aanbidden. En hij spreekt grote woorden uit. En u ziet het hier zo, dat God heel duidelijk is in zijn woord. Ik wil verder even dit nog aangeven. Dat op dit moment is er een grote strijd, mensen, in Europa. En de 10 tenen zijn zich via Europa-Unie aan het verenigen. Rome zit in Europa. Dus het beest komt uit Europa. En hij gaat van Joodse afkomst moeten zijn. En we weten dat... Rome, je hebt Joodse Romeinen, je hebt Joodse Nederlanders, je hebt Joodse Duitsers, je hebt Joodse Surinamers, overal zitten de Joden. Dus de Bijbel geeft duidelijk aan dat hij uit de 10 tenen gaat komen, uit het Romeins, uit het Europees Koninkrijk, uit het continent. Maar wat we ook zien, is dat het WEF, World Economic Forum, en ook de World Health Organization, deze grote, organisaties, die zitten allemaal in Europa. Toen er COVID kwam, was het WEF en WHO die alles besliste. En voor het eerst zien we dat er globaal geheerst werd. Voor het eerst na hoeveel jaren dat een paar organisaties uit Europa besliste wat er overal in de wereld gebeurde. Mondkapjes overal ter wereld. Afstand houden overal ter wereld. Prikken geven overal ter wereld. Mensen, wat ik zeg van wat er toen gebeurde overal ter wereld, gebeurt nu weer. Men had nooit gedacht dat iets ooit globaal zou plaatsvinden. Maar omdat het beest een globale en totalitaire

koninkrijk. Eén groot beeld van Shiva staat ze daar. Shiva, de koning van de Hindoestanen, zou je zeggen, staat voor het gebouw van Sun. En wat betekent Shiva? Shiva representeert een godheid van oorlog en vernietiging. Dus zo ziet u dat deze koning Charles is ook een van de grootste leiders van Europa die achter de schermen als Luciferians deze agenda financiert onder de vorm van we moeten letten op het milieu en weet ik veel nog meer. Het is een race tegen de klok, mensen, wie de macht gaat hebben tussen Europa, tussen China, tussen Amerika, tussen Rusland en het Midden-Oosten. En in dit alles probeert men te kijken van wie van ons gaat eerst de grootste leger van humanoids op de been zetten. Wie gaat van ons de beste killer drones op de markt brengen? Wie van ons gaat als eerst de digitale muntheid op de markt lanceren? Wie van ons gaat als eerst de digitale ID uitbrengen? Maar het maakt niet uit wie het eerst gaat zijn in deze race om de totale macht van de wereld te krijgen. We weten één ding. Het gaat om een beest, de antichrist, een mens die het gaat winnen. En hij zal van Joodse afkomst zijn en hij gaat helpen om de tempel te bouwen. Waarom? Hij moet die tempel bouwen, want hij gaat in de tempel zitten als God. En de hele wereld zal achter hem gaan en we zien het dat ze op één klein landje gericht zijn en dat is Israël, mensen. Hou je oog op Israël, want daar gaat alles gebeuren. Ik hoorde Netanyahu laat zeggen dat de tijd is nabijgekomen dat de Messias zich moet openbaren. Maar het is niet onze Messias. Het is niet onze Messias. Zij zijn B. Iedereen wacht op de Messias. Maar het is een valse Messias. Het is een valse Christus die Netanyahu nu pas geleden, een paar weken geleden, zei openlijk waarom ze zitten in de problemen. Dus ze kijken uit naar een iemand die ze gaat helpen met die vrede. En we weten dat de antichrist een vredesakkoord gaat sluiten met Israël voor 7 jaren. En de Bijbel zegt halverwege die 7 jaar gaat hij zichzelf laten zien. Een van de belangrijkste dingen wil ik nog zeggen voordat ik ga eindigen. De hele wereld is bezig met een macht te krijgen om zichzelf te bewijzen. En ze zullen het allemaal doen door artificial intelligence. Het woord zegt het al, artificial. We weten wat artificial betekent. Dat wil zeggen, niet echt. Artificial is nep. Artificial is namaak. Ze gaan een namaak intelligentie doen. Waarom? Het heet niet zomaar artificial. Het gaat nagespeeld worden. Satan gaat hybride wezen namaken, zoals in de dagen van Noach. En toen hij ook die hybride wezens creëerde tussen mens en demonen, was het om de aarde over te nemen. En het belangrijkste is, ze gebruiken ons als mens. Wij mensen zijn altijd de enige die macht hebben gekregen legaal over de aarde. Maar als we onze lichaam en onze kennis geven aan Satan, dan weet hij wel hoe hij ermee moet omgaan. Wij hebben macht gekregen in Christus Jezus. En daarom is het belangrijk, hoe ga je met je lichaam om? Hoe ga je met je kennis om? Want de demonen hebben een lichaam nodig. Ze hebben uw kennis nodig. En alle humanoids, alle artificial intelligence wordt gemaakt vanuit de kennis van mensen. Ze kijken hoe mensen zich gedragen. En wat doen wij? Door social media geven we al onze kennis prijs. We vertellen alles over onszelf. Ze kijken hoe we denken. Ze kijken hoe we ons gedragen. En je ziet die humanoids, die kopiëren ons. Ze weten hoe ze vechten. Ze weten hoe ze voetballen. Maar ze kijken allemaal. Je ziet het hoe ze, als je in die fabrieken gaat, dan zie je iemand boksen en dan zie je die humanoid hem nadoen. Ons denkwijze wordt gekopieerd. Onze emoties worden gekopieerd. Onze gedragingen worden gekopieerd. En aan de hand daarvan worden ze 10 keer beter gemaakt dan ons. Want natuurlijk, we hebben zo een bepaalde capaciteit. God heeft ons een bepaalde capaciteit gegeven om tegelijkertijd te denken. Maar wat doen ze met artificial intelligence? Ze vertienvoudigen de capaciteit van die humanoids, zodat ze ons gaan overtreffen en uiteindelijk ons gaan vervangen. Wees voorzichtig met je informatie. Ik weet dat we eigenlijk al te laat zijn, mensen. We zijn te laat. We hebben al zoveel

0: prijs gegeven van onszelf, dat we, there is no turning back. Maar dit moet geschieden, omdat het allemaal is opgetekend in de Bijbel. Let op wat je post. Let op wat je zegt. Weet u, geef niet te veel van jezelf prijs. Vooral niet van je gezin. Maar uiteindelijk zegt de Bijbel, elke taal, elk volk en elke natie zal dit beest volgen. Dan zij, wier namen staan opgetekend in het boek des levens van het lam. Ik ga groeten, lieve luisteraars. Dit was weer een mond vol met informatie. Maar zoals ik eerder gezegd heb, heeft u vragen? Stuur het gerust naar rtvshalomsr@gmail.com of bel naar 4422630. En voor de Nederlanders of de Antillianen en anderen.
1: Het is 10 uur.
2: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid. Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom, a Daily Inspiration, Not Just Radio.
3: Heb jij binnenkort iets te vieren? Dan hoef je maar naar één adres. Bij Kerpelani vind je echt alles om jouw event next level te maken. En dat begint natuurlijk in de keuken. Of het nou gaat om een lekkere nasi, een flinke pot pindasoep of een verfijnd tastingmenu. Voor elk gerecht vind je een geschikte pot of pan. Met natuurlijk alle bijbehorende tools en accessoires. Het geheel wordt op en top door elk drankje in het juiste glaasje en elk gerecht in fraai serviesgoed te serveren. De collectie is werkelijk enorm. Voor elke stijl en elk budget. Dus, heb jij binnenkort iets te vieren? Dan kom jij naar Kerpelani. Kerpelani. Safe and enjoy.
4: You sabi sana syphilis? Nou, een bacterie e prati a siki disi. You kan kisi syphilis te you abi seks nang awa suma di abi en kabah. Te you no sabi fruku fruku tak you abi a siki. Syphilis na amoro ogri siki di e prati nang a seks. Nomru wang gi umasma di abi bere en gi a piking. Syphilis bakteri e wroko na ini a loli, fumofo, gogo, umasma presi, noso, mansma presi. Bosi serefi kanchari a siki gomoro fara, te asoro de na a ini a mofo, noso lontu amofo. Nono de tatra e shibere uma nanga flaka na ini de anu noso a ondro seifu den futu. Furfuru lisi ismano e gi kraki bika den soro disi no e hati. Bere uma di abi syphilis kan lasi a bere noso a baby e geboro tum si fruku. Te a mama no kisi dresi akan kom psa tu taki a baby e kona grontapu nanga malengri noso dede. Efu yu no dry dry en teki dresi esbiten, a siki disi kan dresi tena ini a rutu fu en. So langa yu siwan soro go wan wan ten na datra. Chari yu patna outu. freiri nangakoni. Where you condom? Noso funo goteki bere, ma outu funo goteki siki. Disi bende wan presteri fu Sor Optimist International Club Paramaribo ini uroko makandra nanga dempatna fueng.
2: Trend Direct. Voor het personaliseren van uw kledingstukken, mokken en diverse geschenken zoals tumblers, klokken en lijsten met hoogwaardige prints. Creëer unieke labelstickers en bedruk hout en leer voor een persoonlijk tintje. Trend Direct, het adres voor uw uitgebreide selectie aan kleding en designertassen. Inclusief parfums, wallets en horloges voor de perfecte finishing touch. Trend Direct, ook voor uw assortiment aan gadgets, waaronder smartphones, bluetooth speakers, oordopjes en diverse telefoonaccessoires om je technologie compleet te maken. Natuurlijk bent u bij ons ook terecht voor reparatie en service. Trend Direct is gevestigd te Lelydorp tegenover Papais of aan de Mahonilaan op de hoek van de Krommelingstraat. We zijn te

Er is Jezus en Jezus alleen. In dit programma is Erik Albergen op zoek naar de essentie van het evangelie. Dit evangelisatieprogramma is bestemd voor een ieder die zoekende is. Ja, het is Jezus en Jezus alleen.

Lieve vrienden, wees van harte gegroet in de machtige en wonderbare naam van Jezus. Een voorrecht om bij u terug te zijn met het levende en inspirerende woord van God. Diep geraakt door de nood die zich vandaag de dag zowat overal op aangrijpende wijze aan ons opdringt, kwam bij mij de vraag naar boven wat ik als medemens voor de nood van deze mensen zou kunnen doen. En hoe de Heer toch kijkt naar al de ellende die zich rondom ons heen afspeelt. Op de stoepen van de winkels, lichamen van mensen zoals u en ik, gehuld in vodden en vervuild, zonen en dochters van een vader en moeder, broers of zusters uit de familie, nu parias, waar de menigte eenvoudig overheen stapt en nog niet eens meer omkijkt. Jonge vrouwen en jonge mannen die iedere vorm van zelfrespect zijn kwijtgeraakt en met een wezenloze blik en uitgestoken hand om een aalmoes smeken. Een afgrijzelijke nood die je aan de binnenkant doet huilen van verdriet om dat aan te zien. Waar gaat deze wereld toch naartoe? De verontmenselijking van de mens is nu een wereldwijd fenomeen of verschijnsel waar nog weinigen van opkijken. Het voelt aan alsof de nacht over deze wereld is gevallen. Onwillekeurig moet ik terugdenken aan mijn jeugd, toen ik de Heer Jezus leerde kennen en Hij mijn hart volledig transformeerde. Ik herinner mij hoe ik vervuilde daklozen achter op mijn motorfiets nam en hun naar mijn huis bracht, hun een bad liet nemen en hun schone kleding en voedsel gaf. Het was de ontferming van God die in mijn hart was uitgestort, die mij dit liet doen. Maar wanneer de discipelen Jezus de vraag stellen wat het teken van zijn terugkomst zal zijn, antwoordt Jezus: en doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde verkillen. Matteüs hoofdstuk 24, vers 12. Is dat vandaag niet het geval? Mensen zijn druk, worden hard en egoïstisch, en de liefde wordt steeds zeldzamer en daarmee de aanwezigheid van God. Waarom anders de woorden van de Heilige Geest? Als wij elkaar lief hebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons volmaakt geworden. In Johannes hoofdstuk 4 vers 12. De aansturing van onze perceptie of waarneming wordt bepaald door de toestand van ons hart. Waar het hart wordt geregeerd door egoïsme of zelfzucht, wordt de nood van de ander als een lastig probleem ervaren dat moet worden opgeruimd. Maar van empathie of inlevingsvermogen, nog ontferming, is er geen sprake. Vandaag de dag zien wij niet alleen rondom ons heen, maar over heel de wereld de woorden door Jezus gesproken dat voor zijn komst de wetteloosheid zal toenemen en de liefde zal verkillen. Die woorden zien wij, en dat overal ter wereld, in vervulling gaan. Moord, doodslag, verrijking van zichzelf ten koste van de ander, politieke corruptie en uitbuiting, en ga zomaar door. Allemaal de zichtbare bewijzen van de verkilling van de liefde voor de medemens.
Jaren geleden bracht Gods geest op indringende wijze dit schriftgedeelte uit de brief van Jacobus onder mijn aandacht. Want, zegt Gods woord, onbarmhartig zal het oordeel zijn over hem die geen barmhartigheid bewezen heeft. Barmhartigheid roemt tegen het oordeel. Jacobus hoofdstuk 2, vers 13. Woorden van Gods geest die ons moeten doen beseffen dat de manier waarop wij onze medemens oordelen, zo zullen ook wij beoordeeld worden, zegt Gods geest. Want met de maat waarmee u meet, zal ook u gemeten worden. Matthäus hoofdstuk 7, vers 2. Als wij hard, veroordelend en zonder genade zijn voor onze medemens, dan zal hetzelfde oordeel ons treffen. Geloof dat ons kan redden van het oordeel onderscheidt zich van doodgeloof door werken van barmhartigheid, ontferming en liefde. Daarom de waarschuwing van de Heilige Geest. Wat baat het, mijn broeders, of iemand al beweert geloof te hebben, als hij geen werken heeft? Kan dat geloof hem behouden? Want gelijk het lichaam zonder geest dood is, zo is ook het geloof zonder werken dood. Jacobus hoofdstuk 2, vers 14 en vers 26. Barmhartigheid, ontferming en liefde zijn het directe bewijs van levend geloof. Dus geloof dat ons redt. Het feit dat Gods geest aan ons zegt dat barmhartigheid roemt over het oordeel, openbaart dat barmhartigheid luider spreekt dan iedere aanklacht. Daarom dat er staat geschreven: zalig de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid bewezen worden. Matthäus hoofdstuk 5, vers 7. Gods oordeel over u en ik, ja, over de ganse mensheid, werd overwonnen door zijn grote barmhartigheid en genade en ontferming. Daarom dat hij in onze plaats stierf op het kruishout op Golgotha. Maar wanneer iemand de woorden van de Heilige Geest niet wil verstaan, met andere woorden, zich niet wil bekeren van de hardheid van hart en meent het recht te hebben de ander te veroordelen en niet te vergeven in plaats van barmhartigheid te bewijzen, dan zullen de woorden van de Zoon des Mensen hem of haar in de oren klinken wanneer hij zegt: gaat weg van mij, gij vervloekten, naar het eeuwige vuur dat voor de duivel en zijn engelen bereid is. Want ik heb honger geleden en gij hebt mij niet te eten gegeven. Ik heb dorst geleden en gij hebt mij niet te drinken gegeven. Ik ben een vreemdeling geweest en gij hebt mij niet gehuisvest. Naakt en gij hebt mij niet gekleed. Ziek en in de gevangenis en gij hebt mij niet bezocht. Dan zullen zij hem antwoorden en zeggen: wanneer hebben wij u zo gezien? Dan zal hij hun antwoorden en zeggen: voorwaar, ik zeg u, in zoverre gij dit aan een van deze minsten niet gedaan hebt, hebt gij het ook aan mij niet gedaan. Matthäus hoofdstuk 25, vers 41 tot en met vers 45. Wie zegt hem toe te behoren, moet ook zijn gezindheid of natuur uitdragen, en niet louter met woorden, maar met daden die zijn natuur zichtbaar maken. Ik ben niet gekomen, zegt Jezus, om te slachten en te verdelgen, maar ik ben gekomen opdat zij leven hebben
en overvloed. Johannes hoofdstuk 10, vers 10. Ik ben niet gekomen om de wereld te oordelen, doch om de wereld te behouden. Johannes hoofdstuk 12, vers 47. Ik ben gekomen om de zonden der wereld weg te nemen. Johannes hoofdstuk 1, vers 29. Dit is de natuur van Jezus. En dit heeft hij zichtbaar gemaakt. Door de zieken te genezen en de gebondenen vrij te maken. De hongerigen te voeden en de zondaars niet te veroordelen, maar te vergeven. Zijn leven was een leven vol van ontferming, bewogenheid, barmhartigheid en genade. De zichtbare bewijzen dat God de Vader ons werkelijk lief heeft en niet wil dat er één van ons verloren zal gaan, maar dat allen behouden zullen worden. Daarom dat onze hemelse Vader de zonden van de totale mensheid op zijn Zoon Jezus heeft laten neerkomen, als ook de straf, de eeuwige dood, opdat wij niet in het oordeel van God terecht zouden komen. Daarom dan ook dat de Heilige Geest zegt: barmhartigheid roemt of overwint het oordeel. En als dat niet zo zou zijn geweest, zouden wij allemaal zijn omgekomen. Want het is Gods barmhartigheid die ons afschermt tegen het oordeel van God. Laat daarom de gezindheid die in Christus Jezus was ook in u gevonden worden. Want een andere zekerheid dat uw geloof u van de eeuwige dood zal redden, bestaat er niet. Want het is de barmhartigheid die het bewijs is van levend geloof. Barmhartigheid brengt de genade voort, terwijl de hardheid van hart het oordeel voortbrengt. Wanneer een wetgeleerde aan Jezus de vraag stelt wat hij moet doen om het eeuwige leven te beërven, dan zegt Jezus: wat staat er in de wet? De man antwoordt: heb de Heer uw God lief en uw naaste als uzelf. Lucas hoofdstuk 10, vers 27. Dan vraagt hij door en zegt: en wie is mijn naaste? En dan vertelt Jezus het verhaal van de barmhartige Samaritaan. En met dit verhaal stelt Jezus het geloof van de Farizeeërs aan de kaak. Of anders gezegd, hij laat hen zien dat hun geloof zonder werken dus doodgeloof is. Want ofschoon zij het woord God kenden en zeiden te geloven, bleken ze niet in staat hun naaste te vinden die om hun barmhartigheid schreeuwde. Want hij lag half doodgeslagen aan de kant van de weg. En ofschoon zij hem zagen liggen, vervolgden zij hun reis. En dan komt er een Samaritaan, iemand die in hun ogen, dus de ogen van de Joden, een verstotene of een paria was. En het woord niet kende en de tempel ook niet mocht binnenkomen. Maar hij onderbrak zijn reis om met barmhartigheid, bewogen, de half doodgeslagen man zijn wonden te verbinden. Bleek dat hij die de wet niet kende, zijn geloof geen doodgeloof was, maar levend geloof. Want hij bewees barmhartigheid aan zijn naaste. En die naaste hadden de schriftgeleerden niet kunnen vinden, maar hij wel. En wie zijn naaste niet kan vinden, heeft God ook nooit gevonden. Mogen de Geest van God tot uw hart spreken om uw geloof te onderzoeken of dat geloof dat u zegt te hebben u ook zal redden. De Heere zegene en behoede u op al uw wegen.

0: Nosrifi.
1: Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

0: se acabó.
1: Ja.
2: Beste luisteraars, gemeente De Rank, gevestigd aan de Gompertstraat nummer 14, te bereiken via weg naar Maratrete, nodigt u en de uwe vriendelijk uit voor onze bijeenkomsten. Elke zondag van 9:30 tot 12:00 in de middag. Daarnaast hebben we ook kinderdiensten waarbij de kinderen op een hele gezellige en creatieve manier de Bijbel wordt bijgebracht. Elke week houden wij bidstond online en één keer in de twee maanden fysiek bij elkaar. U bent allen van harte welkom bij gemeente De Rank aan de Gompertstraat nummer 14.
3: Goedemiddag, Clara Ozo. Maar dat is een opprijs. Dus heb je het kost, Clara? Maar met zo'n kwaliteit toch?
4: Hé, broer. No stress you a day, you know yere. Historex ab one new verfi. Verfi.
3: Huh?
4: Verfi.
3: Verfi? Da sa dati.
4: Verfi. Na yere, na yere. Dofi, dofu. Tu lees mi tegi, ba. Verfi. Na a new merek tog. En a verfi disi. Di you na voordelig tori ja. Ama ab waterbasis, acrylatex, mat, nanga zijde glans. Voordelig tori, vooral van jouw bouw. Dus, if me bede you. Mi bo ver van a ver fiera.

0: Wie is daar? Het is die jongen van de kerk. Wat doet hij? Hij bidt en hij weet dat het werkt. Waarin gelooft hij? Hij gelooft in God en hij weet ze gelooft maakt hem sterk.
1: Wie is daar? Zegt ze de optimist. Geef je niet op omdat Jezus de proxy is. We blijven gaande, we blijven gaande. Met Jezus aan mijn zij weet hij dat er geen betere optie is.
2: Yeah. Hey, laat die beat maar lopen. Ambassadeur dingen. Ik let niet op mijn kringen. Yeah. Je doet Holy Ghost dingen. Yeah. Vind je het leuk, mag je mee zwingen. Swingen? Swingen?
0: Radio Shalom.
3: Wie? Let's go, come on!

0: Het is 12 uur.
1: Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
4: Dit is Inspiration FM.
5: Wil je lekker eten en niet te veel uitgeven? Dan moet je zijn bij Happy Bee. We hebben fried chicken, crispy chicken burgers, beef burgers, hot wings, chicken wraps, nugget meals, kids meal,

0: tweede van het programma De Best is Yet to Come. Dit programma wordt u aangeboden door Logos International aan de Koezewijnenstraat nummer 12. Wij bidden dat God dit programma wilt gebruiken om uw leven radicaal aan te raken en te veranderen voor de zaak van het Koninkrijk Gods. Mogen de genade, vreugde en vrede van God tot u komen door Jezus Christus, onze levende Heer. Aan Hem zij de heerlijkheid, nu tot in eeuwigheid. Amen.
1: Als u ooit er een beetje bent gaan mediteren hierover, gaan praten met jezelf en gaan nadenken. Dit is het ultieme wat God gevraagd heeft aan ons, hoor. Je moet me lief hebben. Met je hele hart. Met je hele ziel. Met je hele kracht. En met al je verstand. Hier was het. En veel mensen staan er niet bij stil. Hij heeft niet gezegd, ik vraag je. Ik smeek je. Ik wil dat je. Nee, hij heeft gezegd, ik commandeer je. Ik eis dat van je op. En het Oude Testament zegt hij tegen Joshua, om ons duidelijk te maken waarover het gaat. Ik hoor een echo hier. Hoor. Hij zegt dat tegen Joshua. In Joshua 23:11 zegt Joshua. Joshua 23:11 tegen het volk. Heb de Heere uw God lief. Neemt u zorgvuldig in acht en heb de Heere uw God lief. Is niet een gewoon ding. Het is een opdracht die hij geeft aan de mensen. Heb de Heere uw God lief. In Deuteronomium 6:5. Had hij dat reeds gezegd door Mozes. Hij zegt daar, Deuteronomium 6:5. Gij zult de Heere uw God lief hebben met geheel uw hart, met geheel uw ziel en met geheel uw kracht. Dus Mozes zegt dat. Joshua zegt dat. Nu komt de grootste manifestatie van God op aarde, en dat is Jezus. En hoor wat Jezus zegt in Matteüs 22, vers 37. Matteüs 22, vers 37. Daar geeft hij aan dat we de Heere uw God moeten lief hebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Hij zegt, dit is het grote en eerste gebod. En daarna zegt hij in 39, gij zult, het tweede daaraan gelijk, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Maar ik focus even vandaag op het eerste. De arts Lucas legt iets bij. Hij zegt in Lucas 10:27. Hij antwoordde, Lucas 10:27. Gij zult de Heere uw God lief hebben uit geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw kracht en met geheel uw verstand en uw naaste gelijk uzelf. Wat betekent het om God lief te hebben met ons gehele hart? Wat betekent het om God lief te hebben met ons gehele ziel? Wat betekent om God lief te hebben met geheel onze kracht? En wat betekent het om God lief te hebben met ons verstand? Die vragen zullen we later op de dag, op die avond, op de avond, beantwoorden, die vier vragen. Maar laten we kijken naar God. De Bijbel zegt, God is liefde. God is liefde. En in 1 Johannes 4, vers 9, 12. Zegt de Heer door de apostel Johannes. Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard. Dat God zijn enige geboren zoon gezonden heeft in de wereld. Opdat wij zouden leven door hem. Hierin is de liefde niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat hij ons heeft lief gehad en zijn zoon gezonden heeft als een verzoening van onze zonden. Geliefden, indien God ons zo heeft lief gehad, behoren wij elkander lief te hebben. Niemand heeft ooit God aanschouwd. Indien wij elkander lief hebben, blijft God in ons en zijn liefde is in ons volmaakt geworden. Oké. Dat heeft meer te maken met, hoe moet ik dat noemen, het gevolg van God liefhebben. Als we onze broeders moeten liefhebben. De Bijbel zegt dat God zijn liefde geopenbaard heeft door Jezus te zenden. In een andere tekst zegt de Bijbel, God echter bewees zijn liefde, Romeinen 5, 8, naar ons toe, dat toen wij nog zondaren waren, Christus voor ons stierf. Dus vanuit God hebben we geen problemen. God houdt van mensen. Maar God eist van mensen dat ze hem ook, dat ze ook van hem zullen houden. En iedereen die tot bekering is gekomen, weet wat die eerste liefde betekent. Die eerste liefde, wanneer het aanwezig heeft, hoeft niemand je te zeggen dat je naar de kerk moet komen. Niemand. Die eerste liefde is, al moet je in de kerk slapen. Als ik 600 mensen had die nog wandelden in de eerste liefde, had ik vandaag geen plaats. Maar als je dat niet hebt, dan weet je dat er maar weinig mensen nog wandelen in die eerste liefde. Geliefden, mijn thema nogmaals voor vandaag is, hebben we God werkelijk lief? En ik wil dat u daarover nadenkt. Veel mensen eisen hun rechten op. In het huwelijk, in de gemeente, als ze christenen zijn, hebben ze houding alsof iedereen een stuk vuil is of een stuk poep is, want ze zijn bekeerd. Daarin zit de liefde van God niet. Als een man in het huwelijk zijn rechten eist van die vrouw, er staat geschreven, betekent nog niet dat je God lief hebt. En omgekeerd, als die vrouw zegt, ja, maar je bent met mij getrouwd, betekent nog niet dat de liefde van God daar is. Of ja, ik ben de apostel van dit huis. Nee, die liefde van God is dieper dan dat. Of kijk hoe God mij gebruikt. Kijk hoeveel percelen ik voor de gemeente heb gebouwd. Kijk. Nee, dat zijn slechts werken. De liefde van God gaat dieper. Gaat dieper dan dat. En ik wil dat u daarover gaat nadenken. Heb ik God werkelijk lief? Als toen. Hebben we God nog werkelijk lief? Of willen we ons beroemen op de zegen? Beroemen op onze titel? Beroemen op onze positie? Beroemen als mensen binnenkomen in de kerk. mijn naast comfort. Nonsense. De liefde van God is dieper dan dat. Ik denk erover na deze dagen. En ik ben ver gegaan met de Heer. Zijn zegen. Ik heb genoeg gezien. Niet genoeg, ik wil nog meer zien. Maar ik ben het gaan wegen en ik zeg, hé. Ik wil liever gewoon iemand zijn in de bank desnoods. Met heel veel liefde voor God dan een apostel. Die veel kerken heeft, maar merkt dat zijn liefde voor God dropt. Is iets ernstig waarover ik praat. Mensen, uw positie is niet belangrijk voor God. De opdracht is dat je hem moet liefhebben. In zijn genade kan hij ons zetten in posities. Hij kan ons maken tot pastors, apostelen, first ladies, noem maar op, al die geweldige dingen. Usher coördinator, je rijdt een dure worden, directeur, heel wat toestanden. Maar als die dingen moeten komen en de plaats van de liefde van God moeten innemen, dan mogen ze me gestolen worden. Of je hebt een geweldige man of een geweldige vrouw, maar je merkt dat de liefde die je zou moeten hebben voor God steeds minder wordt. Pastor Hendrik is 50 plus jaar getrouwd. Maar gelukkig bij hem en zijn vrouw zie ik dat die liefde nog steeds voor de Heer is sky high. Maar we kennen zoveel mensen. Die een moment ze getrouwd hebben, zie je ze niet meer in de kerk. Die man wordt een slaaf van die vrouw. Want hij moet maar geld brengen, geld brengen, geld brengen, geld brengen. Je ziet hem niet. Of die broeder, I'm finished now. Dus dan komt hij niet meer. Die zuster komt wel, maar hij komt niet meer. Maar bas mabba. En niet eens dat hij misschien hard werkt voor haar. Of extra dingen gaat doen. Maar hij zit gewoon thuis te slapen. Broer, hoe neemt hij? Jok, Yoshimi. Maar die ben wana zuster, die ben zo heer die na kerkia. Alla soort sani bedu. In Johannes 14, 19 zegt, wij hebben lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Maar let, hij praat niet over ons. Hier praat de apostel Johannes, hij zegt, wij de apostelen hebben lief. Ja, het is geen tekst direct die wij moeten nemen. Wij hebben lief omdat. Als je zo'n tekst neemt, moet je gaan onderzoeken. Heb ik hem werkelijk lief? Heb ik hem werkelijk lief? Voordat ik kan zeggen, ik heb hem lief. Omdat hij mij eerst heeft lief gehad. Liefde is ver. Liefde is diep. Liefde is, hoe pastor Lont Lobetak is, ongeconditioneerd. Anakaba. Het heeft geen grenzen. Het heeft geen rommels die wij vaak zeggen tegen de Heer. Heer, als je dat niet doet, ga ik dat niet doen. Dat is geen liefde, dat is chantage. Dat gebeurt ook in huwelijken. Is chantage. If apostel nog gebruik mee. Anoshimoro. Is geen liefde voor God. Is chantage. Christelijke politieke chantage. Wanneer mensen wegblijven van kerken, omdat ze niet gebruikt worden, heeft het niets te maken dat ze God lief hebben. Ze zijn bezig met toverij. Tuurlijk. Als je voorganger wil dwingen dat je pas in de kerk komt als hij je gebruikt, ben je bezig met toverij. Je bent niet bezig met de liefde van God. Dus al die mensen zijn zogenaamd de horenja apostel of apostel aan de trasma. Daar praat ik over het koninkrijk. Je hebt de liefde van God niet in u. Wanneer je de liefde van God in je hebt, dan maakt het niet uit. Als je achterin moet zitten, als je daar moet zitten, als je nooit op het podium wil komen. Paulus, David heeft gezegd, ik was verheugd toen men tot mij zeide, Laat u gaan naar het huis des Heren. Als je mensen moet dwingen om naar de kerk te komen. Je man, je vrouw, je kinderen, je broeder, je zuster. Ik kan u zeggen dat de liefde voor God al een beetje is gaan verzwakken. Dus laten we steeds de vraag stellen in deze dagen. Hebben we God werkelijk lief? Of gaat het om onze positie? God heeft zijn liefde steeds bewezen aan ons. Eigenlijk, hij verdient onze liefde. Hij eist deze liefde van ons op. En weet je dat toch iedere mens kan kiezen. En dit is hard. En daarom moeten we allemaal hiermee bezig zijn. Je kan kiezen of God lief hebben of God te haten. Er is geen middenweg bij God. God wil number one zijn. Hij wil geen nummer twee zijn. Hij wil onvoorwaardelijke liefde hebben van al zijn kinderen. Hij zegt, je hebt mensen die hem haten. Exodus 20, gij zult de Heere uw God, aanbidden, hoor. Ik de Heere uw God ben een naijverige God. Gij zult geen andere goden voor zijn aangezicht hebben. Hij zult voor die buigen. En als hij dat geeft, dan vertelt hij, laat het even lezen, Exodus 20. Dan geeft hij dan ook aan dat zij die dat niet doen, zijn haters van hem. Ik ben de Heere, uw God, zo begint het. Gij zult geen andere goden voor mij aangezocht hebben. Gij zult voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik de Heere ben een naijverige God, die de ongerechtigheid der vaderen. Oh, u bent er, oké. Okay. Adore, ik ben de Heer uw God die u uit het land Egypte uit de dienstheid geleid hebt. 3. Gij zult geen andere goede voor mij aangezicht hebben. 4. Gij zult voor die niet buigen nog hen dienen. Want gij zult voor die niet buigen. Gij zult geen gesneden beeld maken, nog enige staf van wat boven in de hemel, nog van wat beneden, nog of van wat in de water onder aarde is. Gij zult voor die niet buigen nog hen dienen. Want ik de Heer 5. Want ik de Heer uw God ben een naijverige of een jaloerse God. Je kan alleen jaloers zijn als je iets lief hebt. Die de ongerechtigheid der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Zie je? Eigenlijk zegt God, als je me niet lief hebt, haat je me. En het is heel moeilijk om dit te zeggen in een kerk. Zeker een volle evangeliekerk. Daarom zeg ik niet, u heeft God niet lief. Ik zeg, u moet de vraag stellen aan uzelf. Heb ik God nog lief? Heb je niet gemerkt dat mensen die terugvallen, bijna haters worden van het evangelie? Weet u waarom? Omdat de liefde van God weggaat. En dan hebben ze kritiek op alles. Eigenlijk zodra je ziet dat mensen kritiek beginnen te krijgen in een kerk op bepaalde dingen, kan je bijna al zeggen dat de liefde, want dan gaat het niet meer om God. Ze willen, they want to destroy you, ze willen jou vernietigen. En als je iemand wil vernietigen, dan is de liefde van God niet meer daar, dan hebben we te maken met haat. Ja, ik weet dat wij moeten zijn het licht der wereld en het zout der aarde. Maar je kan het licht der wereld niet zijn en het zout der aarde niet zijn. Als je die komt op de plaats om te beseffen dat alleen met de liefde van God in jou kan je licht zijn. Dus om te weten, als je God werkelijk lief hebt, moet je kijken, is je hart intussen niet duister geworden? Lucas 11, 35. Daar zegt Jezus, zie toe dat wat licht in u is, niet duisternis zij. Hele gevaarlijke tekst. Zie dan toe dat wat licht in u is, niet duisternis zij. Wanneer de liefde van God begint te verkillen, dan komt bitterheid. Dan komt haat. De microfoon is te luid. Dan komt wedijver. Dan komen zoveel dingen erbij waarvan je denkt, moet dat wel zo? Dus lieve mensen, we leven in de eindtijd en we moeten echt gaan kijken als we nog van God houden. Ik zeg niet dat u niet een beetje liefde hebt, maar God wil geen beetje liefde. God wil geen beetje liefde. God wil onvoorwaardelijke liefde. God wil hebben dat we komen op een plaats waarbij we duidelijk mensen kunnen zien aan ons. Dat we keuze hebben gemaakt om hem lief te hebben met onze hele hart. En niet gewoon half, half, half, half. De Heere zegt in Openbaringen 2 vanaf vers 4. Maar ik heb tegen u, de gemeente van Laodicea. Nee, geef me, ja, Efeze eerst, ja, deze, ja. Maar ik heb tegen u, dat gij uw liefde verzaakt hebt. Vers 5. Gedenk dan van welke hoogte gij gevallen zijt, en bekeer u en doe weder uw eerste werken. Zie je? Maar zo niet, let wel. Dan kom ik tot u en ik zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen indien gij u niet bekeert. Dus als prees die mensen laat komen. Dan moet mijn leiders even met rust laten. Ja? Muzikanten laat komen. Pastoor, apostel, laat komen. En het is een tendens geworden. Heeft het misschien te maken dat we niet meer die eerste liefde hebben? Ja? Ik heb het niet over mensen die gemeld hebben dat ik zit op school. Nee, ik heb het over mensen die het systematisch doen. En het is een gewoonte geworden dat ze niet eens doorhebben. Ik heb het niet over mensen die vanuit het werk naar hier sprinten. Nee, ik heb het over mensen die gewoon thuis zijn. En dat is de Luko, Manchester City. Dat blijft maar. 5 voor 7, kom kwartiertje. Of Barcelona speelt 9 uur tot 11 uur. Hai, winnie. Kom go look pastor in a tweede dis, want you're throw weer meer dat mina bode. Heeft niks te maken met God dien uit je hele hart. Na meer dien ben je niet kan takkie. Maar je moet mij niet dienen, je moet God dienen. Mag ik een amen horen? Ik maak u het leven een beetje zuur, maar ik moet dit, moet dat. Anders is de kans groot dat Jezus komt en velen van ons niet weggaan. Omdat we nog... Kijk wat hij zegt in die volgende tekst. Openbaring 3:15. 3:15-16. Hier praat hij tot de gemeente van Laodicea. Ik weet uw werken. Dat gij nog koud zijt, nog heet. Wart gij maar koud of heet. Zo dan, omdat gij lauw zijt en nog heet, nog koud, zal ik u uit mijn mond spuwen. Dat tof te horen, ja. Hij praat tot christenen, hoor. Hij praat niet tot die wereld, hij praat tot ons. U kent het verhaal van Petrus, toch? Als u de Bijbel bestudeert en Jezus, als je... Jezus praat constant, indien gij mij lief hebt, indien gij mij lief hebt. Wanneer hij Petrus roept, zegt hij niet, Petrus, je zingt geweldig. Je drumt geweldig. Je bent een goede pastoor. Apostel, je hebt zoveel huizen voor me gebouwd, of zoveel percelen. Dat zegt hij niet. Weet je wat hij zegt? Petrus... Zoon van Zebedeus, hebt gij me lief? Ik ben bezig met die vraag. Hij hoeft me niet te vragen. Ik ben nu bezig met die vraag. Dan stelt hij die vraag voor de tweede keer. Petrus, zoon van Zebedeus, hebt gij mij waarlijk lief? of zoon van Johannes. En u begrijpt, Johannes is de zoon van Zebedeus. En je begrijpt dat, laat het eenmaal je het gelaten hebt. Laat het lezen in zijn context. Ga mij bij de vers 15. Laat het lezen in context. Toen zij dan de maaltijd gehouden hadden, zeide Jezus tot Simon Petrus, Simon, zoon van Johannes. Hoe kom ik op Zebedeus? Dat is Johannes is zoon van Zebedeus. Heb jij mij waarlijk lief, meer dan deze? Hij zeide tot hem, ja heren. Gij weet dat ik u lief heb. Hij zeide tot hem, weet mij langer. Laten we hier blijven. Als ik u vraag nu. En ik wil dat u antwoordt. Houdt u van God? Je mag gewoon houden. Ja toch? Je wil allemaal houden van God. Maar er is een diepere liefde. Daar wil ik je naar brengen. Volgende tekst. Hij zeide ten tweede maal weder tot hem. Simon, zoon van Johannes. Heb gij mij waarlijk lief? En hij zeide tot hem, ja Heer, gij weet het, dat ik u lief heb. En hij zeide, hoed mijn schapen. Als ik u weer vraag, gaat u spontaan zeggen, maar ik kan u garanderen, als God me dit woord gegeven heeft, dat vanavond velen van u zullen inzien dat u God niet lief hebt, zoals u met uw mond beleidt niet. Hebt u God lief? Zeg het met uw mond, ja. Maar daar wil God u niet hebben om met uw mond te zeggen. Dan vraagt hij voor een derde keer. Hij zei het een derde malen tot hem. Simon, zoon van Johannes, hebt gij mij lief? En nu komt het. Petrus werd bedroefd dat hij voor de derde maal tot hem zei, hebt gij mij lief? Petrus is op een plaats gekomen dat hij besefte dat God dwars door alles keek. En toch heeft hij gezegd, ik heb je lief. Ik ben ermee bezig. Er zijn drie manieren hoe je God kan zeggen, ik heb je lief. Wanneer je iets nog, God, u weet dat ik van u heb, houd. Maar je moet een keertje rustig staan en je de vraag eerst stellen. Maar wil wat man is werkelijk. Ook werkelijk van de Heer. En ik wil niet dat je vraagt wanneer je een dure wagen van hem hebt gehad. Of een mooi huis, of een mooie ring, of een mooie schoen. Ik wil dat je het vraagt wanneer je in je diepste dal bent. Want Petrus is door een diepe dal gegaan. Daarom kon God, zijn hart was ready. In dat soort momenten kan je zijn. En dan kan je vraag stellen, hou ik werkelijk van God? Shall I go all the way? Dat is mijn thema voor u. Dus ik ben ermee bezig mezelf te onderzoeken. En ik heb het al een van die dagen met een paar broeders besproken en zeg, boy, ik zit even met een dilemma, man. Ik wil niet van God houden omdat hij me gebruikt. Ik wil niet van God houden omdat hij me een prachtig gezin gegeven. Ik wil niet van God houden omdat hij me gezegend heeft. Ik wil niet van God houden omdat mensen me kennen. Ik wil God van God houden vanuit mijn hart. Ook al zou het niet zijn. En ik ben nu bezig te onderzoeken. Wat als ik alles zou verliezen? Zou ik nog van God houden? Ik kan ervan praten. Want u ziet me een beetje daar toch. Ik stel mij de vraag. Wat als hij alles van me weghaalt? Ik onderzoek mezelf. Heb ik hem werkelijk lief?
0: En zo zijn we weer aan het eind gekomen van het programma.
2: Je chanterait.

0: Your faith. Happy be. Our food is the pleasure.
1: Welkom bij een andere aflevering, dames.

0: Je m'appelle Anastasia. Je vis en Guyane. Je travaille bien à l'école Radio Shalom.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

Weet jij wat syfilis is? Syfilis is een seksueel overdraagbare aandoening. Veroorzaakt door de spirogeet Treponema pallidum. Dit is de meest gevaarlijke SOA voor een ieder als het niet tijdig wordt ontdekt. In het bijzonder voor de zwangere vrouw en haar ongeboren kindje. Het is een bacteriële ontsteking die het slijmvlies van penis, vagina, anus of mond aantast. Zoenen is dus ook besmettelijk als er zweertjes in of rond de mond zijn. Zwangere vrouwen presenteren zich met de vlekken op de handpalmen en voetzolen. Deze kunnen zich ontwikkelen tot pijnloze wondjes, waardoor de diagnose vaak wordt gemist. De baby kan in de buik overlijden, te vroeg geboren worden, doodgeboren worden, direct na de geboorte overlijden of met afwijkingen geboren worden als de moeder niet behandeld wordt. Syfilis is indien tijdig ontdekt volledig te genezen. Zodra men een zweer ontdekt, moet men direct naar de dokter en de partner ook. Safe sex. Gebruik condooms. Voorkom ziektes en zwangerschap. Dit was een presentatie van SOR Optimist International Club Paramaribo in samenwerking met haar partners.

0: je binnenkort op vakantie of wil je online shoppen en heb je nog geen creditkaart? Dan is dit het moment om een DSB Easykaart aan te vragen. Vraag voor 1 augustus jouw Easykaart aan en profiteer van een exclusieve actie. 1 jaar geen jaarlijkse kaartkosten en geen transactiekosten tot en met 31 december 2026. Aanvragen kan makkelijk en snel via www.dsb.sr. DSB, mijn bank, mijn manier van bankieren.
1: De nieuwste Parbode ligt nu in de winkel. In haar kofferverhaal onderzoekt Parbode de status van ons gebouwd erfgoed. Dit gaat ten onder aan sloop, brand, verwaarlozing en nieuwbouw. En dat terwijl er miljoenen dollars worden geleend om onze panden te herstellen. Heeft het allemaal nog wel zin? Verder in het magazine. Parbode kocht groenten op de markt en liet die testen in het lab op pesticiden. De uitkomst is verrassend. We besteden aandacht aan de kansen op een olieramp, HIV en mentale gezondheid met een reconstructie van de fatale nacht in Kommerwijnen. Hoe kon dat gebeuren? Dit alles en nog veel meer lees je in Parbode Magazine voor maar 250 SRD. Meer weten? Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief Parbode Extra via www.parbode.com en volg ons op Facebook.
0: Thans vragen wij uw aandacht voor een bekendmaking van de NV Surinaamse Waterleidingmaatschappij in verband met aanscherping van de aanpak van betalingsachterstanden. De NV Surinaamse Waterleidingmaatschappij SWM zal binnenkort de aanpak voor het terugdringen van betalingsachterstanden verder aanscherpen. De nieuwe maatregel houdt in dat de uitvoeringsuren van de afsluitwerkzaamheden worden uitgebreid, bij huishoudens waar de watermeter niet toegankelijk is, er op de berm zal worden afgesloten, de gemaakte kosten hierbij zijn voor rekening van de klant. De SWM roept klanten op betalingen tijdig te verrichten, zodat onnodig ongemak, extra kosten en een eventuele onderbreking van de watervoorziening kunnen worden voorkomen. Namens de directeur van de Surinaamse Waterleidingmaatschappij, Dr. C. Linga.
2: Ik ben Jeff Fernandez. Ik ben manager van NV Novo Technica en ik luister naar Radio Shalom.

0: Calibri
1: Inspiration 94.5.
2: Het is 1 uur.
3: Dit is Renate Galwij en je luistert nu naar Radio Shalom.

0: Het is 2:00.
1: Zin in een spangen burger, juicy kip of knapperige churros, maar geen zin om uit huis te gaan? Naspang. Ride Eats brengt naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
2: Zranazani, naskip, naviu.
3: You sabi sana syphilis? Na wan bakteri e prati a siki disi. You can kisi syphilis te you abi sex na nga wan suma di abi en kaba. Te you no sabi fruku fruku tak you abi a siki. Syphilis na amoro ogri siki di e prati na nga sex. Nomru wang gi umasma di abi bere en gi a piking. Syphilis bakteri e wroko na ini a loli, fumofo, gogo, umas mapresi, noso, mans mapresi. Bosi serefi kanchari asiki gomoro fara, te asoro dena a ini amofo, noso lontu amofo. Nono de tatra e shibere uma nanga flaka na ini den anu, noso a ondro seifu den futu. Furfuru leisi ismano egi kraki bika den soro disi no ehati. Bere uma di abi syphilis kan lasi abere nos a baby e khaboro tum si fruku. Te a mama no kisi dresi akan kom satu taki a baby e kona gruntapu nanga malengri noso dede. Efu you no dry dry en teki dresi esbiten, a siki disi kandresi tena ini a rutu fueng. So langa yu siwan soro, go wawan teng nadatra. Chari yu patna outu. Freiri nangakoni, weri yu kondom, noso funo goteki bere,

0: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
1: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Naskip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen, precies zoals jij het wilt. Naskip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Naskip. Altijd vers.
2: Zranazani. Naskip. Naviu.
3: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
4: Hallo, mijn naam is Hak en ik luister naar

for grace, for... Don't prophesy, I said he's leaning. And who's

0: set me free.
1: Build Rent Solutions. Bij ons bent u terecht voor professionele stijgerverhuur voor elk project. Onze gecertificeerde experts beschikken over internationale erkende certificaten. Laat ons u assisteren met uw stijgerbouw, sloop en inspectie op locatie. Werken op hoogte is precies waarvoor we staan. Veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij ons centraal. Of je nu een bouwbedrijf, aannemer of particuliere klant bent, wij leveren op maat de gemaakte oplossing. We zijn gevestigd aan de Indira Gandhiweg 995. Of bel op 866-3757. 866-3757. Of 0366-097. 0366-097. Ons e-mailadres is info@buildrentsolutions.com. Build Rent Solutions. Your vision is our execution.
2: Ben jij een echte klusser? Hou je van aanpakken en heb je een oog voor detail? Dan heeft Kirpalani NV de perfecte baan voor jou.
3: Wij zijn op zoek naar een meubelassemblage medewerker om ons team te versterken. Jij gaat aan de slag met het in elkaar zetten van de mooiste meubels.
2: Wat vragen we van jou? Jij bent de echte teamplayer en vindt het leuk om samen met collega's te werken. Daarnaast bezit jij technische vaardigheden en zet jij elk meubelstuk moeiteloos in elkaar. En tenslotte heb jij plezier in het contact met klanten en zorgt ervoor dat ze tevreden zijn.
3: Wat kan Kirpalani jou aanbieden? Een uitdagende baan, een goed salaris, fijne secundaire arbeidsvoorwaarden, een gezellig team en natuurlijk doorgroeimogelijkheden.
2: Ben jij de juiste kandidaat? Stuur snel je cv naar hrm@kirpalani.com of solliciteer via onze website. Bekijk ook andere vacatures op www.kirpalani.com en volg ons op social media voor updates, leuke deals, kortingen en veel meer. Kirpalani, safe and enjoy!

0: Internet, vast bellen, mobiel data en mobiel bellen.
1: Connected à la C.
0: Connected naar Osso, affordable for you.
1: Yeah, yeah.
0: Connected naar Broco, met TNSU business pakketten zijn alle klanten fresh en online. Connected naar Scoro, online plus Larry is lobby.
1: Connected à la C. Enjoy affordable connectivity.
0: Still the most affordable. TNSU keeping us in touch.

0: Het is 3:00.
1: Goedemorgen, luisteraars. Mijn naam is Linda Jorks en dit is het programma Wij willen dat Jezus wordt verhoogd en dat hij gekend wordt in ons land. Ik bemoedig u vanmorgen vanuit Johannes 3, vers 16, handelt over de liefde van God. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gekregen heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Hij heeft u lief gehad met een eeuwige, oneindige, onmetelijke, grenzeloze liefde. Hij heeft u het voorbeeld nagelaten van liefde. Dat wil zeggen dat u weet dat hij van u houdt, maar niet alleen dat, dat u ook uw medemens lief moet hebben. Uw medegelovigen, uw broeders en zusters, niet alleen, maar alle mensen moet u lief hebben. Toch? Zonder een wankelen. U moet stappen in die liefde die Christus ons heeft nagelaten. Overal waar u komt en wandelt, is het ook zijn wil dat u praat over hem. Dat u vertelt over de grote dingen die hij heeft gedaan en dat u praat ook over uw redding en de redding van andere mensen en mensen tot geloof en inkeer en bekering brengen. Want het is de Heer zijn wens, zijn wil, dat niemand, geen enkel mens verloren gaat. Het maakt niet uit wat voor religie. God zegt, iedereen moet behouden worden. En onze behoudenis is alleen maar door Jezus Christus, die om de totale mensheid niet zomaar naar het kruis is gegaan om ons, om de relatie die door Adam en Eva verbroken was, te herstellen door hem. Dus Jezus Christus wordt ook genoemd de tweede Adam. Hij heeft de relatie die dus verbroken was door de eerste mens Adam en Eva hersteld tussen God en mens. Dus door Jezus, daarom door deze hoge priester, kunnen wij weer tot God gaan. Wilt u tot God gaan, dan moet u de Heer Jezus kennen. U moet hem aannemen als uw Heer en Heiland, want hij is die eeuwige hoge priester. Vroeger waren er hoge priesters uit de Joden, die waren mensen. Maar deze hoge priester is zelf geslacht. Het werk van de hoge priesters was dat zij een schaap moesten slachten om de Joden hun zonde te bedekken of te vergeven, waardoor ze vrij tot God konden gaan. Maar deze Jezus Christus is een mens en hij wordt in de Bijbel genoemd het lam Gods geslacht voor de zonde van de wereld. Toch, de schapen, het offer van de schapen was niet genoeg, want wij zijn geen dieren, dus het was niet genoeg voor de mens. En daarom begon God met de Joden en zij moesten dan die schapen slachten om hun zonde te reinigen, zodat ze tot God konden komen. Maar deze Jezus Christus wordt genoemd het lam Gods geslacht voor de zonde van de wereld. Door hem hebben wij vergeving van zonde. En dit offer van Jezus Christus is het waarachtig offer. Het is een betere offer dan het offer van de schapen die geslacht werden toen. God was toen hij begon met de Joden, met de schapen, was hij op weg naar een beter offer. En dat offer heeft al gestalte gehad. Jezus is al lang geslacht voor de zonde van de totale mensheid. Niet één bevolkingsgroep uitgezonderd. Voor de hele wereld is dit geschied. We moeten maar één ding doen, het geloven, het accepteren, het aannemen dat het een waar woord is en tot God praten. En u nu twijfels hebt, moet u zich wenden tot gelovigen, tot een gemeente van Jezus Christus. En dan kunt u vrij vragen stellen om te weten waar je aan toe bent. Nogmaals, God is liefde. God wil dat geen enkel mens verloren.

0: Lord God, want de Jezus Christus is de hoge priester in eeuwigheid. En hij is, wordt ook genoemd in de Bijbel het lam Gods geslacht voor de zonde van de wereld. Was het vroeger zo dat een lam Gods werd geslacht voor de zonde van de wereld, om de zonde van de Joden, om de zonde te effenen, zodat zij tot God konden komen? Is deze hoge priester een mens? Dus het offer van een dier was niet voldoende voor ons mensen, want wij zijn geen dieren. En God had een beter plan toen hij begon met de Joden. En hij heeft Christus laten slachten toen Jezus naar de aarde kwam. Kende hij zijn missie, dus hij heeft zich nooit verzet. Hij is als mens geslacht voor de zonde van de hele wereld. En dit offer is het waarachtige offer dat waarin Gods wil zit. Voor alle bevolkingsgroepen, niet één bevolkingsgroep uitgezonderd. Wat u moet doen is maar geloven en de Heer Jezus aannemen als uw Heer en uw Heiland. Toch om ook gered te worden ten eeuwige leven. Want er is geen ander offer. U kunt niet behouden worden door andere dingen dan alleen door Jezus Christus, het Lam Gods. Hij is niet uit zichzelf gekomen. Hij heeft een opdracht gehad van zijn vader. En zijn vader heeft hem gevraagd en heeft gezegd: ja, ik kom, zie, hier ben ik. In de boekrol staat van mij geschreven. En er is al een menselijke lam geslacht voor de zonde van de hele wereld, ook voor mijn zonde. Toch, wij als mensen moeten het gewoon geloven en accepteren. Door Jezus Christus, die hoge priester in eeuwigheid, kunnen wij tot God komen. We hebben geen enkel ander middelaar. Het kan niet. Hij is de middelaar van het nieuwe verbond. Toch, door hem nogmaals kunnen wij tot God komen. Dus wat wij moeten doen is Jezus Christus aannemen als onze Heer en Heiland en Verlosser. Een lid worden van een christelijke gemeente die Jezus Christus beleidt, waarbij men herkent dat Jezus Christus Heer is. Hij heeft zijn leven afgelegd uit liefde. Liefde voor de totale mensheid, om ons dichter bij God te brengen. En het is al gebeurd. Dus alleen door hem, geliefden, kunnen wij tot God komen. We moeten hem accepteren en aannemen als onze Heer, Heiland en Verlosser. We moeten alleen geloof hebben. God is liefde, God houdt van ons. En daarom heeft hij zijn zoon gezonden. Hij denkt aan ons. Hij is ons dwars door alles wat Adam en Eva hebben gedaan, is hij ons niet vergeven. Hij zei: ik herstel de relatie en heeft Jezus gestuurd. En het is al geschied. We moeten alleen maar geloof hebben en bidden en God om wijsheid vragen, om leiding vragen. Indien uw geloof niet zo sterk is, kunt u met christenen praten, mensen die tot bekering zijn gekomen, of een gemeente bezoeken waar u leiders van de gemeente kunt ontmoeten en met ze kan praten over Jezus. Dus de dingen die u wilt weten, u kan altijd, de mensen staan altijd open om u te begeleiden, u te onderwijzen in de dingen van Jezus Christus, in de dingen Gods. Want weet dat de wereld voorbij gaat gaan en alleen zij die de wil van God gedaan hebben, zullen behouden worden. Mensen die in alleen maar zonde hebben gewandeld. Ik kan bijvoorbeeld niet zeggen: ik ben gelovig, ik geloof in de Heer, ik doe de wil van de Heer, maar mij doen aan Lutakusan. Ik wandel in zonde. Ik zal niet behouden worden. Toch? Ik moet zoveel mogelijk dealen met alle slechte eigenschappen, karaktereigenschappen in mij, door Christus, door te bidden en de Heer aan te roepen om me te helpen, dat ik los kan laten al die lelijke karaktereigenschappen en gewoontes. Vaak is het haat, bitterheid, rob. We mogen mensen niet, we haten mensen zonder reden, zonder oorzaak. We mogen niet haten, we moeten juist de totale mensheid lief hebben. En we moeten de mensen in die liefde van Christus moet voelbaar, zichtbaar en tastbaar zijn in ons. En we moeten bewegen in die liefde. En we moeten zo mensen, zielen winnen van Jezus Christus. Want die mensen moeten iets aan ons kunnen zien. Van hé, deze is een ander mens, weet je. En de wereld moet het kunnen zien. We kunnen het niet alleen voor onszelf houden en doen wat we willen, maar dat is Gods wil. Gods wil is dat elk mens op deze aarde behouden wordt door Christus Jezus. Wij die hem al kennen, moeten praten over hem, overal waar wij komen. Dit is een roeping Gods. Ik praat hier over Jezus, ik praat niet over mezelf. Het gaat niet over mijzelf wanneer ik hier zit, maar het gaat allemaal om God en de Heer Jezus. Nogmaals, de Heer wil dat elk mens op deze aarde behouden wordt en dat niemand verloren gaat. Maar wij als gelovigen zijn nou de schapen in de kudde van de Heer die erop uit moeten trekken om andere schapen te winnen voor de Heer. De Heer heeft ons lief. De Heer heeft ons lief. Ja, hij noemt ons ook schapen in zijn weiland. Toch? In zijn goddelijke weiland. Wij zijn geen dieren, maar hij noemt ons zo. En hij houdt van ons. Hij houdt van ons. Hij houdt van alle mensen. Je kent Jezus of je kent Jezus niet. Hij houdt van je. Maar hij wil je dichter bij hem hebben. Want zonder Jezus gaan wij verloren. Ik ook. Wij gaan allemaal zonder Jezus verloren. Want kijk, Jezus is het lam Gods geslacht voor de zonde van de hele wereld. Door deze hoge priester kunnen wij tot God komen. Hij is middelaar. Er is een nieuw verbond door zijn dood. En door deze Jezus Christus kunnen wij tot God komen. Door hem alleen, door geen enkel ander. En dan nogmaals, Johannes 3 vers 16 praat over de liefde van Christus Jezus, van God voor u, voor de totale mensheid. Omhels deze liefde. Toch loop niet weg van deze liefde. Omhels die liefde, Johannes 3 vers 16. Toch? Als je vragen hebt, kan je altijd naar een christelijke gemeente gaan, een bekende christelijke gemeente, en vragen stellen. Toch? Zodat je niet in het duister tats over Jezus en zijn wederkomst. Want hij is als geslacht voor de zonde van ons. We hebben door Jezus Christus vergeving van onze zonde. En hier stek je zijn handen uit naar ons. Toch? Ik heb zijn roepstem gehoord. Ik heb me overgegeven aan de Heer. En daarom zit ik hier vandaag om u te bemoedigen en te sterken. Om uw geloof groter te maken. En dat u niet gaat wankelen in uw geloof. En dat u totaal over gaat geven aan de Heer. Als er vragen zijn, kunt u altijd vragen stellen. Voor de niet-geloven vraag ik ze ook om ernst te maken met de dingen van Jezus Christus. Want in het woord staat dat de wereld voorbij gaat en alles wat erin staat te begeren is. Alles, we begeren zoveel in de wereld. Ik ook. Maar al die dingen gaan voorbij, maar Jezus en God gaan niet voorbij. Dus wie de wil doet van de Heer Jezus, van God, zal ook in eeuwigheid blijven. Rent u daarom achter de dingen van Christus Jezus. Rent u achter de dingen van zijn Vader, Jehovah, de Almachtige God, de Schepper van hemel en aarde. Ren, omhels de dingen van hem, omarm de dingen van hem. Ren achter de dingen van hem. En daardoor alleen kunt u het eeuwig leven ontvangen. Andere kanalen, andere bronnen hebben u het niet te bieden. Gods woord is waarheid. Het is ja en amen. Toch? Dus wat je nodig hebt is alleen maar geloven. Geloven alleen, niets meer. Ik ben de ware wijnstok, zegt hij in Johannes 15. Dat wil ik even voor u voorlezen. Mijn Vader is de wijnbouwer. De ranken aan mij die geen vrucht dragen, kapt hij weg. De ranken die wel vrucht dragen, snoeit hij om er nog meer vruchten aan te laten komen. U bent zuiver door het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijf dicht bij mij, dan blijf ik in u. Net zoals een rank alleen maar kan vrucht dragen, als zij in de wijnstok blijft, kunt ook u alleen maar vruchtbaar leven als u in mij blijft. Ik ben de wijnstok en u bent de ranken. Als u dicht bij mij blijft en ik blijf in u, brengt u veel vrucht voort. Want zonder mij kunt u niets doen. Wie niet in mij blijft, wordt weggegooid als een waardeloze rank en zal verdorren. Samen met andere dorre ranken wordt hij in het vuur gegooid en verbrand. Maar als u één met mij blijft en mijn woorden niet vergeet, kunt u vragen wat u wilt en het zal gebeuren. Door veel vrucht te dragen, bewijst u mijn discipelen te zijn. Daardoor wordt mijn Vader groot gemaakt. Zoals de Vader van mij houdt, houd ik van u. Blijf u bewust van mijn liefde. Zorg ervoor dat ik van u kan blijven houden door te doen wat ik zeg. Halleluja. Dit gedeelte is gehaald uit Johannes 15, het evangelie van Johannes 15. Toch waarin de Heer zichzelf noemt, waarin de Heer zegt dat hij de ware wijnstok is. En dat wij de ranken aan hem zijn. Wij zijn dus, de wijnstok heeft ranken. En de ranken zijn wij als gelovigen, als de kinderen Gods. De Heere houdt van ons en hij vraagt aan ons dat wij dicht bij hem moeten blijven. Dat blijft hij ook in ons. We moeten zijn bevelen alleen maar opvolgen, stipt opvolgen en naleven en niet doen wat we willen in het leven. Wij zijn ranken aan deze ware wijnstok, maar een rank kan nooit uit zichzelf vlucht dragen als ze niet in de wijnstok blijft. Toch, als de rank niet in de wijnstok blijft, kan hij geen vrucht dragen. Als u niet bij de Heere blijft, u moet bij de Heere blijven. U moet de Heere vasthouden. U moet niet wankelen. U moet niet weglopen van de Heere. U moet de Heere niet vergeten. Toch, en dan kan u alleen een vruchtbaar leven leiden als u in hem blijft. Dus de Heere vraagt eigenlijk dat u bij hem blijft, dat u hem vasthoudt. Dat uw geloof niet gaat wankelen. Dat uw geloof geen schipbreuk gaat leiden. Geen zins. Maar u moet standvastig zijn in het geloof. Uw geloof moet sterk zijn. En uw geloof moet steeds meer groeien. U moet opgaan in het geloof met de Heere. Dat is de Heere zijn wil en zijn wens ten opzichte van u. U moet groeien in uw geloof. Want de Heere wil machtige dingen door ons heen doen als zijn kinderen. Hij wil door ons heen werken. Hij wil ons gebruiken. Hij is gebruikt door zijn vader. Hij heeft zichzelf opengesteld. En dat voorbeeld heeft hij ons nagelaten om te wandelen in zijn wegen. Om te doen de wil van God. Zonder de Heer kunnen wij niets doen. Hij vraagt ons daarom, blijf in mij en ik blijf in u. Als u dat doet, zegt hij, brengt u veel vrucht voort. Alleen dan zal u veel vrucht voortbrengen voor zijn koninkrijk. Want u moet vrucht voortbrengen voor zijn koninkrijk. Als gelovige. Zonder hem kunnen wij niets en dan ook niets doen. Maar, zegt hij, wie niet in mij blijft, wordt weggegooid als een waardeloze rank en zal verdorren, zegt hij. Toch, en ik geloof niet dat wij als gelovige kinderen willen weggegooid worden en verdorren. En hij zegt verder, samen met andere dorre ranken worden wij in het vuur gegooid en verbrand. En ik geloof niet voor mezelf dat dat onze wens is, dat wij in het vuur gegooid willen worden en verbrand willen worden. Dat we juist willen kiezen om dicht bij de Heere te zijn en te leven en zijn wil te doen, te stappen in zijn wil. Hem met onze ganse hart lief te hebben en onze ganse hart aan hem over te geven en hem te dienen en hem te volgen. Wat voor strijd ook op onze pad komt, hij is nabij, hij begeeft ons niet, hij verlaat ons niet, dat weet u ook. U moet één met hem zijn. Eén met hem blijven. U moet zijn woorden niet vergeten. Dus hij vraagt ook dat u zijn woord overpeinst bij dag en bij nacht. U kunt hem vragen wat u wilt, zegt hij in zijn woord, en het zal gebeuren. Dat zegt hij hier in dit hoofdstuk. U moet vrucht dragen voor zijn koninkrijk. Daarmee bewijst u hem dat u zijn discipel bent. En zijn vader wordt daardoor groot gemaakt, verheerlijk. En hij zegt verder, zoals de vader van hem houdt, zo houdt hij ook van ons. Blijf bewust in zijn liefde en zorg ervoor dat de Heer van je kan blijven houden door te doen wat hij u zegt om te doen. Doe wat de Heer u zegt om te doen. Dwaal niet af van zijn plannen met u en laat uw geloof geen schipbreuk leiden. U moet geen wankelend geloof hebben. U moet standvastig zijn en wandelen in zijn liefde. U moet geloven dat hij van u houdt met een onuitsprekelijke liefde. De lengte, de diepte, de breedte van deze liefde is onmeetbaar, is grenzeloos, is het. Dus blijf wandelen, hou hem vast, hou de Heer vast en blijf wandelen in zijn liefde. En voer zijn wil uit, want u bent een rank. Wij zijn de ranken, wij als gelovige kinderen, God zijn de ranken en hij is de ware wijnstok. En alles wat je hem vraagt, zal hij voorzien. Wijsheid, inzicht, kracht, kennis. Alles wat je hem vraagt zal hij voorzien, omdat u een rank bent aan de ware wijnstok. Zijn liefde stroomt door ons. Zijn liefde stroomt door jou. Wees dan vastig in het geloof en wankel geen zins. Stel uw vertrouwen op de Heere. Een ganse hart vertrouwen op de Heere. De Heere zal je nooit beschaamd uitkomen. Hij gaat je nooit teleurstellen, geliefden. Laat uw geloof daarom onwankelbaar zijn. Ga door in het geloof met de Heere. En u zal doorgaan van overwinning tot overwinning, van kracht tot kracht, want de Heere is nabij. Hij begeeft je niet, hij verlaat je niet, zegt hij. En zijn woord is de waarheid, je kan hem nemen op zijn woord. Hou vast, wees standvastig. De Heere wil ons allemaal gebruiken in zijn koninkrijk. Hij heeft met ons allemaal een plan dat hij wil uitvoeren. Stel jezelf open, geef jezelf over aan deze almachtige God en heb lief wie u haten. Maakt niet uit wat mensen met u doen, wat ze van u zeggen. Heb ze lief, zegt de Heere. Doe as door de stormen die op je pad komen. Leugens van allerlei situaties. Heb je medemens lief. Heb je vijanden lief. Het is moeilijk, hè? Het is echt moeilijk. Ik weet dat het moeilijkheid is. Ik ervaar dat ook in mijn leven. Maar heb lief, zegt de Heere. De liefde bedekt tal van zonden. Als je lief hebt, bedekt het taal van zonde, zegt de Heere. Onze God is een God van wijsheid. Hij is een God van wijsheid. Hij beschikt alle wijsheid die niemand anders op deze aarde heeft. Niemand anders. De Heer houdt van u. Hij ziet u. Hij strekt zijn handen naar u uit. Hij kent uw hart. Hij kent uw problemen. Hij kent uw noden. Maar geef jezelf geheel met je ganse hart over, want hij wil alles, hij wil in alles een oplossing brengen, zegt hij. Het is niet zijn wil dat u gebukt gaat onder allerlei vormen van problemen en situaties. Strijd met mensen vanwege jaloezie, weet je. En dat soort dingen die op je pad komen. Maar de Heere zegt, de stormen zullen woeden in ons leven als geloven, als geliefde kinderen Gods. Maar hij zegt, hij is nabij en hij brengt al de stormen tot bedaren op zijn tijd. De Heer zegt, hij geeft je overwinning. Van overwinning tot overwinning brengt hij je, leidt hij je. Wankel niet, twijfel niet. Wat het ook is, stel je ganse hart vertrouwen op hem en roep tot hem ook. Vertel hem al je plannen, vertel hem al je zorgen, al je problemen, al je noden, al je strijd. Praat tot hem. Hij wil dat je tot hem praat en hij gaat antwoorden. Hij zal je niet begeven nog verlaten in de strijd. Hij is nabij. En doe wat hij u vraagt om te doen. Doe zijn wil. Het is niet zo dat je weet wat je moet doen en je laat het maar staan en je leidt je eigen leven. Nee, dat is niet wat de Heer wil. De Heer is blij met u. Hij kent u, hij ziet u. Hij weet waardoor u heen gaat en hij wil een keer brengen aan uw lot. Hij staat klaar. Hij strekt zijn handen open naar u uit. Om een keer in uw lot te brengen. En dat gaat hij zeker doen. Maar roep tot hem, zegt hij. Roep tot mij. Doe als door de stormen heen. Roep tot mij en ik zal u groeten. En ondergrondelijke dingen verkondigen, zegt de Heer. Waarvan hij niet weet, zegt de Heer. De Heer zegt, hij is nabij. Hij is nabij, hij ziet u en hij kent u. Hij doorgrondt uw hart. En hij is een God die ommekeer kan brengen in uw situatie, in uw strijd. Wat voor strijd u ook hebt, hij brengt een ommekeer erin. Maar roep tot hem. Roep tot hem. En ik zei het daar, zeg, roep tot hem en hij zal u grote en ondergrondelijke dingen verkondigen waarvan hij niet weet. De Heer ziet jou, hij kent jou, hij weet waardoor je heen gaat, hij kent je strijd, hij kent al je plannen. Hij ziet wanneer je huilt, hij ziet wanneer je bezorgd bent, hij ziet wanneer mensen je onnodig zonder oorzaak aanvallen. Maar het woord zegt, zonder strijd geen overwinning, de strijd moet er zijn. Jezus is ook door heel veel strijd gegaan. Hij heeft het voorbeeld voor ons nagelaten. We moeten daarmee goed rekening houden. Hij is door strijd gegaan en alles heeft hij overwonnen. Hij is om ons genageld aan het kruis, om onze zonden.
1: En door hem hebben wij vergeving van zonde. Laten we vasthouden aan de Heer, aan zijn liefde. En laten we ook lief hebben. Wat mensen ook met ons doen, laten we dwars door de stormen waardoor we heen gaan, onze vijanden, vriend en vijand, lief hebben. En laten we liefde geven. En als we liefde geven, dan tonen we ze dat een God in ons is. Die niet met goud en zilver te koop is. God in ons is. Ze gaan zich afvragen, wie is deze? Waarom handelt ze zo? Ja, omdat je Jezus hebt. En dat kan maken dat zij ook nieuwsgierig worden en tot bekering komen. Als de wereld verkeerde dingen doet, toch, als men met lelijke woorden naar u smijt, reageer niet. Want het is de Heer die zal antwoorden op alles wat de mensen u aandoen in het leven. De Heer antwoordt op zijn tijd. Maak je niet druk. En vraag je niet af van, hey, agade dis en ei pikken aan faya, maar agade dis niet pikken in mijn probleem. Op zijn tijd en op de juiste tijdstip gaat hij antwoorden, gaat hij al uw vijanden antwoorden. Hij is een verterend vuur die uw vijanden ook met vuur kan verteren. Ze zullen niet succesvol zijn. Ze denken dat ze succesvol zijn. Maar het is een leugen dat de vijand ze inplant. Ze zullen altijd alles wat ze tegen u proberen verliezen. Ze gaan de strijd verliezen. De Heer is nabij. Hij ziet u, hij kent uw strijd. En hij zegt, de strijd waardoor u heen gaat, hij brengt er een einde aan voor zeker, maar roep tot mij en ik zal u grote en ondergrondelijke dingen verkondigen waarvan gij niet weet. Roep tot mij, zegt de Heer. Geef de strijd aan hem, want hij is jouw machtige strijdheld. Toch, en je weet dat de Heer van je houdt. Je weet het, hij houdt van je met grenzeloze liefde, een liefde die nooit eindigt. Wie in deze wereld kan je zo'n liefde geven? Alleen deze grote God, onze almachtige God, kan het. Alleen Jezus kan het. Alleen zijn Vader kan het. Niemand meer. Wees nederig. Te alle tijden nederig in het leven. Wees gezegend, volk van God. Heb lief wie u haten. Heb uw vijanden lief. Dat is Gods wil, dat is zijn plan. Haat niet wie u haten. Heb juist lief wie u haten. U moet niet alleen lief hebben de mensen die u lief hebben. Maar heb al uw vijanden lief. Dat is Gods wil van u. Ik wens u een gezegende dag. Een gezegende nieuwe week toe.
0: Wees gesterkt deze dag, gelovigen, luisteraars. God is liefde. God houdt van u. Hij wil u dichter bij u. Hij wil iets beginnen met u. Hij wil u ook gebruiken voor zijn koninkrijk. Zoals hij alle mensen gebruikt. En God wil niet dat u verloren gaat. God wil dat niemand verloren gaat. U moet behouden worden. Maar uw behoudenis is alleen door Christus Jezus. Die aan het kruis is gegaan. Hij heeft het offer eigenlijk al gebracht voor je zonde aan het kruis. Het enige wat u maar doen is een accepteren, hem aannemen en hem volgen. Wees bemoedigd. Deze morgen. En hou vast aan de Heer. En indien u hem nog niet kent, dan bid ik dat de Heer u de weg zal banen. Dat hij uw hart zal aanraken, in vuur en vlam zal zetten, opdat u tot inkeer en bekering komt. Goeiedag. Bedankt voor het luisteren.
2: Hi, my name is Sonny Buddy. You're listening to Radio Shalom, a daily inspiration. Don't touch that dial.

overcomers. I overcame. I overcame.

0: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
4: Dit is Inspiration FM.
5: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
1: Dus aan de check op smara, aan de zoek kwaliteit toch?
2: Hey broer, no stress you a day, you know jere. Historex abuwa nieuw verfi. Verfi.
1: Huh?
2: Verfi.
1: Verfi? Dat zei dat hij.
2: Verfi. Na jere, na jere. Dofi dofu. Tu lees me tegen ba. Verfi. Na aan nieuw merkt op. En aan verfi dizi. Giu na voordelig tori ja. Ama op waterbasis, acrylatex, mat, nangazijde glans. Voordelig tori, voor alfa je opbouw. Dus, if me bede you. Me bo ver van een ver vier. Verfi, by Historex.
3: De nieuwste parbode ligt nu in de winkel. In haar kofferverhaal onderzoekt parbode de status van ons gebouwd erfgoed. Dit gaat ten onder aan sloop, brand, verwaarlozing en nieuwbouw. En dat terwijl er miljoenen dollars worden geleend om onze panden te herstellen. Heeft het allemaal nog wel zin? Verder in het magazine. Parbode kocht groenten op de markt en liet die testen in het lab op pesticiden. De uitkomst is verrassend. We besteden aandacht aan de kansen op een olieramp, HIV en mentale gezondheid met een reconstructie van de fatale nacht in Kommerwijnen. Hoe kon dat gebeuren? Dit alles en nog veel meer lees je in Parbode Magazine voor maar 250 SRD. Meer weten? Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief Parbode Extra via www.parbode.com en volg ons op Facebook.
4: Hallo, ik ben Birko. Ik hou van Harry Door Shadow.

0: Raak het niet aan. Raak het niet aan. Ik luister naar Radio Shalom.
1: 94.5, your daily inspiration.

Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf-reliance.sr voor meer informatie.

0: with double ketchup.
1: Wil je altijd bereikbaar zijn onderweg? Maak dan kennis met Kirpalani.com. Het ultieme telecomproduct dat jouw leven makkelijker maakt. Met Kirpalani.com kun je alles volgen via social media, bellen en sms'en voor een vast tarief. En geen zorgen over koersschommelingen. Dus kies nu het abonnement dat bij jou past. Hé, hey, wacht even hoor. Ik moet op mijn apps reageren. Oké. Eenvoudig, snel en voordelig. Kom vandaag nog langs en sluit je aan. Kirpalani.com. Jouw verbinding met de wereld. Kirpalani. Save and enjoy.

0: Gracias.
1: Inspiration FM Ons Station.

double double, man.

luisteren naar Radio Shalom 94.5 FM. 1x24 uur tot uw dienst. A daily inspiration, not just radio.

0: Het is 6:00.
1: Dit is het programma Zorg met een Ster door de Stichting Patiëntenplatform Suriname. Die komt elke zondag omstreeks 6:00 tot 6:30 avonds. De Stichting Patiëntenplatform Suriname is er voor patiënten en hun familie die onrecht hebben ervaren bij een behandeling en die niet bij machte zijn om op te komen voor zichzelf om genoegdoening te krijgen.

en ofwel onderschatten onderwerp, of dingen waarop we weinig aandacht schenken. In al die programma's praten we vaak over een aandeel wat jij als persoon hebt in je eigen gezondheid. En het is van belang dat we ook zaken soms bekijken vanuit andere perspectieven om dingen ook anders te begrijpen, zodat we het totale plaatje kennen. We willen vandaag praten over de mogelijke oorzaak van mentale onstabiliteit ofwel geestelijke onevenwichtigheid. Waarom dat? Als we kijken nu naar de totale maatschappij, hoe de maatschappij nu zit, dan merk je dat de druk op ons als mens met de dag wordt opgevoerd. Het lijkt of wij onze psychische draagkracht niet meer in staat is om onze psychische draaglast te kunnen verdragen. En hoe komt dat? Waarom is het zo? Wat zijn de dingen die we meenemen die maken dat we soms echt stressen en niet vaak niet weten om te gaan met situaties? Hoe maken we keuzes? Laten we beginnen bij het begin. De mens als zich moeten we zien als een geestelijk wezen. Dus alles wat we doen, gebeurt vaak via onze denken. Ik zeg het vaak, je theoretische kader is de basis van je praktijk. Wat je doet, heeft te maken met hoe je denkt. En maar het denken gebeurt niet zomaar. Het gebeurt vanuit een bepaalde visie. En die visie wordt opgebouwd vanuit jouw cultuur en jouw opleiding. En daar heb je de normen en de waarden die een rol spelen. En die dingen bepaalt enkel hoe je je gedragen in de maatschappij. Dus je cultuur speelt een belangrijke rol. En dan komen we weer op een begrip dat tegenwoordig heel vaak wordt gebezigd. En dat is gender. Wat is gender? Volgens de sociologie zegt men dat gender eigenlijk de verwachtingen die we binnen cultuur die we verwachten, dus de gedragingen, enkele de verwachtingen die we hebben voor bepaald het gedrag van de verschillende geslachten. Dus gender heeft niet al zozeer te maken met geslacht, zoals men denkt dat gender geslacht is. Nee, het gaat om de sociaal-culturele verwachtingen die we hebben met betrekking tot het gedrag van de andere geslacht. Hoe een man zich moet gedragen en hoe een vrouw zich moet gedragen in de maatschappij. Dus dat is eigenlijk gender. En deze dingen zitten ook in onze normen en waarden. Hoe moet een vrouw zich gedragen? Hoe moet een man zich gedragen? Zodat je werkelijk man bent in de cultuur dat je vertegenwoordigt, ofwel de maatschappij dat je vertegenwoordigt. Dan komen we weer op andere dingen zoals educatie. Ik zei het al. Educatie die bepaalt heel veel in ons leven. Educatie op opvoeding. Het is belangrijk dat educatie ons moet leren hoe we tot antwoorden moeten komen. Maar niet pasklare antwoord. Zoals bijvoorbeeld wat we doen bij opvoeding met kinderen. Als je vraagt aan een kind bijvoorbeeld hoe gaat het met je? Dan zeggen de ouders direct zeg goed. Dat is enkel een grove vorm van manipulatie. Want je weet niet of het kind dat zou zeggen. Maar je begint al te zeggen, zeg goed. Dus we leren vaak kinderen om dingen te doen wat wij van hun verwachten. En dat kan soms bepaalde gevolgen hebben. Want opvoeding moet helpen om wat binnen in dat kind is, eigenlijk naar buiten te brengen. We zijn verschillend. En wat jij goed vindt, hoef ik niet goed te vinden. En dat betekent niet dat het niet goed is. Zo. Dat zeghebbende kom ik op eigenlijk wat ik wil zeggen. De verschillende benadering van wat we noemen. Van het begrip gezondheid. Ofwel de verschillende zienswijzen van gezondheid. De benaderingen van gezondheid bepaalt eigenlijk heel veel hoe we omgaan met onze gezondheid. Ik zei het al. De cultuur bepaalt. Een aantal zaken hebben invloed en dat vormt ons gedrag. Een van de heel zienswijzen van

gezondheid is wel via de geneeskunde. Bij de geneeskunde staat eigenlijk centraal dat je eigenlijk gezondheidsbevordering. Dus hoe je gezond moet optimaliseren. Dus dat je gezond moet blijven. Dus je mag niet ziek worden. Oké, dat is een heel goede zienswijze. Maar het is niet altijd haalbaar dat je zonder enige probleem zit. Dat is één. Dus. Een andere is wat we noemen de klassieke medische benadering. En die benadering die zegt eigenlijk je bent pas gezond als er geen enkele gebrek is. Dus en die zegt ook dat gezondheid een domein is van artsen. Dus artsen alleen kan bepalen als je ziek bent. Dus het lijkt of jij als mens niet weet of je ziek bent, hoe je goed voelt. Dus dat brengt al bepaalde spanningen. Want hoe kan een arts weten hoe ik voel? Ik weet hoe ik me voel. Een andere benadering is wat we noemen de biologische benadering van het begrip gezondheid. Deze benadering, die geeft aan dat ons fysiologie, de manier hoe ons lichaam functioneert, is aan eigenlijk wel verandering onderhevig. Dus alles wat gebeurt in ons leven beïnvloedt, in ons omgeving, sorry, beïnvloedt het functioneren van ons lichaam. Dus ons gedrag is ook eigenlijk daaraan onderhevig. Daarom zie je bijvoorbeeld, als je ergens bent, al weet je niet te dansen als ik, als er bepaalde muziek speelt, dan stroomt dat door je lichaam, plotseling begin je hoofd of je voeten te je bewegen of je hoofd te schudden, want je gaat mee met de muziek. Al ben je muzikaal als ik. Ik zeg muzikaal hoor, geen muzikaal. Je weet wel. Dus het zijn zaken die eigenlijk van buiten ook invloed hebben op ons functioneren als mens. Daarom zie je bijvoorbeeld dat wanneer het weer koud is, dat je niet zweet meer zweet. Je lichaam past zich aan. Dus je lichaam past zich constant aan aan alle omstandigheden waarin je zich bevindt. En soms sta je niet daarbij stil. Dus dat is wat we noemen de biologische benadering van gezondheid. We moeten zeggen, op het moment dat je lichaam zich niet meer gaat aanpassen, ja, dan heb je een probleem. En het is ook om te weten dat dit aanpassing van je lichaam aan alles, die helpt ook om alle aanvallen van buitenuit eigenlijk tegen te gaan. Want door deze aanpassingen, aanvallen, kan je lichaam zich weer tekenen. Niet alleen maar de psychische dingen die gebeuren, maar ook de biologische aanvallen. Bijvoorbeeld bacterie op je lichaam komt en al die dingen. Dus al die dingen spelen een belangrijke rol bij deze. Dan kijken we ook wat noemen de psychologische benadering. Deze benadering zit wel wat we zeggen op de mentale vlak, op een geestelijk vlak. En daar zegt dat mensen, de manier, je gedrag is afhankelijk van de manier hoe je eigenlijk probeert om je geestelijke behoeften te vervullen. Je wil ergens bij horen, je wil geliefd worden en noem maar op. Dus hier staat heel veel het geestelijke op het spel. Hoe ga je om met bepaalde dingen? Zelf als je ziek bent, hoe ervaar je ziekte? Heeft invloed op de manier hoe je zaken bekijkt. En dat beïnvloedt ook je gedrag. En deze relatie speelt een belangrijke rol hoe we omgaan met bepaalde dingen. Dus deze mentale, ofwel het geestelijke dimensie, en bekijken van gezondheid, is heel belangrijk. Want dat bepaalt, nogmaals, hoe we ons gedragen in tijd van problemen. Hoe ons gedragen in tijd van verlies. Want vele mensen, we praten over verlies, dan ben je helemaal depressief, maar het heeft van hoe kijk je naar dat ding wat je hebt verloren. Maar we laten het daarbij. Dan kom ik op een andere benadering, wat we noemen de sociale benadering. Ik persoonlijk vind ik deze benadering een van de meest gevaarlijke benadering, maar het is belangrijk om het te weten. En deze sociale benadering, daar staat eigenlijk de rol die de maatschappij aan jou toebedeelt centraal. Men houdt geen rekening met jou als individu of je behoefte hebt of wat dan ook, maar deze rol
is, voor, is eigenlijk deze zienswijze staat eigenlijk precies op de rol die men jou toebedeelt. Dan kom ik weer terug op wat we noemen de gender. Dus die gender die bepaalt eigenlijk welke rollen men je toebedeelt. Dus hoe moet een vrouw zich gedragen? Dus deze druk vanuit de sociaal maatschappelijke hoek, daarover wil ik het hebben. Maar ik stap even verder en kom ik daarop terug. Dan kijken we naar de, wat we noemen de humane benadering. En deze benadering die heeft al die benadering, de zienswijze, wat we net hebben van gezondheid allemaal. En dan komen ze op wat we noemen in WHO-theorie, de holistische mensbeeld. En daarom komt de theorie van gezondheid, dat wat WHO zegt, je bent pas gezond als een enkele gezondheid, laat me het precies lezen zoals WHO het zegt. Dus gezondheid is een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en sociaal welbevinden en niet louter ofwel niet alleen de afwezigheid van ziekte of lichamelijk gebrek. Dus je moet op al die vlakken gezond zijn. En dat is niet makkelijk. Dus altijd is er iets. Maar hoe gaan wij kunnen omgaan met de druk, ongeacht hoe moeilijk het is, om te kunnen functioneren in de maatschappij? Dat gaan we doen na de muziekbreak. Dus straks na de muziekbreak ben ik weer bij u. Tot zo.

0: Ik hoop dat u geluisterd heeft naar muziek en dan gaan we verder. We hebben de verschillende benaderingen van het begrip gezondheid al doorgenomen. En dan komen we op waarover we het willen hebben. De sociale benadering van het begrip gezondheid. En deze zienswijze van gezondheid, die legt de nadruk op hoe men eigenlijk, ja, verwacht dat jij als mens zich moet gedragen. Het gaat vooral op de functionering van jou als mens. Men ziet jou als vader. Dus die vaderfiguur maakt voor de mens, je bent vader. Ongeacht wiens je voeten koti of je anukoti. Maar je moet een vader zijn. Dus je moet er gewoon voor zien. Want men zegt in de maatschappij, een vader moet zijn huis enkel voorzien van voedsel, van alles en ook wat. Maar als je bepaalde gebrek hebt, kan je dat. En dan komt het weer op de psychische druk wat erop is op jou als mens. Begrijp je waarom ik zei dat we vandaag gaan praten over de mogelijke oorzaak van het mentale probleem waarin we druk zitten? Kijken we nu naar de maatschappelijke situatie waarin we zitten, en dan zien we vaak dat de draaklast, de psychische draaklast, bijna zo groot is op alle, op iedereen, op man, zowel vrouw. De verwachting, de sociale maatschappelijke verwachting, hoe een vrouw zich moet gedragen, hoe een man zich moet gedragen, is niet meer bijna te houden. Het is niet meer makkelijk zoals het was. En het was ook nooit makkelijk. Maar door de sociale, wat we noemen sociale steun, door sociale controle, kon men bepaalde dingen toch redelijk nog, ja, in de pan houden. Maar nu vliegt alles uit de pan. Als we kijken naar, bijvoorbeeld, wat moet een man nu verdienen om werkelijk zijn vrouw en kinderen te kunnen verzorgen? Het is bijna niet meer. Waar moet je werken om dat te kunnen doen? Kan een man heden ten dagen een vrouw wel voorzien van alles wat die vrouw nodig heeft en dat die vrouw niet meer hoeft te werken? Een andere zaak nou is dat sommige vrouwen meer verdienen dan hun man. Hoe gaat die man om met deze probleem? Weet je, het zijn zaken die we vaak eigenlijk, ja, zien alsof het, ja, het maakt nonsens, maar het maakt sens. En het heeft ook te maken met de opvoeding. De sociaal-maatschappelijke rollen die wij moeten vervullen en druk op ons als mens. En dat zorgt vaak voor stress en andere psychische problemen. En wanneer je als mens deze druk niet meer kan verdragen, kan het zijn dat je nou gaat zitten drinken, ofwel je, ja, oplossing zoeken in andere vormen van dingen om nog te kunnen voldoen aan de vraag die de maatschappij aan jou stelt. En dat is niet makkelijk. Het leidt tot andere escapades. Vandaar dat je soms ziet bijvoorbeeld, heel moeilijk het onderwerp wat ik ga zeggen is bijvoorbeeld, in de maatschappij wordt de druk zodanig gelegd op een vrouw, dat als je geen kinderen hebt, dat je bijna niet gezien wordt als een vrouw. Is dat wel zo? Want zelf in de Bijbel zien we dat Sarah, die zegt de moeder van alle men van dingen, die heeft maar één kind, volgens de Bijbel. Dus daar zie je ook dat we een heleboel dingen zetten, die soms, ja, mensen dwingen om andere gedragingen te vertonen die eigenlijk niet hoefden. Waarom kunnen we die vrouw niet accepteren zoals ze is als mens en dan pas kijken waarom ze geen kinderen krijgt en is ze verplicht ook kinderen te hebben? Dus de drukking hierop, dat wil zeggen de maatschappelijke of wel de sociaal benadering van gezond zijn, heeft veel eigenlijk gevolgen voor persoon, hun functioneren in de maatschappij. Hoe gaat de persoon om met die druk? Want als je die druk niet kan weerstaan door bijvoorbeeld andere theorieën te bouwen voor jezelf. Andere theorieën te ontwikkelen voor jezelf. Om jouw mentaal zijn enkelijk in balans te houden. Ga je dingen doen die enkelijk ja, jouw lief, jouw gezondheid in gevaar brengen. Ik zei het al. Sommige mensen gaan drugs gebruiken. Sommige mensen doen andere dingen. Er zijn zelf mensen die extra werk alleen maar om bepaalde gezelschappen te vermijden. Het is niet eenvoudig wat we doen met mensen vanuit deze zienswijze. Er zijn sommige mensen in bepaalde functies en de functie vraagt bepaalde gedragingen van jou of bepaalde verwachtingen die je functie creëert in de maatschappij. Dus je probeert het ook kosten wat kosten te doen. En dan kom je in wat we noemen eigenlijk in een bepaalde geestelijke dip. Want de drukking op jou als mens, je bent mens. Wat is jouw draagkracht? De psychische draagkracht. En we houden van om mensen te vergelijken met elkaar. Het is wel goed. Maar hoe ver is dat wel goed? Want we verschillen. Ik zei het vaak. Een daftruck en een fiets kan dezelfde lading niet dragen. En we verschillen. Dus het is van groot belang dat jij als mens probeert meer en meer te weten. Wie ben ik? Wat kan ik wel verdragen? Wat is voor mij belangrijk? Niet alleen maar wat de maatschappij zegt, dan kom je precies op de psychische benadering. Hoe zie ik mezelf? Hoe moet ik eigenlijk mijn behoeften bevredigen? En ben ik in staat dat te doen? Welke wegen kan ik bewandelen om dat te doen? Waar moet ik hulp zoeken? Wie zijn mijn vertrouwelingen? Ik hou van een voorbeeld van, je zag dat Jezus liep met een hele grote massa. En uit die massa heeft hij 12 genomen. En uit die 12 heeft hij weer 3. En uit die 3 weer 1. Je ziet dat vriendschap eigenlijk afhankelijk van bepaalde dingen dat je wilt doen. Dus zoek iemand close bij jou, met wie je kan praten, bij wie je durft uit te huilen. En zoek psychische hulp. Want onderschat die druk je niet. Deze drukking kan maken, dus wat men van je vraagt, de sociale druk, kan maken dat je als mens jouw gezondheid in gevaar komt. Dat je onnodig enkele gekluisterd zijn aan medicijngebruik. Je rust niet goed uit, omdat je bepaalde dingen wil bereiken. Want de maatschappij wil dat je dat bereikt. De maatschappij vraagt dat van jou. In zekere zin kan het. Dat je dat doet als je het kan. Maar wanneer het voor jou niet haalbaar is, kijk wat voor jou haalbaar is en wat niet haalbaar is. De maatschappij die gaat altijd vragen blijven stellen aan jou. Maar kan je het doen zoals ze het vragen? Ken jezelf. Weet wat jouw draagvermogen is. Hoe meer je jezelf kent, hoe meer je moet leren om keuze te maken voor jezelf. Want per slot van rekening, ga jij alleen met de gevolgen van de keuze dat je hebt gemaakt zitten. Niet de mensen die je vragen om die keuzes te maken. Hou rekening wel met je mensen, maar vooral hou rekening met jezelf. Want je bent wie je bent en we zijn verschillende mensen. We zijn één als mens, maar we verschillen omdat we anders zijn. We zijn uniek en ons uniek zijn maken dat we zaken anders aanpakken dan anderen. Dat maakt dat jou en ik moeten zorgen voor onze eigen leven. Dat eigenlijk niet storend is voor de totale maatschappij. De drukking op jou, onderschat het niet. Maar laat dat niet je toekomst in gevaar brengen. Want jouw gezondheid is je kostbaar. Doe geen dingen waarmee je niet tot rust kan komen. Let op jezelf, want u bent verantwoordelijk voor uw eigen gezondheid, tot zekere zin, tot zekere hoogte. Dit was Zorg met een Stem via Radio Shalom in samenwerking met Stichting Patiëntenplatform in Suriname tot de volgende keer met uw programma in uw huiskamer. Ik dank u. Mijn naam is Ernie Linga, secretaris van het Stichting Patiëntenplatform.
1: Dit was het voor het programma Zorg met een Stem. Heeft u vragen? Voor meer informatie kunt u het platform bereiken op het mobiele nummer 8535889. Ik herhaal 8535889. U kunt ook een mail sturen naar het e-mailadres patiëntenplatformzuur.1@gmail.com. God zegen en tot de volgende keer.
2: Hello, Suriname. This is Jermaine Edwards, and you're listening to Radio Shalom. Don't change that dial.

Rent Solutions. Bij ons bent u terecht voor professionele stijgerverhuur voor elk project. Onze gecertificeerde experts beschikken over internationale erkende certificaten. Laat ons u assisteren met uw stijgerbouw, sloop en inspectie op locatie. Werken op hoogte is precies waarvoor we staan. Veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij ons centraal. Of je nu een bouwbedrijf, aannemer of particuliere klant bent, wij leveren op maat de gemaakte oplossing. We zijn gevestigd aan de Indira Gandhiweg 995. Of bel op 866-3757. 866-3757. Of 0366-097. 0366-097. Ons e-mailadres is info@buildrentsolutions.com. Buildrent Solutions, your vision is our execution.

0: with double sketchup.
1: Weet jij wat syfilis is? Syfilis is een seksueel overdraagbare aandoening. Veroorzaakt door de spirochete Treponema pallidum. Dit is de meest gevaarlijke SOA voor een ieder als het niet tijdig wordt ontdekt. In het bijzonder voor de zwangere vrouw en haar ongeboren kindje. Het is een bacteriële ontsteking die het slijmvlies van penis, vagina, anus of mond aantast. Zoenen is dus ook besmettelijk als er zweertjes in of rond de mond zijn. Zwangere vrouwen presenteren zich met de vlekken op de handpalmen en voetzolen. Deze kunnen zich ontwikkelen tot pijnloze wondjes, waardoor de diagnose vaak wordt gemist. De baby kan in de buik overlijden, te vroeg geboren worden, doodgeboren worden, direct na de geboorte overlijden of met afwijkingen geboren worden als de moeder niet behandeld wordt. Syfilis is indien tijdig ontdekt volledig te genezen. Zodra men een zweer ontdekt, moet men direct naar de dokter en de partner ook. Safe sex. Gebruik condooms. Voorkom ziektes en zwangerschap. Dit was een presentatie van SOR Optimist International Club Paramaribo in samenwerking met haar partners.
2: Trend Direct. Voor het personaliseren van uw kledingstukken, mokken en diverse geschenken zoals tumblers, klokken en lijsten met hoogwaardige prints. Creëer unieke labelstickers en bedruk hout en leer voor een persoonlijk tintje. Trend Direct. Het adres voor uw uitgebreide selectie aan kleding en designertassen. Inclusief parfums, wallets en horloges voor de perfecte finishing touch. Trend Direct, ook voor uw assortiment aan gadgets, waaronder smartphones, bluetooth speakers, oordopjes en diverse telefoonaccessoires om je technologie compleet te maken. Natuurlijk bent u bij ons ook terecht voor reparatie en service. Trend Direct is gevestigd te Lelydorp tegenover Papais of aan de Mahonilaan op de hoek van de Krommelingstraat. We zijn te

Mijn verleden is voorbij. Ik leef in de tegenwoordigheid. Dank de Heer dat Hij er voor mij is. Yo, ik ben Amelo Junery Raymond en ik luister ook naar Radio Shalom.

0: Het is 7 uur.
1: Niet met radio naar Shalom. Met begunnen ook nog prefoer voor en dat is een probleem.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: zinnen iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Na Skip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen, precies zoals jij het wilt. Na Skip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Na Skip. Altijd vers.
1: Zranazani. Na Skip. Na View.

of your servant Moses, righteousness being restored.

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

0: Mina pastor Ferdinand Waakzaam voor gemeente Gado Genade na Menkendam. Mi e Arki Radio Shalom. Gi a juiste inspiratie, de afgestemd tap 94.5 Inspiration FM.
1: Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom a Daily Inspiration, Not Just Radio.
2: Het Algemeen Pensioen Self Reliance is niet alleen geschikt voor werkgevers en werknemers, maar ook zelfstandigen die hun oude dag willen verzekeren. Sparen voor morgen begint vandaag. Bezoek zelf-reliance.sr voor meer informatie.

0: Slullenfix. Bereid uit kruiden en oliën. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hé, hey, Rui! Bij HSKS Online kan je alles kopen, hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik een sneller.
1: Liefste tante Ascrivi. Wij zijn weer mee in de acte, joh. Wat denk je nou niks te doen?
2: En dan,
1: Jij hebt
2: niet
1: dingen aangesteld, Rui. Nou, Sam, tante, die zat ik hier om mijn phone ting. Dat ben ik wel haast niet, joh. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
3: We are you, we are su.
4: Gi ala yu blessing yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelmina Straat nummer 93, vlak tegenover de Pater Wijdmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presie pika horo aan face, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe you kan hoor you visa. En terwijl je geniet, we set aan nyang fu bless you tong. Kom daarom langs aan de Wilhelmina straat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Die Allah you blessing yang, Yum Dena Wilhelmina Fast Food Restaurant.
5: Thank you, cause you keep on blessing.
4: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: Het is 8:00.
1: Luister elke zondagavond tussen 8:30 en 8:30 naar het programma Kingdom Life Movement. Arise, Son and Daughters of God. Via Radio Shalom 94.5. De presentatie ligt in handen van broeder Hes de Watsa. Voor meer informatie kunt u bellen naar het nummer 86-21172. Iedere zondagavond het programma Kingdom Life Movement. Arise, Son and Daughters of God.
2: Prijs Masra, Lobiwang, Prangasa. Ook tot op de voetide, mi kan je een woord toevoegen, gado abradio, via een zender voor Radio Shalom. Me bar odi na de trouwe luisteraars voor een programma disi, de wandi ERG af en toe en you sang de ERG tide voor het eerst, gado blessi, lobiwang a boskopu di mi etja a woord toe diu eere. Ade a opdracht die mi tisi doro genade. A boskopo di mi etja, mi no lere fu asma, mi no kise fu asma, ma na doro openbaren fu asanta ye. En a opdracht na fukotek den sone en dokters fu gado, en opo a volk fu gado ai. Dat want taki, door middel fu a wortu, you ai o opo, if you e behoort tot a volk, of you na wan pti fu gado, begrijp en verstand taki, a woord toe die mi etja, anu veroordeel you, naf opo you ai. Dat want taki de afermaning ekong, anu veroordeling. Afermaning lebi wang, naf u corrigeer, naf u verbeter, naf u herstel lebi wang, want uiteindelijk, ego oma wani fukado, en a woord toe die mi etja, ade bestem di you, en ade ook toe bestem di mi, ma doro, genade voor Gado, dat mi gang tja a woord toe abra, want dat de a opdracht die mi tisi. Lobi wang, tide, wotak abra, den leraars, dus a boskopu disi, ego abra de leraars, want doro a leri, lobi wang, die de leraars eji, Jezus Christus moest decentraal. En, je begrijpt, lobi wang, taki anatrobi zo terras na you, zo bevolkingsgroep na you,

Andro Tiri fu Asanta ye, en a leri didin etta abra bus de doro a Santa ye. Ya toch wan, je begrijpt taki, if a one if den de basi abra den, den o leer alasansa Asanta ye e jiden, den o de eens nang alasansa Asanta ye e mik den bekend, dus a belangrijk taki, den de Andro Tiri fu Asanta ye, want uiteindelijk, Lubiwang na sade etja abra na dati afoleko abi. Dat wan taki efa afolek on spoor akondoroding leraars. Ja, if eenheid lobby vrede no de ini alichaam pu Christus akondoroding leraars. Natuurlijk Lubiwang, if eenheid de lobby de vrede de akong ook to doro de leraars. Vandaar dati Lubiwang attack de leraars tisi di de abi. Dat is zeer belangrijk. Je begrijpt dat je even leren die de G, ik heb een gehoorzaamheid naar een voorganger of een herder, dat je begrijpt dat je kan dat de leraars naar de voorganger of voorgangers of herders den plicht van koop. Ja toch, want if Jezus Christus moest decentraal, if u am kondefsi dat u abasref meester, asref leidsman, asref goede herder, dat u antaki alleri di umustisi na uiteindelijk kong ondrotiri pu Asanta ye. Lubiwang, je begrijpt taki zonder Asanta ye, sang Jezus Christus tegi unfudu, unomandu, sang e aksi unfudu, unomandu, want je begrijpt taki a skinfasi te eirigeri, dan na tegenovergestelde Lubiwang wodu. Dus begrijp en verstand die de Lubiwang den leraars die eji alleri die egotenanga gehoorzaamheid na a voorganger of a herder de pleegwan koop. Dat wantaki uiteindelijk Lubiwang a voorganger, a herder abra controle, abra alles en iedereen. En hoe de volgeling voor Jezus, hoe de discipel voor Jezus, maar aan de man heeft ze en aan de duivels schuld. Ja, dus if Jezus Christus nog decentraal in die en door alibi voor Uno, aan de duivels schuld. Want alles aan zou waarvan nodig uitzien. De verschillende bediening, Lubiwang, na voor zorgen dat we groeien naar Jezus Christus toe. Dat want dat de verschillende taken, Lubiwang, de man naga de uma die kies den verschillende taken die functioneer Lubiwang zeg maar in een eenvoudige bediening. Uiteindelijk Lubiwang konta papresi pe Jezus Christus de centraal. Want grogona en to toch. Vandaar dat je begrijpt dat die alleri de zeer belangrijk. Lubiwang, je kan saba woord to voor kaf tot kaf. Je mag op een diploma of een titel, visjoening of bakayuning, begrijp en verstand dat je zonder Asanta je unomande in staat voor do sa Jezus taki en voor libi lekpa ewani. Je toch want voor pas a woord toe na Asanta je estelu in staat. A lobby di umus abi, ja a vrede de mus de, a eenheid de mus de, na door Asanta je. Lobby wang, wo lezi ti de moto uit, Matthäus 11, vers 28, we beginnen daarbij, want Jezus Christus, a zin wat uitnodiging, en een uitnodiging die zie, hij geldt je alle libisma, en het is ook ras naar jou, tot bevolkingsgroep naar jou, a uitnodiging die zie, hij geldt ook tot jou. Wie die God op een uitnodiging, wie Lubiwang, die Jezus Christus accepteert, a verlos unu, a bevrij unu, we waren vermoeid en belast. Ja, a laibe hebi, unu beman tjaring, en je begrijpt dat je na een redde, verlos en bevrij unu. En natuurlijk, Lubiwang, Jezus Christus, a prokomang, en de rokomang, Eduardo ko, doro Asanta ye. Dus dat want dat je, Lubiwang, na Jezus Christus, e redde unu, e verlos unu, e bevrij unu, doro
de dienstknechten en dienst

0: maagden. Vandaar dat die Eva wanif den de basi abraden. Je begrijpt dat den no leu go na Christus. Den no zorgu dat Jezus Christus de centraal in alibi voor jou nagami. If de libi nanga de igi wani. Lobby wang we ego in a word to. Tide wa begin lees dile kwam tak ik ba. Matthäus 11. We beginnen vers 28 en nou een bekende tekst moet uit dat woord toe. Post me in dat woord toe dat me begi. Hemelse Vader me gie u grantangi. Voor dat woord toe die me sa lezi. Aboskopu die me sa chati de masra grantangi. Dat je tek volledig volkomen. Totaal abra. Nomi wani en no libisma wani. Go you hang en me gie wani pasa. In Jesus Christus name. Amen en amen. A kop. Lobiwang e taki Jezus dankzegging en nodiging. We beginnen vers 28. Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Lobiwang, dit is de uitnodiging of aannodiging die Jezus Christus zinni die Allah libisma en Julangami, Lobiwang, die Gotapa uitnodiging die accepteert Jezus, die de discipel, die de volgeling voor Jezus, die de jum verstaan en begrijpt dat we waren allemaal vermoeid en belast. Kan dat leiden bij cha, bij moro hebi, leka wandien bij cha, maar we waren allemaal eens vermoeid en belast. Dat want taki, lobiwang, heeft die de doorgenade, jou abba bediening, zeg maar, jou na apostel, profeet, of zeg maar bischop, noem maar op, we waren allemaal eens vermoeid en belast. En Jezus Christus, lobiwang, potoufri, amekoufri, en tide, u abi, de verschillende genadegaven, u tis de verschillende genadegaven, de verschillende bediening, maar we lezen lobi wang, zang Jezus Christus de taki, want am de duidelijk, want je begrijpt taki, te u leri taki, eigenlijk verplichting, no de moro, doordat Jezus Christus potoufri, mekoufri, da yoshi taki, ane klop, dat je ziet dat eigenlijk de leerman die je al leert dat hij na leerman die eigenlijk niet kan juk naar de tapu. Na leerman eigenlijk die wan libi of die elibi dan ga de egi wani. Zeg maar a wanif ding de basi abra ding en na so de tja al leri abra. We lees ik moto uit wan trafvertaling het boek. Het boek taki Matthäus 11, vers 28 tot vers 30. Als de lasten u drukken en u vermoeid bent, kom dan bij mij. Ik zal u rust geven. Voeg u naar mij en wees mijn leerling. Want ik ben vriendelijk en nederig van hart. Bij mij zult u diepe innerlijke rust vinden. Wat ik van u vraag is nooit te zwaar. En de last die u voor mij moet dragen is licht. Heere, wat ik van u vraag. En if Jezus Christus is actief voor doansani, of in doansani, die Jezus Christus wani, en ik vind dat verplichting ode, ik vind dat inafu, na Efiwani, dat je begrijpt dat je ontspoor, je dwalen af. En if you die edgy leiding, you die moest leren, ding skapu, ja, you die moest leren, den volgeling, voor Jezus Christus, je leerde dat verplicht in de moro, want Jezus Christus spot den free, make den free, dat je begrijpt, lobiwang, dat ook go verkeerd. Dus if a lichaam voor Christus is ziekie, if eenheid, lobby, vrede, no de in je lichaam, en no de dat die u abba schrift meester, als schrift leidsman, als schrift goede herder, dat want taki afas wa we libi afas wa we chausrevi dem saptire taki anodo duivels world akon doro de lerman a one if den de basi abraden want de tak abra a las ya nanga zeg maar a hebi di betja a hebi lai ya toch want we evangeliseer dan a tek disi ede kan taki want tek di we gebruik lobby wang ya toch Matthäus 11 vers 28 kom tot mij allen die vermoeid en belast zijn en ik zal u rust geven lobby wang Jezus Christus e pot free e make free want me nou een getuige en me denk dat u nou een getuige toe pe ubende odipu bende Jezus Christus na een redde unu na een verlos unu en die abuwan singi ja toch die masara verlos umi no bibe vier so boom en isaba singi lobi wang nyan pre en noem maar op ma Jezus Christus etak abra ayuk fu eng de umustek nou tapu. En nu sabi lobi wang a os of a meti di aba yuk nien tapu noman go pa ewani. Noman du sa ewani. Doro ayuk di dene tapu asmadi e besturing e gebruiken fa ewani. Dese fu leri lobi wang tak verplichte no de moro akondo dat de leerman no teka yuk fu Christus na den tapu. De no aba yuk fu Christus na den tapu. En saptide lobi wang dat die asanta ye na eng estelu in staat fu du sa Jezus taki en fu libi lekpa ewani. Lobi wang alai di ubem tja de laste behebi en ube de vermoeid en belast. En Jezus Christus taki a yuk fu mi dan a lai fu mi ya lichti en safu. Dat wan taki efu de leerman leru taki verplichte no de moro dem sapti de taki akondo dati den no wani verplichting. En ef de no wan verplichting dat je begrijpt taki Jezus Christus no de centraal want nasade abi adat de draag over. We lezen die eten wat lees die lobby wang. Matthäus 11 vers 28. Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn. En ik van takikba, we waren allemaal eens vermoeid en belast. Je begrijpt taki, info in de vermoeid en belast, in ka Jezus. Lobby wang, je begrijpt taki, hoe ap familie, hoe ap mati, collega's, noem maar op. Die de vermoeid en belast. En natuurlijk de zoeken naar trapresi. Zo ook toe u ben zoeken naar trapresi. Maar uiteindelijk, lobby wang, Jezus Christus na één potoufri, na één mekoufri, en lek van takikba, a gebruik den dienstknechten, den dienstmaagden, en den dienstmaagden, den dienstknechten, nokang teka er, nokang fufuru a er. Want je begrijpt taki den de in dienst voor Christus. Dus if je abba genade gaven die estelle in staat voor bejigisma en de ontvang bevrijding, verlossing, genezing in saptaki nadat dat die de in dienst voor Christus de kisa a genade gaven die estelle in staat voor doe dat die. Dat want tak nadoro asanta je. If je abba bediening na Jezus Christus die abba bediening. Maar je begrijpt lobby wang ook abi a genade gaven of de verschillende genade gaven, verschillende bediening. Maar je van santa je net hierunu, je begrijpt taki hebzucht, hoogmoed, bitterheid, rok, hoererij, allerlei zijn dat tot ik abra, dan hoe de dienstknechten en dienstmaagden, maar we ontspoor, we dwalen af. Eigenlijk, je begrijpt dat Jezus Christus moest de centraal en efu ik kan taki aflees erigeri, dat Jezus Christus nou de centraal. Dat is hoe de centraal, a voorganger, a herder, ja die nou een bischop, apostel, profeet. En dat is zorgo taki, lobi wang, eigenlijk, u normaal libi in uw bestemming. U normaal libi lekwa fiti. Want de man anga de uma, die kisa tak di aba frantwortu dem teka a yuk na den tapu. Ma if a yuk na den tapu dat wan tak den a verplichting, dan uiteindelijk Jezus Christus no de centraal in die alibi voeding. En natuurlijk, if Jezus Christus no de centraal in die alibi voeding, na sade abi a dat dodraag over da Yoshitaki, a biskop de centraal, a apostel, a profeet, en dat is zorgutaki, wie e behoort tot hetzelfde lichaam, hetzelfde koninkrijk, maar anoman def si na afas van we libi. Dus we si tide lobiwang, dat die a nodiging of a uitnodiging, na sma die bete vermoeid en belast. Ja toch soms mij taki, i rigeri, tasari, ja i yayo, te asariu, dan itake ga kerki, maar lobiwang, Jezus Christus taki tede vermoeid en belast. Dat want taki poenfurusma die aanvaardt Jezus Christus tide nasma die bede vermoeid en belast. Dere be man fin uitweg, moro, enkelijk de bekontapuan doodlopende weg en natuurlijk a uitnodiging dis de ook toe die de wang die de vermoeid en belast maar de zoeken ergens anders. Dus begrijp en verstaan lobi wang te uleri dat Jezus Christus redde unu, verlos unu, bevrijd unu, maar unu leri tak verplichting de, of u leri tak verplichting no de, dan we ontspoor, we dwalen af, en dan de duivel schuld. Vandaar dat die abba gezindheid voor achees. Ja, dan want die voor abba gezindheid voor achees, dan abba gezindheid voor aflees, dan we de in staat door een genade gaven voor profeteer, voor drijven boze geesten uit, voor de wonder en teken, maar je begrijpt dat Jezus Christus no de centraal, en no worden verhoogd en verheerlijk. En ik van takikba, if de leerman alleri de ji, egoten aan gehoorzaamheid naar een voorganger, een herder, dan begrijp en verstand dat hij den pleeg gewoon koep. Ja, ze zijn koepplegers, want Jezus Christus na één e redde, na één e verlost unu, en ataki lobiwang, hij is nederig, ja, zachtmoedig en nederig van hart. Dat want taki, efu de leerman, jiwi alleri, likpa alleri musji, dan na karakter voor Jezus wo abi, ja, na amaniri fu e wo abi. En fou wo ma abin, na te asanta ye teka controle abra. Ja, toch, want te uluku moeten uitgelaten 5 vanaf vers 22, dat dat PWC, lobiwang, a vrucht voor achis. En nederigheid dappe, zachtmoedigheid de, langmoedigheid de, lobby de, vrede de. Dus je begrijpt, lobiwang, taki, efu, aleri di eji, na leerlingen voor Jezus, na discipel voor Jezus. Die egotenanga gehoorzaamheid na a voorganger, dem saptire taki, ala den leerman die eji aleri tati, moes bekeer, anatrobi, o bekende de, anatrobi, ef den saba bijbel uit het hoofd, anatrobi so om een diploma de abi, ef den eji aleri die egotenanga gehoorzaamheid na a voorganger, dem saptire taki, aleri tati, sorgu taki, Jezus Christus, no de centraal, alleri dat die eigenlijk de leri tak verplichting no de moro, want Jezus Christus potifri, amekifri, we lees ik moeten uit het boek pakken, dan we gaan nou een traggedeelte voor a woord toe. Als de lasten u drukken en u vermoeid bent, kom dan bij mij. Ik zal u rust geven. Voeg u naar mij en wees mijn leerling, want ik ben vriendelijk en nederig van hart. Bij mij zult u diepe innerlijke rust vinden. Wat ik van u vraag is nooit te zwaar. Ja, zei Jezus Christus zei aksu unu, anohebi, atak het is nooit te zwaar. En de last die u voor mij moet dragen is licht. Dan ook dat we leren dat verplicht no de dat want tak de man anga de uma pukado de no te kayuk na den tapu de leru abra a lai ja die be cha de leru abra dat die be de vermoeid en belast of if die de vermoeid en belast Jezus Christus e potifri e mekifri maar de no leru taki a yuk fu eng tek nou tapu lobi wang wago nou na wan trak gedeelte fu a Bijbel want Heere Jezus Christus atak ik moto uit Johannes 14, lobi wang, wo leesi amus de vers 17. Maar kom begin na vers 15. Jezus belooft de trooster. Wanneer gij mij lief hebt, zult gij mijn geboden bewaren, Heere. En ik zal de Vader bidden, en hij zal u een andere trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn. De geest, vers 17, de geest der waarheid die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet, maar gij kent hem, want hij blijft bij u en zal in u zijn. Dat want taki asantaye lebiwang o stelu in staat voedu sa Jezus Christus taki en fulibi litva ewani. Dat want tak sang e aksi unfudu na doro asantaye wode in staat voedu dati. En asantaye di etik abra is stelu in staat voedu tapa spoor. Ja toch want Galaten 5 amus de vers 25 etak abra indien wij door de geest leven, laten wij ook door de geest het spoor houden. Dus no antra fas uno man dit apaspoor. En if alere goten na gehoorzaamheid na a voorganger, dan inaf dit apaspoor. Dat want taki inaf de onro tiri vo asantaye. Asantaye naf aba controle abrayu. Ja toch, want zolang alek amaf kado a umaf kado e koffer you, i de onro tiri vo eng, da volgens aleri di de lerma eji, da e bumba. En dat is zorgu taki u abib chinfu kado di ome yarik ba den e volg Jezus, maar de libi nanga bitterheid, de libanga rok, de libanga hoererij, de libanga zelfzucht, de libanga partijschap, anga hoogmoed. En de leerman a beleidenis voor ding na niemand is goed, niemand is volmaakt, was aan die de true. Ja, het is de waarheid. Niemand is goed, niemand is volmaakt. Maar Jezus Christus taki asantaye audena unu en audena in unu. Dat want tak asantaye lebiwang austelu in staat pudu aroko, dat hij kan profeteren, dat hij kan drijven boze geesten uit, doe wonder en teken na dora asantaye. Dat hij wode in staat lebiwang pu libi wa lobi libi langa makandra na dora asantaye. Dat we de in staat voor libi in vrede en in eenheid nanga makandra nadoro asantaye. Dat want taki asantaye lobiwang is stelu in staat voor du aroko en hij stelu in staat voor libi alibi. Dat want taki sang Jezus Christus actie unfudu anga sa umustuji eng woman de in staat voor duen want asantaye is stelu in staat voor du sa ataki en voor libi lekpa wani. Maar te aleri egote nanga gehoorzaamheid na a voorganger, zul ik vijf sabi, a voorganger na wan dienstknecht, ja, herder, ze zijn dienstknechten, dienstmaagden, maar usap tak de abdin tekortkomingen. Ja toch, usap tak de abdin issue. Ja toch, usap tak de absani die eigenlijk kan de juno sabi. Maar begrijp en verstaan taki efu den e koester den sandati, if de wang tan behouden san dati, dan natuurlijk de aleri di eji, na niemand is goed, niemand is volmaakt, san de true, maar je begrijpt taki, a volledige waarheid, na taki, na asantaye mustelu in staat, fu libi wan bon libi, na asantaye mustelu in staat, fu du sa Jezus taki, en fu libi lekwa Jezus wani. Dus if u tang, na nga beleidenis, niemand is goed, niemand is volmaakt, dan je begrijpt taki, dan aan de duivel schuld if eenheid, lobby, vrede no de in al lichaam. Want na dora santae eenheid, lobby, vrede ede. Maar je begrijpt dat dan de onrotiri fu eng. Maar net is aleri fu kon onrotiri fu eng. Want de man anga de umafugado de no leru abra ayuk. Ja toch? de leru tak Jesus Christus ebe vrij, ebe los u, en dat na true, lik van tak ik ba, mi ap mi getuigenis, dus mi no de tegen, amang, a uma fukado die de in staat, lobiwang, voor de wonder en teken, voor begegisma en de ontvang genezen en bevrijding. Nee, mi no de tegen, noan voor de man, fukado, omdat den de in staat, voor de dati. Sang yum sapti de, sa yum verstandi de taki, Jezus Christus taki teka yuk fu eng na tapu. Dat wan taki asanta ye o stelo in staat fu dosa taki en fu libilek pa wani. Wan ukande in staat fu profeteer, fu drijven boze geesten uit fu do wonder en teken, ma a gedrag fu unu no de overeenkomstig a wani fu eng. Lobi wan mi denk taka boskopu be de duidelijk a be de begrijpelijk. En fu i ap wan aksi ya wan vraag, dan een nummer voor mij na 86-21-17-2. Lobby wang met Barry Odi, tide utak abra de leraars die musji alleri voor Jezus Christus de centraal, dat wang taki alleri die dem tja abra na a volledige waarheid, want Jezus Christus taki asantaye na een osorgu tak we libi in a volle waarheid. A volledige waarheid. Mate de libis kin fasi, te awanif den de basi abradeng, da je begrijpt dat dan de no leru a volledige waarheid, en de no accepteren a volledige waarheid ook toe. Dus aan de one die one accepteren, na de one dat to accepteren, lobby wang a nummer na 86-21-17-2. Nogmaals, 86-21-17-2. Meneer dan has die WhatsApp, God bless you, te want tralisi, in Jezus Christus neng. Amen en amen.
1: Hallo, ik ben Makela. Mis, love, shalom.

0: Verdient u minimaal 5000 SAD per maand, bent u tussen 21 en 60 jaar en rekeninghouder van DSB, dan is dit het moment. Kerpelani introduceert de samenwerking met de Surinaamse bank DSB. Een unieke persoonlijke lening waarmee u uw dromen snel en eenvoudig kunt realiseren. Laat tot 100.000 SRD gemakkelijk en snel financieren tegen de laagste rente van slechts 0,75% per maand met flexibele looptijd en terugbetalingsvoorwaarden, 0% aanbetaling en snelle goedkeuring. Met de unieke Kerpelani DSB PL kunt u van alles en nog wat aanschaffen bij Kerpelani. Vraag via de kredietafdeling in een van de Kerpelani winkels naar alle informatie. Kies voor de unieke Kerpelani DSB PL om uw dromen te realiseren. Kerpelani, save and enjoy.
1: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
2: Ozone 6 in 1 spray en why? De multipurpose cleaner die op alles werkt. Tot in de nagemaakt op school. The best of the best. Elk huishouden zou moeten hebben.
3: Is echt een aanrader.
4: Jij moet het ook proberen.
5: Ga je binnenkort op vakantie of wil je online shoppen en heb je nog geen creditcard? Dan is dit het moment om een DSB Easykaart aan te vragen. Vraag voor 1 augustus jouw Easykaart aan en profiteer van een exclusieve actie. 1 jaar geen jaarlijkse kaartkosten en geen transactiekosten tot en met 31 december 2026. Aanvragen kan makkelijk en snel via www.dsb.sr. DSB, mijn bank, mijn manier van bankieren.
6: De nieuwste paarbode ligt nu in de winkel. In haar kofferverhaal onderzoekt Parbode de status van ons gebouwd erfgoed. Dit gaat ten onder aan sloop, brand, verwaarlozing en nieuwbouw. En dat terwijl er miljoenen dollars worden geleend om onze panden te herstellen. Heeft het allemaal nog wel zin? Verder in het magazine. Parbode kocht groenten op de markt en liet die testen in het lab op pesticiden. De uitkomst is verrassend. We besteden aandacht aan de kansen op een olieramp, HIV en mentale gezondheid met een reconstructie van de fatale nacht in Kommerwijnen. Hoe kon dat gebeuren? Dit alles en nog veel meer lees je in Parbode Magazine voor maar 250 SRD. Meer weten? Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief Parbode Extra via www.parbode.com en volg ons op Facebook.
5: Thans vragen wij uw aandacht voor een bekendmaking van de NV Surinaamse Waterleidingmaatschappij in verband met aanscherping van de aanpak van betalingsachterstanden. De NV Surinaamse Waterleidingmaatschappij SWM zal binnenkort de aanpak voor het terugdringen van betalingsachterstanden verder aanscherpen. De nieuwe maatregel houdt in dat de uitvoeringsuren van de afsluitwerkzaamheden worden uitgebreid. Bij huishoudens waar de watermeter niet toegankelijk is, er op de berm zal worden afgesloten. De gemaakte kosten hierbij zijn voor rekening van de klant. De SWM roept klanten op betalingen tijdig te verrichten, zodat onnodig ongemak, extra kosten en een eventuele onderbreking van de watervoorziening kunnen worden voorkomen. Namens de directeur van de Surinaamse Waterleidingmaatschappij, Dr. C. Linga.
7: Join us in prayer as we continue to encourage and educate Paramaribo with words that give life through Radio Shalom 94.5 FM.